0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlische artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlisch artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlische artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlische artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlische artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlische artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 12 gezinnen hebben afgelopen vrijdag de sleutel ontvangen van hun nieuwe sociale huurwoning in het project Mikas Awor van FKP. Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Gareti America Francisca, sprak de families toe en benadrukte dat woningen meer bieden dan alleen een dak. Ze wees op de grote woningnood op Curaçao en het belang van duurzame woningbouw. De brandweer heeft de brand aan de Kaya Telecommunication onder controle. Vandaag wordt er nog nageblust. Er is geen direct gevaar, maar rook zorgt voor overlast in Roysantou. Een deel van de omgeving blijft afgesloten. Bewoners worden aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en huisdieren binnen te houden. Evacuatie is niet meer nodig. Dan nog internationaal nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft het accreditatiebeleid van rechtbanken en gerechtshoven onrechtmatig verklaard. Dit beleid sluit journalisten zonder perskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten uit van persfaciliteiten. De rechtbank oordeelt dat het in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en te beperkend is voor actieve burgers en bloggers. Het fregat ZR Mrs. Evertse is terug in Nederland na een langere periode op zee dan gepland. Het schip hielp de Franse vliegdekschip Charles de Gaulle te beschermen tegen Iraanse luchtaanvallen in de Middellandse Zee. De missie is niet verlengd en de bemanning keert nu terug naar hun thuishaven Den Helder. Het laboratorium Clinical Diagnostics in Nederland had zijn data onvoldoende beveiligd tijdens een hack vorig jaar. Cybercriminelen stalen medische gegevens van honderdduizenden vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeert dat het lab niet voldeed aan wettelijke regels en geen risicoanalyse had uitgevoerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Een hele goede morgen.

Zo, een hele goede morgen. Ik geloof dat ik nog nooit zo wakker ben geweest op dit tijdstip. Los Lobos en La Bamba helpt daar wel een klein beetje bij, hoor. Jeetje, Mina, wat is het lekker vroeg, zeg. Heerlijk met het ochtendgloren opstaan, ja. Een beetje regen ook wel. Het is nu, geloof ik, droog. Maar het is wel ontzettend glad. Dus mocht je zo meteen op weg gaan of nu in de auto stappen, doe alsjeblieft voorzichtig. Want ik ging echt net bijna onderuit. Ik weet nu hoe het voelt om soort van de controle over het stuur te verliezen. Ja, het ging echt net goed. We zijn aangekomen en misschien heb je overal doorheen geslapen. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. En zit je nu aan je eerste bakje koffie van de ochtend. Geniet daar lekker van. Ik praat je even.

eventjes bij wat je hebt gemist in de tijd dat jij lag te slapen. Wat is er gebeurd in de wereld? In het Midden-Oosten blijft de spanning oplopen. Amerikaanse media melden dat een groot deel van de Iraanse raketinstallaties, ondanks aanvallen, nog steeds operationeel zou zijn. En daarmee lijkt het conflict voorlopig nog lang niet voorbij. En in Groot-Brittannië heeft een veroordeelde pedoseksueel geprobeerd om zijn straf te ontlopen door een beroerte te veinzen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Artsen kregen twijfels over zijn toestand en uiteindelijk bleek er toch medisch weinig aan de hand te zijn en is hij alsnog veroordeeld. De zaak zorgt daar wel voor heel veel verontwaardiging. Ja, je kan het altijd proberen, toch? In Australië gaat er toch geen Trump Tower gebouwd worden, zo lijkt het. Projectontwikkelaars zouden hebben besloten dat de naam Trump momenteel te gevoelig ligt bij het publiek. Het geplande project is daarom voorlopig geschrapt. En dan tot slot in Nederland. Daar groeit de discussie over boeken die met behulp van AI worden geschreven. Ja, AI is taking over. Een schrijver zou daar met kunstmatige intelligentie dagelijks meerdere boeken produceren, vaak zonder dat er duidelijk wordt vermeld hoeveel AI hieraan heeft meegewerkt. En dit roept vragen op over transparantie en kwaliteit in de online boekenmarkt. Ik ben erg nieuwsgierig wat jij daarvan vindt. Zou jij een boek lezen dat met AI gemaakt is? En ja, als dat een goed boek is, moet het dan gewoon in de verkoop kunnen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het maar even weten in de app, als je al energie hebt om te appen. Tenminste, 675-1031. Zo niet, dan zou ik zeggen, word even rustig wakker. Ik heb hier Van Velzen en Love Song.

Sasson hoorde je hier op Paradise FM tijdens de ochtendshow. Die ik deze dagen ga overnemen van Joris eventjes. Want ja, de Joris is op vakantie. Tenminste, hij gaat op vakantie. Ik geloof dat hij vanochtend vliegt. Eventjes lekker met het gezin ertussenuit. Ja, dat moet natuurlijk ook kunnen. Heerlijk. Dus hier op de redactie verandert het een en ander. Ik zal de komende dagen de ochtendshow doen. En dan hebben we vanmiddag tijdens mijn show hebben we Nadine. Morgen zijn we natuurlijk met z'n allen lekker een dagje vrij. Ontzettend relaxed. Dan gaan we lekker genieten van, nou ja, goed, een beetje niks doen, een beetje chillen. En ja, in de avond natuurlijk richting Pieter Maai voor het Pieter Maai Tribute. Het Curaçao Tribute Music Festival, ik moet het wel goed zeggen. Met allemaal gave tribute bands. Lokale bands en ook internationale bands gaan daar een eerbetoon brengen aan grote artiesten, grote bands. Ik ben erg benieuwd. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop wel dat het weer een beetje meewerkt. Maar ja, goed, dat het nu toevallig vanochtend regent, betekent natuurlijk niet dat dat blijft. Hè? Ik hoop dat het lekker opentrekt en dat jij absoluut geen last hebt gehad van de regen vanochtend. Nou, ik was natuurlijk vroeg. Ik ging echt scheldend en tierend de deur uit. Als je bij mij in de straat woont, dan heb je me ongetwijfeld gehoord. Als er iets is wat ik haat, dan is het regen op mijn hoofd. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Dat is een van de redenen dat ik deze kant op ben gekomen. Maar goed, even kijken. Wat hebben we vandaag? Zometeen gaat Nelly eventjes het nieuws doornemen. Hier het lokale nieuws is al druk bezig met het inlezen. De kranten door te nemen, et cetera. Ja, Nelly is natuurlijk altijd hartstikke vroeg. En verder even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, we gaan een spelletje spelen. Welk dier hoor je hier voor wederom weer een mooie prijs? Dus we gaan er een gezellige ochtend van maken samen met een hoop lekkere muziek ook natuurlijk. Ik heb de Commodores voor je klaarstaan op je dinsdagochtend en Brick House.

0: adres dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: En het is alweer 6:30. Dit is het nieuws met Nelly Rossa.
4: De brandweer heeft de brand aan de Kaya Telecommunication onder controle. Vandaag wordt er nog nageblust. Hoewel het directe gevaar is geweken, zorgt de rook nog voor overlast in de omgeving van Roy Santu. De brand woedde gistermiddag in 4 containers met chemische stoffen en gasflessen, wat gisteren leidde tot een explosiegevaarlijke situatie. Een deel van de omgeving blijft voorlopig afgezet voor onderzoek. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden, huisdieren binnen te laten en airco's uit te schakelen. Evacuatie is niet langer nodig. En 12 gezinnen hebben afgelopen vrijdag de sleutel ontvangen van een nieuwe sociale huurwoning binnen het project Mikas Awar van de FKP. Minister Charetti America Francisca van Sociale Ontwikkeling sprak de families toe en benadrukte dat een woning essentieel is voor de rust en stabiliteit van een gezin. De minister erkende dat de woningnood op Curaçao groot blijft. Ze pleit daarom voor het versnellen van duurzame en efficiënte woningbouw om meer jongeren en gezinnen aan een betaalbaar huis te helpen. En nieuws uit Europa, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival heeft gisteren aanzienlijk minder Nederlandse kijkers getrokken dan voorgaande jaren. Volgens de laatste cijfers keken er slechts 541.000 mensen naar de uitzending op NPO 1. De lage interesse hangt samen met de Nederlandse boycott van het evenement. Omroep Avrotros besloot dit jaar niet deel te nemen vanwege de aanwezigheid van Israël en de situatie in Gaza. Ter vergelijking, vorig jaar trok de halve finale met de Nederlandse inzending nog ruim 2,3 miljoen kijkers. Ondanks de weinige Nederlandse belangstelling plaatsten 10 landen zich gisteravond voor de finale van zaterdag, waaronder België en Israël. De tweede halve finale vindt morgen plaats.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Ben jij een beetje een songfestival kijken, Nelly?
4: In principe niet. Ik keek in het verleden wel met een vriend die echt een fanaat is. Dus ja. Na school, want hij ging toen nog naar de... Dit is echt weer een hele lange tijd terug, hoor. Dus na school maakte hij dan allerlei lekkere hapjes. En dan gingen we kijken.
3: Oh, wat leuk. Ja, dan is het wel echt leuk, toch?
4: Ja, dan is het leuk. Maar ik weet dat er watchparties zijn op het eiland. En dat mensen van wie je het totaal niet verwacht... Nou ja, we hebben zelf een DJ die helemaal fan is van het Eurovisie...
3: Wie?
4: Meindert.
3: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is te verwachten. Ja. Oh, die is fanatiek. Oh, leuk.
4: Fanatiek. Ik weet niet of hij watchparties houdt, maar ik weet wel van andere mensen. Dan nodigen ze veel mensen uit. Ook al, volgens mij huurt ze zelfs dan catering. En,
3: nee.
4: Ja.
3: Oh, en weet jij wie dit is? Ja, we gaan niet roepen, maar...
4: Ik heb wel gehoord. Ik ben zelf nooit uitgenodigd, hoor. Want ik ken deze persoon ook niet persoonlijk.
3: Oké.
4: Okay. Via heb ik wel gehoord.
3: Nou, mocht je luisteren, als je een watchparty hebt... nodig mij en Nelly uit, hè. App even, 6751031. Daar gaan we toch? Dat vind ik wel leuk.
4: Tuurlijk, ik ga gezellig mee.
3: Super. Leuk.
4: Nou, de kranten dus, de ochtendkrant. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad gaat het over dat de rust in Venezuela voorlopig lijkt teruggekeerd. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, is de situatie in ons buurland een stuk stabieler dan een paar maanden geleden. Er is op dit moment geen sprake van een directe bedreiging voor de veiligheid van het Koninkrijk. De minister reageerde hiermee op vragen uit de Tweede Kamer over de Amerikaanse plannen voor Venezuela. Hoewel de economie daar voorzichtig herstelt, maakt Berendsen zich nog wel zorgen over de democratie. Hij benadrukt dat echte verbetering pas mogelijk is als de rechtsstaat in Venezuela wordt hersteld. Begin deze maand sprak hij nog met zijn Venezolaanse collega Ivan Gil. Tijdens dat gesprek kwam ook de band met de eilanden ter sprake. En Venezuela zegt zich in te willen zetten voor goed nabuurschap, zoals het mooi heet. En willen toerisme en de handel met Aruba, Curaçao en Bonaire versterken. Minister Berendsen zegt dat hij over deze ontwikkelingen dan voortdurend in contact blijft met de regeringen van de eilanden.
3: Heel fijn. Ik vind dit zo fijn om te horen wel. Het is natuurlijk een bizarre situatie geweest hoe het is gegaan, hè, met, nou ja, laten we het even de ontvoering noemen. Maar ik vind het toch wel, ja, ik weet niet. Er is altijd zo'n ontzettend mooie band geweest tussen Curaçao en Venezuela. En nou ja, ook, hè, de mensen die daar vandaan hier wonen en zich toch al die tijd heel veel zorgen hebben gemaakt over familie. Ik vind dat wel een heel fijn gevoel dat nou gewoon een beetje zo, nou ja, de goede kant op lijkt te gaan.
4: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met economische belangen. Want
3: absoluut.
4: De olie die daar is.
3: Ja.
4: Er is nu ook bekend geworden dat Qatar Airways ook richting op Caracas gaat vliegen.
3: Ja.
4: We hebben net al de eerste vluchten van American Airlines ook al gehad richting Caracas. Dus ja, de interesse vanuit de rest van de wereld, maar natuurlijk ook vanwege de mogelijkheden die daar zijn economisch, maakt het land heel interessant.
3: Ja.
4: En wij willen het natuurlijk heel positief houden.
3: Zeker.
4: Al herstel van.
3: Ja, absoluut. Absoluut.
4: En handel. Nou, wat wel trouwens gisteren ook in de kranten staat. Want die Venezolaanse barkjes die houden zich niet altijd aan de regels. Gisteren is er dus een controle gehouden door de economische inspectie en de douane. En ze hebben dus op die fruitbarkjes geconstateerd dat twee van die boten, de Manoillo en de Isabella 1, illegaal vis en kaas verkochten. In totaal is er 50 kilo vis en 60 kilo kaas in beslag genomen. En zijn er sancties uitgedeeld aan de verantwoordelijke. Daarnaast bleek ook de hygiënekeuring van verschillende bemanningsleden niet op orde. Bij sommigen was de medische keuringskaart al sinds 2014 verlopen. En de autoriteiten doen met de situatie onacceptabel. Dus staat in de extra. Ik zal nog één berichtje doen. En het gaat over minder wegwerpplastic op Curaçao. De politieke partij MANPIN heeft een plan ingediend om het gebruik van wegwerpplastic op Curaçao te verminderen. Het gaat vooral om plastic dat wordt uitgedeeld op straat of tijdens grote evenementen zoals festivals. Het doel is simpel, dus minder troep op straat en langs de kust. En de SER, de Sociaal-Economische Raad, heeft naar dit plan gekeken. En de SER vindt het een goed doel, maar waarschuwt dat alleen een verbod niet genoeg is. Ze hebben het plan beoordeeld op een aantal belangrijke punten. Ten eerste is het uitvoerbaar, want het is wel leuk om iets te verbieden, maar wie gaat controleren of mensen zich aan de regels houden? Is er genoeg personeel om te handhaven? Wat zijn de gevolgen voor ondernemers? Kleine ondernemers moeten betaalbare alternatieven kunnen vinden, zoals karton of afbreekbaar materiaal. Ook hebben ze tijd nodig om zich aan te passen en ook nog duidelijkheid, want het moet voor iedereen glashelder zijn wat wel en niet mag en wie is er verantwoordelijk ook voor het opruimen van afval. De belangrijkste conclusie is eigenlijk dat het verminderen dus van plastic is niet alleen een milieuregel, maar het is wel een hele grote organisatieklus.
3: Ja, bizar is dat, hè? Dat het gewoon, je zou denken van, nou ja, we draaien het gewoon even om. Maar het is inderdaad, er moet een alternatief komen, maar mensen moeten er ook aan wennen gewoon, hè? Het idee van, dit nemen we niet meer aan. Er moet iets anders voor komen. Dat is natuurlijk ook iets, een knop die om moet in de hoofden, zeg maar.
4: Nou, ik heb het als ik een schuimbakje krijg of foambak, dan vind ik het eigenlijk al meteen van, dat kan niet.
3: Gewoon een beetje verbolgen.
4: Ja.
3: Wat is dit?
4: Ja, verbolgen. Ik voel al dat het niet goed zit. Maar
3: Nee, dat is zo. Ja, maar ja, goed, als er geen alternatief is, je wilt toch lekker je eten meenemen. Dus dan, dan moet het maar.
4: Er zijn wel genoeg andere.
3: Die zijn er ook.
4: Dat wel zijn. Maar ja, dat is in de plan. En dat is althans een plan, initiatief die is ingediend. En de SER heeft zich overgebogen. Voor straks meer nieuws.
3: Helemaal goed. Voor zover. Dankjewel, Nelly.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix. Met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Vollenborg. Nu, Werkhoven werkt over.

0: Welk dier hoor je hier?
1: We gaan even een spelletje spelen. En ik heb een mooie prijs die ik weg mag geven. Ik ga namelijk, zoals Joris iedere dag doet, twee beach entree tickets voor Blue Bay weggeven. En daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Dus je kan daar heerlijk lekker pizza gaan eten. Mijn vraag aan jou is alleen eventjes, welk dier hoor je hier? Er zijn een hoop omgevingsgeluiden. Hij is daar in zijn natuurlijke habitat gespot. Nelly, jij weet wat meer over dit dier, hè?
2: Nou, het komt voor op de noordoostkust van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.
1: Ja.
2: Het is zelfs een van de nationale dieren van Trinidad.
1: Oké.
2: Dus je kan ze daar in het wild spotten. En ik weet ook hier dat vogelspotters... Ik geef al...
1: No! Dat hebben we niet gehoord. Nou ja, dat is een gratis makkelijke hint. Ah joh, maakt niet uit. Dat mensen die graag piep spotten, ja? Ja?
2: Hier in het mangrovenpark. Dat ze dan, als ze die op de weer. Ik ben hier zo.
1: Ah, maar er zijn van dit soort zijn er heel veel, hè? Van
2: als
1: de pieps.
2: Deze dus op de gevoelige plaat vastleggen, dat ze wel heel erg kunnen scoren bij de rest van hun
1: spotvrienden.
2: Ja.
1: Oké, dus deze scoort goed. Maar ik heb hier een voorbeeld, dat geluid, dat die was niet zo mooi van kleur, terwijl hij over het algemeen ook ontzettend mooie rode kleur kan hebben.
2: Klopt, maar wit is ook oké.
1: Oké, dus je bent even cool met je spotfoto als je een witte of een... ik zie hier een donkerbruine.
2: Nee.
1: Die is een beetje stom. Oké. Nou goed, in ieder geval weet jij over welk dier wij het hebben en van welk dier je zojuist het geluid hebt gehoord. Laat het even weten in de app 675-1031 en maak kans op 2 beach entrance tickets voor Blue Bay en dan ook nog eens lekker 50 gulden te besteden bij Tribu, het pizza restaurant. Hier is James Blunt en 1973.

0: heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Curaçao op 29, 30.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
0: En dit is het nieuws van 7 uur met Nelly Rossa.
4: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor een mogelijke krapte op de wereldwijde oliemarkt. Uit een nieuw rapport blijkt dat de olievoorraden sneller afnemen dan verwacht, mede door een aanhoudende hoge vraag in Azië en productiebeperkingen door olielanden die zijn aangesloten bij de OPEC. Volgens het agentschap kan de afnemende voorraad leiden tot grotere prijsschommelingen aan de pomp. Hoewel de overstap naar duurzame energie wereldwijd doorzet, blijft de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op de korte termijn groot. Het agentschap roept landen op om strategische reserves nauwlettend in de gaten te houden. Door de bijna volledige sluiting van de Straat van Hormuz zijn ruim 1 miljard vaten olie uit het Midden-Oosten niet beschikbaar op de wereldmarkt. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd bijna 220.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. Inspecteurs vonden de vapes en de nicotinezakjes bij een bedrijf in Zuid-Holland en in een opslag in Noord-Brabant. De producten die verboden zijn worden vernietigd op kosten van de eigenaren, aldus de toezichthouder. En lokaal nieuws. De brandweer heeft de brand aan de Kaya Telecommunication onder controle. Vandaag wordt er nog nageblust. Hoewel het directe gevaar is geweken, zorgt de rook nog voor overlast in de omgeving van Royssaan toe. De brand woedde gistermiddag in 4 containers met chemische stoffen en gasflessen, wat gisteren leidde tot een explosiegevaarlijke situatie. Een deel van de omgeving blijft voorlopig afgezet voor onderzoek. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden, huisdieren binnen te laten en de airco's uit te schakelen. Evacuatie is niet langer nodig. En 12 gezinnen hebben afgelopen vrijdag de sleutel ontvangen van een nieuwe sociale huurwoning binnen het project Mika's Awor van de FKP. Minister Charetti America Francisca van SOAW sprak de families toe en benadrukte dat een woning essentieel is voor de rust en stabiliteit van een gezin. De minister erkende dat de woning nooit op Curaçao groot blijft. Ze pleit daarom voor het versnellen van duurzame en efficiënte woningbouw om meer jongeren en gezinnen aan een betaalbaar huis te helpen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
5: Hey Vincent!
6: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
9: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu, Werkhoven werkt over.
11: En zometeen welk dier hoor je hier na Billy Ocean?
10: Paradise.

0: Welk dier hoor je hier?
1: Het is tijd om eventjes met iemand in te bellen. Want we hebben natuurlijk Welk dier hoor je hier gespeeld. Zojuist een dier laten horen. En ja, Nelly en ik hebben wat hints gegeven. Volgens mij waren het niet de allermoeilijkste hints. Nelly heeft zich zelfs een klein beetje verkletst. En ik heb Johan aan de lijn. Een hele goede morgen, Johan.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, en niet alleen Johan, hè. Jullie staan op de parkeerplaats van...
2: Albert Schweitzer. Inmiddels staan we op de binnenplaats met mijn zoon Ezra erbij.
1: Ja.
2: Hallo Ezra.
3: Hallo.
1: Hey Ezra. En Ezra, zit jij op de middelbare school of op de basisschool?
2: De basisschool.
1: De basisschool. En hoe laat begint jouw les?
3: Om 7 uur.
2: Nee, wat dacht je van nu? De bel is net gegaan.
1: De bel is net, ja, ik ben een beetje laat. Ik moet een beetje in die ochtendshow-vibe komen. Dus ja, mijn excuses. Je mag straks tegen juf zeggen dat het mijn schuld is dat je te laat bent, Ezra. Sorry.
2: Gaan we doen.
1: Ja, toch? Maar er staat wel een mooie prijs tegenover. Want je hebt namelijk, of je maakt kans op 2 beach tickets voor Blue Bay. Hè, de toegangstickets. En daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Dus je kan daar lekker pizza gaan eten. Als je het antwoord weet op de vraag welk dier hoor je hier. Ik ga hem je nog een keertje laten horen. Goed, Ezra?
3: Ja.
1: Oké, komt ie aan.
3: Ik heb het
1: Ja, je hoort natuurlijk een hoop omgevingsgeluid. Het beest is in zijn natuurlijke habitat gespot. En ja, ik begreep net van Nelly dat, dat als jij vogels, laat ik het maar even gewoon eerlijk zeggen, spot en je spot dit dier en je maakt een foto, dan ben je wel echt cool bij je vrienden.
2: We hebben er nog geen foto van gemaakt, maar zeg maar wat het is, Ezra.
3: De rode
1: ibis, denk je, Ezra?
3: Ja.
1: Heb je hem wel eens gespot, toevallig?
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja, op YouTube.
1: Ja, daar kun je alles spotten. Dat is gewoon het spotten van de jeugd. Ja. Maar goed, het is in ieder geval een heel goed antwoord. Dus je wint 2 beach tickets voor Blue Bay. En je mag lekker pizza gaan eten daar.
3: Yay.
1: Ja, toch?
2: Heerlijk, dankjewel.
1: Hartstikke lekker. Nou, ga ervan genieten. En ik zou zeggen, veel plezier op school. Groetjes aan de juf en mijn excuses nogmaals.
2: Geen probleem, hartelijk dank en tot ziens.
1: Bye. Tot ziens. Doei doei.
2: Doei.
1: Het is Paradise en dit is Bon Jovi met Always.

0: paradisefm.cw.
1: Sao Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.
3: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Kurils Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Met Nelly Rosa.
5: De Sociaal-Economische Raad adviseert positief over het plan om wegwerpplastic bij evenementen en langs de weg te verbieden, maar waarschuwt voor de uitvoering. Volgens de SER werkt een verbod alleen als er goede alternatieven zijn voor ondernemers en als er streng wordt gecontroleerd. Het plan van de Man-Pin-fractie moet de vervuiling op straat en langs de kust aanpakken, maar de Raad benadrukt dat ondernemers wel de tijd moeten krijgen om zich aan te passen. En de brandweer heeft de brand aan de Kaya Telecommunication onder controle. Vandaag wordt er nog nageblust. Hoewel het directe gevaar is geweken, zorgde er ook nog voor overlast in de omgeving van Roystaan toe. De brand woedde gistermiddag in 4 containers met chemische stoffen en gasflessen, wat gisteren leidde tot een explosiegevaarlijke situatie. Een deel van de omgeving blijft voorlopig afgezet voor onderzoek. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden, huisdieren binnen te laten en de airco's uit te schakelen. Evacuatie is niet langer nodig. En 12 gezinnen hebben afgelopen vrijdag de sleutel ontvangen van een nieuwe sociale huurwoning binnen het project Mikas Awor van de FKP. Minister Charetti America Francisca van SOAW sprak de families toe en benadrukte dat een woning essentieel is voor de rust en stabiliteit van een gezin. De minister erkende dat de woningnood op Curaçao groot blijft. Ze pleit daarom voor het versnellen van duurzame en efficiënte woningbouw om meer jongeren en gezinnen aan een betaalbaar huis te helpen. En nieuws uit Nederland, een bezoekje aan het museum of de bioscoop is net zo gezond als een uurtje sporten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de effecten van culturele activiteiten. Wetenschappers stellen dat kunst en cultuur zorgen voor een lagere bloeddruk, minder stress en een sterker immuunsysteem. Hoewel je er geen conditie mee opbouwt, heeft de mentale ontspanning van een concert of tentoonstelling fysiek bijna dezelfde positieve impact op je lichaam als beweging. De onderzoekers adviseren dan ook om cultuur vaker te zien als een essentieel onderdeel van de gezonde levensstijl.
1: De Ochtendkrant van Nelly.
4: Nou, ik word gewoon blij van dit laatste bericht. Ik voel me slecht over het feit dat ik niet sport. Maar dan denk ik, nou, dan doe je toch nog wat goed.
5: Ja, uiteindelijk gaat het toch om de positieve impact op je lichaam. En dat doe je dus door te ontspannen.
4: Exact, en te genieten ook, hè. Een beetje gelukkig te zijn. En ik denk dat dat misschien uiteindelijk nog wat beter is dan... Of ga ik nou te ver? Goed excuus. Goed excuus. Wat heeft jouw voorkeur, Nelly? Een mooie film kijken, een museum of een stukje hardlopen?
5: Nou, wandelen in de natuur, dat valt natuurlijk ook onder lichaamsbeweging. Dat vind ik nog steeds heerlijk. Maar een goede film pakken, maakt niet uit, vind ik ook heerlijk.
4: Dus ja, toch?
5: Gewoon een goede afwisseling.
4: Ja. Ja, precies. Nee, dat is ook zo. Ja, nou, misschien moet ik dan toch net iets vaker mijn wandelschoenen aantrekken.
5: Ja, ik ook hoor.
4: Ja, ja, komt helemaal goed. Hé, wat zien we verder nog in de ochtendkranten?
5: Nou, ik wil toch beginnen met de persconferentie van gisteren in de kranten. Natuurlijk het berichten over het hele debakel rond het Nationaal Elftal. En we willen niet te veel blijven hangen in de negativiteit.
4: Nee.
5: Maar volgens Gilbert Martina, de voorzitter van de FFK, heeft toch wel de Nederlandse media iets gecreëerd wat niet bestaat. Hij is heel erg teleurgesteld in hoe de gang van zaken en hoe het is geëscaleerd. Vooral ook omdat hij zelf meerdere malen met de spelers ook heeft gesproken. En zij ook tegen hem hadden gezegd en hem hadden gegarandeerd dat er eigenlijk geen problemen waren met Fred Rutte. Ze waren blij met hem aan het hoofd. Althans, ze zouden zich achter hem scharen. Het is wel zo dat na die slechte prestaties in Australië, waar we dus hadden verloren van China en ook van Australië, dat er wel wat oneenigheid was. Kennelijk hebben ze toen ook wel gebeld en gezegd hun onvrede geuit. En er waren wel verbeterpunten. Maar hoe de Nederlandse media het liet blijken van hoe erg de situatie was en dat ze hem echt niet konden zien en niet konden uitstaan, dat blijkt niet zo te zijn. Dat zei Gilbert Martina gisteren. Gisterochtend pas hadden ze met Dick gesproken over dat hij dus terug zou keren als bondscoach. Dat was niet eerder met hem zo gezegd. Dat was ook het besluit van het bestuur van de FFK. En Gilbert Martina heeft er toen ook op gestaan van, het is niet de hoofdsponsor Corendon die hen heeft gedwongen om toch afscheid te nemen van Fred Rutte. Het was natuurlijk ook zijn eigen besluit.
4: Mm-hmm.
5: Hij gaf aan, het is gewoon niet meer te doen. Weet je, er was zoveel heisa om zijn rol als bondscoach. En die roep dat Dick Advocaat terug moest keren, die werd steeds groter.
4: Dat is toch ook helemaal niet leuk, hè? Nee. Ik bedoel, je komt met je goede gedrag, kom je helpen, dit gewoon zo goed mogelijk doen. Ja, en dan is het toch wel een hele vervelende situatie om het op deze manier te moeten.
5: Ja, en hij gaf dus ook aan van als het dus slecht gaat in die laatste, of niet de laatste, maar die oefenwedstrijd die nog aan gaat komen, de 30 mei tegen Schotland, als we dan zouden verliezen, dan is zijn positie eigenlijk wel helemaal onhoudbaar.
4: Ja.
5: En je wilt niet deze negatieve aandacht zo vlak voor het WK. Het is toch wel het moment voor deze jongens om te presteren. Iedereen moet een goede mindset zijn. Dus toen heeft hij dus besloten van ik zie niet dat dit nog goed kan aflopen. Laten we onze wegen maar scheiden en kijk maar of dan Dick het kan worden. Nou, gisteren is dus wel gebleken. Er is wel vanuit de voetbalbond zijn wel voorzichtig. Dus ze hebben dus ook willen ze een clausule opnemen in het contract waarbij dus Dick Advocaat dus als hij weer verkiest om toch als er iets gebeurt in zijn familiesfeer, weet je, dus dat kan je niet nog voor een derde keer doen en zeker niet vlak voor met WK. We hebben nog 29 dagen. Ja. Dus dat wil je.
4: Er is natuurlijk altijd heel veel begrip voor geweest. Dat hij koos voor de situatie met zijn dochter. Maar op een gegeven moment inderdaad, als je dan toch weer besluit om terug te komen, dan we hebben hem nu wel echt nodig.
5: Ja, en dus hij moet ook zich echt voor de 200% inzetten voor onze nationale selectie.
4: Ja.
5: Dit betekent ook helaas, ik zeg helaas, want de kranten die zijn, vooral de extra, maar ook de vigilanten, die waren helemaal in de ban van de teamarts Suzanne Huurman. Zij gaat dus ook weg. Omdat zij dus hoorde bij de staf van Fred Rutte.
4: Mm-hmm.
5: Ze had heel veel. Was er een klik met de spelers? Ze is ook meertalig. En ook de veldtrainer. Ik moet even goed zijn naam zoeken, hoe hij heet. Die veldtrainer, ik zie even niet zo snel zijn naam, maar daar waren ze ook van onder de indruk. Maar die zien ze wel met weemoed weggaan.
4: Ja.
5: De spelerlijst die wordt, als het goed is, hopelijk aanstaande vrijdag bekendgemaakt. Omdat het contract moet natuurlijk eerst getekend worden met Dick Advocaat. En als dat allemaal goed is, dan kunnen ze aankondigen met wie Advocaat dus naar het WK gaat. Fred Rutte heeft wel al de voorlopige spelerslijst doorgegeven aan de FIFA.
4: Maar dat moest eigenlijk gisteren gebeuren natuurlijk.
5: De 11e.
4: Ja, en toen is in plaats daarvan is dit nieuws bekendgemaakt. Dus nu wordt het een stukje stukje opgeschoven.
5: Ja, maar de lijst is in ieder geval al ingediend. Het staat aan de lijst van tussen de 35 en 55 spelers. Dus dat wordt dus later bekendgemaakt. Maar dit staat natuurlijk in de kranten van vandaag. En nu moeten we ons vooral richten op positivisme. En ons achter ons team scharen. En hen aanmoedigen. En zeker op de uitzwaaiwedstrijd van 6 juni. Op zaterdag 6 juni. Tegen Aruba gaan we spelen. En dan moeten we met z'n allen onze blauwe hart laten zien.
4: Jij hebt je petje op, hè? Je blauwe hart, je corazon blauw. Ja, nou ja, hartstikke mooi. Het is inderdaad wel zo, want je voelt gewoon door wat er nu allemaal gebeurt en de spanning en de druk wordt, hè, er is een hoop druk op de ketel. Maar zoals Martina inderdaad zei, we moeten nu in de positieve trein stappen, want dat is uiteindelijk wel wat we natuurlijk met z'n allen nodig hebben. Mm-hmm. En het team zeker. Dus eventjes, alle reuring achter ons laten en... Ja, knallen.
5: Mm-hmm, hier spannend. Hebben we het ook niet meer over.
4: Nee, we hebben het er niet meer over. Oké, hartstikke goed. Verder nog iets anders?
5: Dit is wel goed voor nu.
4: Dit was wel goed, hè? Oké, dankjewel Nelly.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
4: Wij knallen lekker verder met Earth, Wind and Fire. Paradise.

0: Paradise FM en je hoorde Milo met EO Technology. Gisteren kregen we het nieuws dat er een heftige brand woedde in Roy Santu. En dat was een brand waarbij flink wat chemische stoffen vrij leken te komen. Vandaag horen we in het nieuws dat het behoorlijk onder controle is. Dat is hartstikke mooi nieuws. Maar ik vind het toch wel even fijn om nog eventjes in gesprek te gaan met iemand van de brandweer. Ik heb aan de telefoon Anna Rodriguez. Anna, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, heftig nieuws gisteren. Een brand in aan de Kaya Telecommunication. Wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, wij hebben een melding gekregen dat er is brand bij Kaya Telecommunication 180A. Wat er precies allemaal brandde, hebben we die informatie in eerste instantie niet gekregen. Mm-hmm. Maar gaandeweg heeft onze eenheid gekregen dat het betreft containers met vermoedelijke gevaarlijke stoffen erin.
0: Ja.
1: Welke type, hoeveelheid, dat hadden we geen informatie daarover.
0: Oké, ja, ik lees hier in het nieuws onder andere zwembad, reinigingsproducten, gasflessen voor het vullen van airco's. Klopt die informatie?
1: Ja, er stonden een stuk op 15 containers, denk ik, op het terrein. Waarvan 4 volledig in brand waren.
0: Mm-hmm.
1: En in de verschillende containers zaten spullen die je bij de zwembad gebruikt. Die je gebruikt om het zwembad schoon te maken. Net als je zei, die flessen, die gasflessen die je gebruikt om je airco thuis bij te vullen.
0: Ja.
1: Dat hadden we daarmee gekregen.
0: Ja, en er was wat.
1: Dus, met dat moesten we aan de gang. Met alle drie eenheden van de brandweer.
0: Ja.
1: Maar we dreven gewoon. Ja,
2: een momentje.
1: We zitten op dit moment daar, hè?
0: Ja, het is nog steeds druk.
1: Ja, het blijft smullen.
0: Ja, ik zag net inderdaad wat foto's en filmpjes van het gebied. Maar er is nog flink wat rookvorming, zie ik daar.
1: Ja, die rook die blijft. Want die producten die produceren die rook. En het heeft geregend.
0: Mm-hmm.
1: En het regent regert een beetje met wat er allemaal in die containers zit. Doordat die containers, degenen die in brand waren natuurlijk, die staan nu open, gescheurd, half verbrand, weet je.
0: Ja.
1: En wat er kan branden, die is er niet meer, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus er is geen brand. Het smeult en de producten die reageren. Enkele van die producten die reageren met water.
0: Ja, dus de brand.
1: Vandaar die rook dat jullie zien.
0: Ja, de brand is geblust, maar het blijft nog een beetje zo nasmeulen. Dat betekent wel dat iedereen in de omgeving wel heel voorzichtig moet zijn, want die rook is natuurlijk ontzettend giftig.
1: Er zitten materialen in die rook die misschien in vele hoeveelheden niet goed zijn voor de gezondheid van iemand. Dus degene in de buurt, ramen en deuren dicht of beter, als het te veel wordt, echt uit die buurt blijven.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken? In een straal van hoeveel meter rondom de straat?
1: Nu kan ik het echt niet zo sterk, zo fel zeggen. Maar zeker tot aan. Wat is die plekje daar? Die mall daar in de buurt?
0: Ja.
1: Eden Mall?
0: Ja.
1: Maar ik denk niet dat die tot daar komt.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed.
1: Die bericht moeten we nog een keer krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Samen met Meetje gaan we de situatie daar assessen, zodat we een beter beeld krijgen en dat we de juiste bericht kunnen doorgeven via alle media's naar de bevolking toe.
0: Ja, maar tot die tijd misschien toch, als je twijfelt, het zeker voor het onzekere nemen, denk ik, toch?
1: Yes.
0: Ja,
1: correct.
0: Dus dat betekent ramen dicht, airco uit, de dieren binnen en zo min mogelijk in contact komen met de lucht, eigenlijk.
1: Yes.
0: Ja.
1: Maar het is echt minder dan wat het gisteren na de middag dat de avond was. Ja. Nu is het echt minder. Echt minder.
0: Dat is hartstikke mooi. En de regenbui van vanochtend, die was ook behoorlijk intens. Die heeft misschien ook al wat bijgedragen daarin.
1: Klopt. Ja.
0: Oké, nou ja, hartstikke goed.
1: In de loop van de dag, dan moeten we de situatie nog een keer toetsen.
0: Ja.
1: Om verder de nodige handelingen te treffen om het geval helemaal te klaren. Laat ik het zo zeggen.
0: Helemaal goed. Nou, wij houden het goed in de gaten. En tot die tijd, wat we zeiden, hè, mocht je in de buurt wonen, wees voorzichtig, hou de ramen dicht, laat de airco nog eventjes uit, want de gezondheid gaat boven alles. Mevrouw Anna Rodriguez van de brandweer, heel erg bedankt voor uw tijd en heel veel succes met het verder blussen van, de brand is inmiddels weg, maar...
1: Aan jullie ook de dank, zodat jullie de bericht kunnen doorsturen aan degene die daar in de buurt wonen. De nodige maatregelen te treffen.
0: Ja, helemaal goed. Dank u wel en een fijne ochtend en succes nog eventjes daar.
1: Dank u wel. Ja.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsor.
3: Bij Tinto Baricocina Piantino hoef je het Latijns-Amerikaanse leven... terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Specials. Grand Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten... vers van de grill. En proost op het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren.
4: En het is alweer 8:00. Dit is het nieuws met Nelly Rosha.
5: Het Openbaar Ministerie gaat PVV-leider Geert Wilders niet vervolgen voor een omstreden afbeelding die hij vorig jaar deelde op sociale media. Op de afbeelding waren vrouwen te zien in verschillende soorten gezichtsbedekkende kleding, met daarbij de tekst op de Nederlandse cultuur werd bedreigd. Volgens het OM is er geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat. Hoewel de afbeelding door velen als kwetsend werd ervaren, valt deze volgens de officier van justitie binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en het publieke debat. Meerdere organisaties hadden aangifte gedaan tegen Wilders, maar het OM concludeert nu dat de uitingen niet strafbaar zijn. En een Britse man die jarenlang deed alsof hij een beperking had om een rechtszaak te ontlopen, is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De 41-jarige man werd beschuldigd van het misbruiken van 3 jongens in een periode van 2018 tot 2021. Nadat de politie hem opspoorde, beweerde de man dat hij na een beroerte niet meer kon praten of bewegen. Artsen ontdekten echter dat hij zijn symptomen fakte toen hij in het ziekenhuis televisie zat te kijken en vlot communiceerde met het personeel. Ook zijn broer moet ruim 2 jaar de cel in voor het om de tuin leiden van justitie. En lokaal nieuws. 12 gezinnen hebben afgelopen vrijdag de sleutel ontvangen van een nieuwe sociale huurwoning binnen het project Mikas Awor van de FKP. Minister Charetti America Francisca van Sociale Ontwikkeling sprak de families toe en benadrukte dat een woning essentieel is voor de rust en stabiliteit van een gezin. En de Sociaal-Economische Raad adviseert positief over het plan om wegwerpplastic bij evenementen en langs de weg te verbieden, maar waarschuwt voor de uitvoering. Volgens de SER werkt een verbod alleen als er goede alternatieven zijn voor ondernemers en als er streng wordt gecontroleerd. Het plan van de Man-Pin-fractie moet de vervuiling op straat en langs de kust aanpakken, maar de Raad benadrukt dat ondernemers wel de tijd moeten krijgen om zich aan te passen. En de brandweer heeft de brand aan de Kaya Telecommunication onder controle. Vandaag wordt er nog nageblust. Hoewel het directe gevaar is geweken, zorgt de rook nog voor overlast in de omgeving van Roysanto. De brand woedde gistermiddag in de 4 containers met chemische stoffen en gasflessen, wat gisteren leidde tot een explosiegevaarlijke situatie. Een deel van de omgeving blijft voorlopig nog afgezet. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
6: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal €219 bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de €219 met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak.
9: echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysandhoe.

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Met zometeen Maroon 5 na level 42.

0: Ja, ze zingt het heel mooi, hè, Anouk? What goes around, comes around. En zo is het maar net. Je hoorde er hier op Paradise FM met Nobody's Wife. What goes around, comes around. Zo is het maar net. Ja, ik zeg het. Ja, en als jij iets goeds wil doen voor je omgeving, dan ga je dat uiteindelijk ook weer terugkrijgen. Dat is hartstikke mooi. Heb jij nou zin om iets goeds te doen? En heb je zin om een dag of een dagdeel even lekker de handen uit de mouwen te steken voor een stichting, een vereniging, een zorginstelling of een school? Dan kun je aanstaande vrijdag en zaterdag meedoen met Cura Doet. Jawel, het is weer zover. Wat vliegt de tijd toch voorbij. Aan de telefoon heb ik Vicky Trinidad van Cura Doet. Een hele goede morgen, Vicky.
1: Een hele goede morgen. Dankjewel omdat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou ja, ik ben blij dat jij op dit tijdstip al zo ontzettend vrolijk bent, Vicky. Goed om te horen.
1: Het moet, hè? Ja, we zijn vanaf 6 uur al bezig.
0: Jeetje. Nou ja, het gaat weer gebeuren. We gaan weer flink de handen uit de mouwen steken met z'n allen. Tenminste, dat is de bedoeling. Vertel eventjes, wat gaan we onder andere doen komend weekend?
1: Nou, laat me het zo zeggen zoals je net zei. Het is komend weekend 15 en 16 mei. Daar hebben we een totaal van 255 organisaties.
0: Zo.
1: En samen hebben ze 289 projecten rond het eiland, van Bandebouw tot Bandariba. Wat ik ook moet vertellen is, omdat ik eigenlijk in de vakantie valt, hebben een aantal scholen dit niet kunnen halen om te doen. Dus deze scholen zullen ook op de vrijdag 22 en de zaterdag 23 mei ook doen aan hun eigen koeren doet. En voor beide weekenden hebben nog vrijwilligers nodig.
0: Ja, precies. En dan moet je denken aan, het zijn natuurlijk ontzettend veel plekken waar we de handen uit de mouwen gaan steken. Dus verschillende uiteenlopende dingen te doen. Dat kun je dus een hele dag doen of een dagdeel.
1: Wat jij wil, kijk, een hele dagdeel, dat hoeft niet. Maar als je zegt van, wow, weet je wat, ik kan van 9 tot 1, dan meld je aan eigenlijk ook aan de organisatie waar je wil gaan of wil gaan helpen.
0: Ja.
1: Die kan dan eigenlijk een soort van een schemaatje maken, want misschien is een andere die zegt van, hey, ik kan alleen maar in de namiddag. Dus dat komt allemaal helemaal goed uit.
0: Ja.
1: En deze organisaties zijn best wel flexibel om je te helpen, want het gaat erom dat je gewoon even je tijd geeft om de organisatie te helpen. En zoals we zeggen van, geef je hand en win een hart. En het is zeer belangrijk komend weekend.
0: Ja, precies. En alle beetjes helpen. Dus heb je een klein beetje tijd over, dan ik kraak een beetje op de lijn, hoor ik. Maar dan kun je je aanmelden. Waar kunnen we dat doen?
1: Nou, dat kun je bij ons doen bij onze website van Cura Doet. Dat is www.curadoet.com. Daar heb je aan je rechterkant de filter en ook kan je ook de taal veranderen. Of in het Papiamento of in het Nederlands. En in de filter, als je erin klikt, komt er een filter uit. En een andere filter uit. En daar kan je aangeven, wil je de vrijdag meedoen, wil je de zaterdag meedoen. Als je zegt van, nou weet je, ik wil niet ver van huis, kan je ook de buurt eigenlijk even opzoeken. Wil je dat in de ochtend, middag of in de avond? Want in de avond zijn ook een aantal dingen. Je zoekt het even en dan klik je van, nou, eens zoeken. Daar komen een aantal projecten naar voren. Nou, dan kan je even lezen welke eigenlijk je het meest aantrekt. En die klik je weer op en daar heb je weer een linkje die zegt van, nou, ik wil meedoen aan deze project. Nou, die gaat open en dan schrijf je je naam, achternaam, e-mail en telefoonnummer. Maar het goede is, als je niet alleen bent en je bent met z'n vijven of met z'n tienen, dan verander je het cijfertje naar 10 mensen en dan word jij de contactpersoon van het groepje waarmee je naartoe gaat.
0: Ja.
1: Zodra je hebt dat ingevuld en verzonden, dan krijgt de organisatie een e-mail dat je hebt aangemeld. Jij krijgt dit ook en samen gaan jullie even communiceren van hoe laat moet je zijn. Want soms staat bijvoorbeeld dat we om 9 uur beginnen, maar het zou fijn zijn dat je al om 8:30, kort voor 9 er bent,
0: ja,
1: om even meer uitleg te krijgen en dan aan start te gaan.
0: Ja, en het kan ook hartstikke gezellig zijn, hè, om dit met je team samen te doen.
1: Precies, of met familie, met vrienden, met collega's. Het is supermooi om te zien van als je aankomt en je weet, zie je ook de before. En op een gegeven moment na een paar uurtjes zie je al eigenlijk van hoe het eruit gaat zien. En dat maakt het eigenlijk dat je een hele lekker gevoel krijgt, laat me het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar het is namelijk dat heel veel mensen denken dat het alleen gaat om schoonmaken. Nee, dat klopt niet. Want je hebt ook de klussen waar je gaat verven. De klussen waar je wat kan eigenlijk weer bewerken. Je kan dingen schilderen, maar je kan ook administratieve dingen doen. En je kan ook met ouderen op stap gaan of zelf op hun eigen locatie iets heel leuks met hun gaan doen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou ja, goed, komend weekend dus 15 en 16 mei. 15 en 16, toch? Zeg ik het goed?
1: Ja,
0: 15 en 16
1: mei. Juist, precies. Mei. Maar als je denkt dat dit eigenlijk, het is een beetje misschien kort dag voor jou. Je kan ons altijd bellen op 568-1953. Dus ik herhaal 568-1953. En dan kan je ook meedoen, want dit staat nog niet op onze website. De vrijdag en de zaterdag 22 en 23 mei. Dat zijn de meeste scholen. Daar kunnen we je ook helpen om bij hun in te schrijven.
0: Ja, precies. Want komend weekend hebben we natuurlijk een lang weekend. Dus de scholen zijn allemaal dicht op vrijdag. Dus dan verplaatsen we dat. Ja, de meeste.
1: Precies.
0: Nou goed, dit is hartstikke mooi, hè. Eén keer in het jaar Cura doet. Maar we moeten wel onthouden dat we natuurlijk het hele jaar door vrijwilligers nodig hebben. Hè? Want waarom is dit zo belangrijk voor onze samenleving, Vicky?
1: Nou, het is heel belangrijk. Kijk, je maakt niet alleen één persoon blij, maar je maakt een organisatie blij, waar heel veel mensen hier baat van hebben. Want je kan je voorstellen dat als je zegt van, nou, ik ga één persoon helpen, individueel, en dan blijft het alleen aan die persoon, maar je een organisatie compleet gaat helpen, dat zet eigenlijk een impact eigenlijk op heel Curaçao.
0: Ja.
1: En daarvoor doen we dat. En we zeggen ook altijd, je doet het vanuit je hart, zonder niks anders te verwachten. Maar wanneer je iemand helpt, ben je ook jezelf aan het helpen. En het is de mooie hiervan.
0: Hartstikke goed. Vicky Trinidad van Cura Doet. Meld je aan als je mee wilt doen aankomend weekend 15 en 16 mei. Of het weekend daarna bij de scholen op curadoet.com. Vicky, dankjewel voor je tijd. En ik wens je ontzettend veel plezier komend weekend.
1: Dankjewel en ik zie al die inschrijvingen zometeen. Dank je.
0: Zeker weten. Doei doei.
1: Doei doei.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Curaçao op 29.

0: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Seoul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsin's Caminada, 24 Uur Uit de Muur, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Het is 8:30 en dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
7: De Sociaal-Economische Raad adviseert positief over het plan om wegwerpplastic bij evenementen en langs de weg te verbieden. Maar waarschuwt voor de uitvoering. Volgens de SER werkt een verbod alleen als er goede alternatieven zijn voor ondernemers en als er streng wordt gecontroleerd. Het plan van de Man-Pin-fractie moet de vervuiling op straat en langs de kust aanpakken. Maar de Raad benadrukt dat ondernemers wel de tijd moeten krijgen om zich aan te passen. En de brandweer heeft de brand aan de Kaya Telecommunication onder controle. Vandaag wordt er nog nageblust. Hoewel het directe gevaar is geweken, zorgt de rook nog voor overlast in de omgeving van Roysaan toe. De brand woedde gistermiddag in 4 containers met chemische stoffen en gasflessen, wat gisteren leidde tot een explosiegevaarlijke situatie. Een deel van de omgeving blijft voorlopig afgezet voor onderzoek. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. En 12 gezinnen hebben afgelopen vrijdag de sleutel ontvangen van de nieuwe sociale huurwoning binnen het project Mi Casa Word van de FKP. Minister Charetti America Francisca van SOW sprak de families toe en benadrukte dat een woning essentieel is voor de rust en stabiliteit van een gezin. En nieuws uit Nederland, de gemeente Arnhem en bijna 40 lokale basisscholen roepen ouders op om hun kinderen zo laat mogelijk een eigen smartphone te geven. Met de campagne Smart met de smartphone willen zij het gebruik van telefoons uitstellen tot de overstap naar de middelbare school. De scholen maken zich zorgen over de impact van smartphones op de concentratie, sociale vaardigheden en de mentale gezondheid van jonge kinderen. De gemeente Arnhem ondersteunt de oproep en wijst erop dat kinderen op de basisschool gebaat zijn bij een omgeving zonder de constante afleiding van sociale media. Ouders wordt geadviseerd om onderling afspraken te maken, zodat de sociale druk om een telefoon te bezitten wordt verminderd.
8: De ochtendkrant van Nelly.
6: Ja, dat is toch wat, hè? Die kids met die telefoons, het is gewoon één grote verslaving, hè?
7: Ja, bij volwassenen ook.
6: Ja, ik vind het ook. Heb je er last van?
7: Het eerste wat ik doe als ik wakker word is toch wel... Je gaat meteen scrollen op je telefoon.
6: Erg, hè?
7: Eigenlijk word je wel geadviseerd om dat even gewoon links te laten liggen.
6: Iedereen wordt geadviseerd om het gewoon niet te doen.
7: Klopt. Ja, ja, en ook voordat je naar bed gaat, ook geen schermtijd. Maar dat helaas, ik val meestal ook in slaap gewoon door naar de Netflix.
6: Het is toch.
7: Met de telefoon.
6: Ja, maar ik vind het ook echt. Vorige week heb ik met mezelf de afspraak gemaakt om de telefoon beneden te laten liggen. En dat heb ik een paar dagen heel netjes volgehouden, weet je wel. Dus dan zit ik nog eventjes aan de keukentafel wat dingetjes te doen. En dan doe ik hem in de oplader en dan ga ik naar bed. Mm-hmm. Weet je? En dan ga je naar bed. Dan ga je gewoon niet. Maar ja, ik heb gisteren ook alweer. Ik dacht, ik moest vandaag vroeg op. Ik wil 2 wekkers zetten. En dan toch maar weer die telefoon mee. En je zit dom te scrollen, joh.
7: Ja. Nee, dat moet minder, inderdaad. Op de wc wordt het trouwens ook niet aangeraden, hè?
6: Waarom niet? Wat zit het in de weg als je op de wc zit met je telefoon?
7: Het smelt weer met bacteriën te maken.
6: Nou, die telefoons die zijn sowieso smerig gewoon. Want die neem je overal mee naartoe. Nou ja, goed. Hey, en wat hebben we verder nog in de ochtendkranten, Nelly?
7: Nou, Rob Jetten, die dus gisteren op Bonaire was. Het nieuws dat meteen eigenlijk naar buiten kwam was dat hij was geprikt door een beest en daardoor in zee en een allergische reactie had opgelopen. En vervolgens voor een kort ziekenhuisbezoek naar Mariadal ging om daar te worden behandeld. Uiteindelijk werd het programma dus vertraagd. Maar het werd een mooi werkbezoek alsnog dat in het teken stond van duurzaam, economisch sterk en leefbaar eiland voor iedereen. Nederland heeft samen met Bonaire de afgelopen jaren ingezet op meer bestaanszekerheid, zo zegt Rob Jetten. Naast een hoger minimumloon is ook een betaalbaar huis van groot belang en momenteel worden dus meer dan 250 sociale huurwoningen opgeleverd. Een prachtig project volgens de Nederlandse premier waar mensen hun thuis kunnen vinden.
6: Ja.
7: Ook was de Celebon Lagoon een veelbesproken thema. Door een onveilige opslag brengt deze afvalstortplaats al geruime tijd ernstige risico's met zich mee voor milieu en de leefomgeving. Nou, Jette is met eigen ogen gaan kijken hoe dit probleem kan worden opgelost. En het is belangrijk volgens hem dat de ingezette verbeteringen nu worden doorgezet. Want de gezondheid van de inwoners op Bonaire staat op nummer 1. Vervolgens is hij doorgegaan naar Aruba. Dezelfde middag. Hij is toen op het vliegveld verwelkomd door Mike Eeman. Dan kan ik daar nog over vertellen. Nou, in de avond ging hij nog naar de première van de natuurdocumentaire Wauw over de Arubaanse flora en fauna. En vanochtend moet hij een bezoek brengen aan het Nationaal Park van Arikok. En is er ook een prijsuitreiking voor schoolsporten in Santa Cruz. Nou, daar gaat nog steeds staat nog veel meer op het programma. En dan vanmiddag zelf dan vliegt hij ook weer door naar Curaçao. Trouwens, het bezoek op Aruba vindt wel plaats op een politiek gevoelig moment. Want er is op dit moment veel discussie over de Rijkswet voor Financieel Toezicht. De Arubaanse vakbonden hebben dus ook een brief gestuurd naar het parlement waarin zij aandringen op het intrekken van deze wet, omdat deze de constitutionele autonomie en ook de financiële soevereiniteit van Aruba ernstig zou aantasten. En dat heeft ook de Raad van Advies van Aruba ook geconcludeerd. En zij willen ook dat bepaalde bepalingen in de Rijkswet wordt geschrapt.
6: Ja.
7: En verder in de kranten ook op Sint Maarten, daar rommelt het, want minister Richelle Brug van Gezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, hij claimt dat hij door premier Luc Marcelina onder druk is gezet om mee te werken aan illegale en ongepaste handelingen. Dat zijn best wel ferme uitlatingen.
6: Nou.
7: Deze twee bewindslieden behoren. Hun relatie is al best wel een langere tijd slecht. Brug moet vandaag in het parlement verschijnen en hij houdt er rekening mee dat zijn eigen partij, aangespoord door de premier, een motie van wantrouwen tegen hem zal indienen. Dus daar zullen we denk ik later op de dag meer over horen. De minister stelt dat de partij hem opzij wil zetten omdat hij dus weigert in te stemmen met verzoeken die indruisen tegen de principes van goed bestuur. En Brug verklaart dat hij zijn integriteit niet opoffert voor politieke belangen. En hij overweegt zelfs een melding te doen bij de Integriteitskamer. Nou, dat had ook toch allemaal te maken. De aanleiding is de wijze van handelen rond het naar huis sturen van een medewerker. En daar zouden bepaalde dingen niet goed zijn gegaan. En ook is er ook verschil van zienswijze. En het gaat nu zo ver dat de partij hem dus naar huis zou willen sturen. Verder in de krant ook de beëdiging van de Sigmar Carmilia, de hofpresident. Hij legde de eed af ten overstaan van de gouverneur van Curaçao, Maurits de Kort. Dat was een bijzonder moment, omdat Maurits natuurlijk vorige hofpresident is. En de twee zijn dus ex-collega's. En wat wel ook bijzonder is, is dat Carmilia is op Curaçao geboren, opgegroeid, in Steenrijk en brieven gehad, ging naar het Rudolphus College, is toen ook naar de Universiteit van de Nederlandse Antillen gegaan voor zijn studie en heeft die vervolgens vervolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou, iedereen ziet wel dat Carmilia de goede kandidaat is om de hofpresident te zijn. Hij wordt dus als zeer kundig gezien, onpartijdig. Ook al is hij een landskind. Hij deed vooral misdaad als rechter. En ja, daar was hij altijd heel fair. Dat was heel fijn om ook bij zijn zittingen aanwezig te zijn als hij oordeel velde.
6: Mm-hmm.
7: Daar kan je eigenlijk geen niks kwaads over zeggen.
6: Dus iemand met een goed gevoel voor rechtvaardigheid. Mm-hmm. Mooi.
7: Ja.
6: En een mooie, prachtige loopbaan zo.
7: Zeer zeker. Hij begon trouwens op zijn carrière hier op Curaçao bij Ornelio Kit Martina. Die is nu PNP-statenlid. En daarna deed hij ook... In 2012 begon hij dus aan zijn opleiding tot rechter. Ik kan nog heel veel vertellen over zijn bio, maar dat staat ook straks allemaal op de website van Paradise FM.
6: Helemaal goed. Wat weet je veel, Nelly?
7: Ga je gewoon op, hè?
6: Nou ja, maar ik leer ontzettend veel van jou. Dus dankjewel. We gaan lekker door.
7: Is goed.
9: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
10: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
9: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
10: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle bord. Nu, Werkhoven werkt over.
6: En George Michael met Freedom 1990.

0: met Live in Technicolor 2.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd, Nelly. Want ik heb begrepen dat bij deze ochtendshow ook een lesje papiament hoort.
2: Ja, en het is niet alleen maar voor jou, hoor. Het is ook voor mij.
0: Oké. En voor iedereen die luistert.
2: Want ik ken echt ook niet alle woorden. Mijn woordenschat is ook niet zo breed.
0: Nee.
2: En toen ik dit woord trouwens in de kranten voorbij zag komen, dacht ik, is dit nou een fout? Wie heeft dit nou weer verzonnen?
0: Mm-hmm.
2: Want ik ken het niet. Is Kochja.
0: Kochja?
2: Is Kochja.
0: Is Kochja.
2: Ja.
0: Ik dacht, je zei het woord is Kochja. Maar het woord is Kochja.
2: Is Kochja, zie.
0: Oké, en is nu de bedoeling dat ik ga raden wat het betekent? Of ga je het gewoon vertellen? Want ik heb geen idee.
2: Geen idee? Nou, ook niet.
0: Is Kochja. Nee, ik zou het echt niet weten.
2: Ja, ik had het dus ook niet. En het was in de voetbalcontext.
0: Ja.
2: Want als ik zeg 30 mei en ons voetbalteam, heb je dan enig idee waar we dan moeten zijn of waar we dan gaan spelen? Ik kijk jullie zo aan. Moet je weten.
0: Je kijkt me aan, je zet me onder druk. 30 mei, Aruba.
2: Nee, dat was 6 juni.
0: Oké. Nee. Maar wat heeft dat met het woord te maken?
2: Nou, 30 mei worden we dus in Schotland verwacht.
0: Oh ja.
2: Dat is dan een oefenwedstrijd tegen Schotland.
0: Ja. Nou, is goed dat ik dat weet. Ik hoef er niet bij te zijn, maar ja. Oké, 30 mei Schotland heeft dat dus betekent.
2: Kochja is Schotland.
0: Hoezo? Waarom is Schotland niet gewoon Schotland?
2: Ja, nee, als je in het Spaans is het ook weer zoiets dat ik niet eens meer ga wagen wat het moet zijn. Maar ik denk wel dat het is afgeleid van het Spaans. Het woord.
0: Ja,
2: is
0: maar,
2: Kochja.
0: Maar waar dat dan vandaan komt? Het klinkt wel een beetje als Schotland. Schotland is Kochja.
2: Ja, er zit iets in, ja.
0: Het zou kunnen dat iemand gewoon Schotland verkeerd heeft uitgesproken en dat dan gewoon het nieuwe woord is geworden? Of is dat het niet?
2: Nee, op je mensen.
0: Zo simpel is het niet.
2: Taal, okay. Dus, en, ja, ik denk het is gewoon. Ja, het is denk ik wel afgeleid van het Spaans.
0: Oké.
2: Maar ja, is Kochja als je het leest? Schotland, niet vergeten. 30 mei, zet het in je agenda.
0: Ik zal het sowieso niet vergeten. En, maar ook als ik op vakantie wil naar Schotland, dan kan ik dus hier zeggen van. Ik ga op vakantie naar Iskochja. Iskochja. Nou ja, mocht je toevallig luisteren en weten waar het vandaan komt, dan willen Nelly en ik dat natuurlijk heel graag van jou weten. Laat het even weten in de app 675-1031 Iskochja. Goed, dankjewel.
2: Dinara.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
6: Natuurlijk.
7: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Nederlandse premier Rob Jetten wil in gesprek met Frankrijk en Groot-Brittannië over noodvoorraden voor de Caribische eilanden. Hij onderzoekt de financiële haalbaarheid en de inhoud van deze voorraden. De Algemene Rekenkamer meldt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden hebben van water, voedsel, medicijnen en brandstof. De Sociaal-Economische Raad heeft een advies gegeven over het plan om wegwerpplastic op Curaçao te verbieden. Het voorstel van de Man-Pin-fractie richt zich op evenementen en verkoop langs de weg. De SER steunt het idee, maar waarschuwt dat controle en betaalbare alternatieven voor ondernemers essentieel zijn. De staten moeten nu beslissen over het wetsvoorstel. Dan nog internationaal nieuws. Bij de Filipijnse Senaat zijn woensdag tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa, die gezocht wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag, verschuilt zich in het senaatsgebouw. Senaatsvoorzitter Alan Peter Cayetano meldde dat mensen dekking moesten zoeken en bevestigde dat de la Rosa onder bescherming van de Senaat staat. De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in China voor zijn staatsbezoek. Hij landde woensdagavond op de grootste luchthaven van Beijing. Dit is het eerste bezoek van een Amerikaanse president aan China in bijna 10 jaar. Trump en de Chinese president Xi Jinping ontmoeten elkaar donderdag en vrijdag om te praten over handel, de Iran-oorlog en Taiwan. Den Haag. Het Nederlandse kabinet moet de hypotheekrenteaftrek herzien, ondanks eerdere afspraken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën wijzen op problemen met de 30-jaarstermijn. Er zijn verschillende oplossingen, maar elke optie heeft voor- en nadelen. Minister Ilko Heijnen noemt het een tijdelijke situatie, maar onzekerheid kan hypotheekverstrekkers afschrikken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
5: Hey Vincent.
6: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: Met zometeen One Republic na Inner Circle.

One Republic en All the Right Moves. Ook vandaag gaat er weer een lekker diner voor twee uit voor wie er meespeelt met de muziekquiz. Je krijgt de hele dag de kans. Zometeen hoor je waar je mag gaan eten als je wint. En natuurlijk de opgave van vandaag.

0: Van Billy Joel hoorde je hier natuurlijk op Paradise FM.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Waar je ook iedere dag opnieuw weer fantastische prijzen kunt winnen. Vandaag maak je kans op een heerlijk diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Heb jij daar wel oren naar en heb je daar wel trek in? Dan zou ik zeker meespelen met de muziekquiz van vandaag. Luister even goed.
1: Wat is hier weggepiept?

dit is niet zo'n hele lastige. Het is, ik ga niet te veel zeggen. Het is nog vroeg. Je hebt de hele dag de kans om mee te spelen. Mocht je twijfelen, dan kun je nog dingen opzoeken. Dan kun je nog een keer luisteren straks. Dus ik laat het eventjes over aan jou. Maar als je het nu gelijk al weet, ja, dan zou ik gewoon even appen naar de studio. 675-1031. En dan maak je dus kans op een lekker diner voor twee. Bij Pleincafé Wilhelmina. Gaat er rond 10:30 zo uit vanavond bij Nadine.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in

0: 150 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: 10.
1: Armenië beëdigd als hofpresident. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij legde de eed af ten overstaan van gouverneur Maurits de Kort. En dit was een bijzonder moment omdat de Kort als voormalig president van het Hof zijn opvolger in deze functie heeft beëdigd. Met de benoeming van Carmelia krijgt het Hof een president die op Curaçao is geboren en opgegroeid. En de Nederlandse premier Rob Jetten wil onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië in gesprek over noodvoorraden voor eilanden in het Caribisch gebied. Hij wil ook kijken of het financieel uit kan en hoe die voorraden eruit moeten gaan zien. Het lijkt de D66-premier verstandig om daarbij gebruik te maken van de kennis van de Bovenwindse eilanden, die door orkanen vaker te maken krijgen met bijvoorbeeld stroomuitval. Ook moet worden gekeken hoe de eilanden elkaar kunnen helpen. De Algemene Rekenkamer presenteerde dinsdag een rapport waarin staat dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden van water, voedsel, medicijnen en brandstof hebben. De premier bezocht mede hierom maandag een energiebedrijf op Saba. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mama.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Dit is Paradise FM. Werkt over.
2: Tijd.

Rising Space. Er komt bijna een einde aan deze ochtendshow. En nou ja, we zijn er nog niet helemaal natuurlijk. Het is een paar minuten over 9:30 geworden. Maar ik heb nog iets wat ik mag weggeven. Jawel, ik heb met de organisatie van Soul Beach een hele leuke afspraak gemaakt. Namelijk dat ik iedere dag 3 tickets voor Soul Beach mag weggeven aan 1 iemand. Ja, en je zou kunnen zeggen, wat oneerlijk. Waarom niet gewoon 3 tickets aan 3 verschillende mensen? Ja, dat zijn keuzes. Hè? Keuzes die je maakt in het leven. En ja, we hebben er in dit geval voor gekozen om 1 iemand gewoon echt heel erg blij te maken. In plaats van 3 mensen een klein beetje blij. Ja, en dat doen we dan iedere dag opnieuw weer. Hoe leuk is dat? Dus jij maakt kans op 3 tickets voor zowel de vrijdag, de zaterdag als de zondag. En nou ja, goed, het is natuurlijk Soul Beach is van 20 tot en met 25 mei. En nou ja, goed, die 3 kaarten die liggen hier dus klaar. Die zijn voor jou om op te halen. Wat moet je doen? Nou, gewoon eventjes appen naar de studio. Het enige wat je hoeft te appen is Soul Beach, please. Soul Beach, please. Mag je appen naar 675-1031. En dan maak je dus kans op 3 dagen lang genieten van dit ontzettend dikke, vette festival. Hier voor het eerst op Curaçao. De 2026 editie. En het gaat een onwijs knaller worden. We hebben natuurlijk Babyface. We hebben Jodeci. Dion Cole, die op de Comedy Night ook van alles aan elkaar kletst. En natuurlijk DJ Spinderella. DJ Jesse Jeff ook. Ja, het zijn allemaal grote namen. Echt ontzettend gaaf. Wederom hier op het eiland grote internationale artiesten te bewonderen. Dus even appen naar de studio. Soul Beach, please. En misschien zijn die 3 kaartjes dan straks voor jou. En ik heb hier ook voor jou Spinderella, onder andere in Salt-N-Pepa. En dit is een leuke versie van Twist & Shout. MUZIEK

van en de Miami Sound Machine hoor je hier op Paradise FM. En zo snel als jij tot 3 kunt tellen is deze ochtendshow alweer voorbij gevlogen. Zometeen tot 12 uur hoor je Jeremy Kessler en daarna in de lunch natuurlijk Pepijn Bieren Broodspot. Ik zit hier vrijdagochtend weer om 6 uur. Morgen hebben we natuurlijk een lekkere vrije dag. Van mij alvast geniet daarvan. Ja, de dag is nog maar net begonnen natuurlijk. Ik schuif zometeen om 10:50 nog weer even aan bij Pepijn om het nieuws door te nemen. Dus tot dan!

0: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
1: Hey Vincent.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.

0: Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Gouverneur Maurits de Kort, voormalig president van het Hof, legde hem de eed af. Carmelia, geboren en opgegroeid op Curaçao, heeft ruime ervaring als jurist en advocaat. Hij was eerder lid van het Hof en heeft als persrechter gewerkt. De Nederlandse premier Rob Jette wil in gesprek met Frankrijk en Groot-Brittannië over noodvoorraden voor de Caribische eilanden. Hij onderzoekt de financiële haalbaarheid en de inhoud van deze voorraden. De Algemene Rekenkamer meldt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden hebben van water, voedsel, medicijnen en brandstof. Dan nog internationaal nieuws. Iran heeft woensdag de mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh op borgtocht vrijgelaten. Haar dochter bevestigde de vrijlating. Sotoudeh werd op 1 april opgepakt, maar het is onduidelijk waar ze van wordt verdacht. Haar echtgenoot, Reza Kandan, zit sinds december 2024 vast in een Iraanse gevangenis. De Europese Commissie roept lidstaten op om conversietherapie te verbieden, maar komt zelf niet met een EU-verbod. Dit volgt op een petitie die meer dan 1 miljoen handtekeningen heeft verzameld. Voorzitter Ursula von der Leyen stelt dat er geen plaats is voor deze praktijken in de Europese Unie. Een waakhond van het Britse parlement start een onderzoek naar Nigel Farage, de leider van Reform UK. Hij zou een donatie van 5 miljoen pond niet hebben aangegeven. Farage stelt dat hij niet verplicht was dit te melden. Tegenstanders beweren dat hij de gift alsnog had moeten opgeven na zijn verkiezing in 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
4: Rifford. Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Met de beroemde Paolo Nutini en Irene.

Heb je al een klein beetje door dat ik in een hele zonnige bui ben vandaag als je naar de muziekkeuze kijkt? Irene Cara, Paolo Nutini en ik weet wat er nog aankomt. Nou, daar word je lekker vrolijk van op woensdagochtend. Dankjewel Joris, ik ben Jeremy. Ik neem je mee tot aan 12 uur richting de lunch met Pepijn. Met bomvol goede muziek natuurlijk, het werkwoord van de week. Binnen 10 minuutjes de muziekquiz met vandaag een diner voor twee te winnen bij Plein Café Wilhelmina. Lekker ongegeneerd, lekker overzichtelijk happen daar in Willemstad. En ja, het is gewoon op het opgenieten, want ik beloofde jou zonnige muziek. Nou, ik denk dat het aardig lukt met Santana en Mana. Corazón Espinado. Ik heb ook Trevor Guthrie dadelijk, samen met Armin van Buren. Die hebben een hitje gemaakt. Oh, klein bescheiden hitje. Ik denk dat ik die wel even met je moet delen vandaag op 103.1. This is what it feels like. Komt er ook aan hier op Paradise FM. Santana.

0: zomerse rammen van Armin van Buuren en Trevor Guthrie op Paradise. And this is what it feels like. Ah, meer zon graag.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Met de aankomende muziek van The Verve zit dat sowieso goed. En ja, het werkwoord van de week is in ieder geval ook voldoenend. Het heeft te maken met snack. Scouten, dat is mijn werkwoord van de week. Het is tijd voor wat taalplezier, want als je het werkwoord gaat uitleggen, dan betekent het strategisch rondlopen door kantoor om te ontdekken waar restjes taart, drop of verjaardagschips zich schuilhouden. Als je dat in zinsverband zou uitspreken, dan zou het iets kunnen zijn als: ik was zogenaamd op weg naar HR, maar heb 3 stukjes appeltaart gescout en veiliggesteld. Snackscouten vereist focus, timing en een pokerface. En de beste snackscouter, die weet precies wanneer de keuken toevallig onbeheerd is. Respecteer de kunst, maar deel ook vooral je buit.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: Hoeveel kilometer heb jij al over de wereld afgelegd? Heb je dat ooit eens bijgehouden? Of ben je het eiland nog nooit af geweest? Lisa Stansfield en All Around the World hier bij Paradise FM 103.1. Tijd om te genieten van alles wat je al hebt gedaan. Terugkijken mag, maar vooral die fijne herinneringen moeten dan wat mij betreft energie geven voor de toekomst. En vooral in het hier en nu, want dat is het belangrijkste. De toekomst is wat je creëert, mooie. Nou, wij creëren dadelijk het nieuwsbulletin van 10:30, dat komt eraan. Maar ook een hit van een dame die al even meegaat en haar nu de energie weer in het universum heeft gevonden.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
7: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
8: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van 10:30.
1: Carmelia beëdigd als hofpresident. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij legde de eed af ten overstaan van gouverneur Maurits de Kort. En dit was een bijzonder moment, omdat de Kort als voormalig president van het Hof zijn opvolger in deze functie heeft beëdigd. Met de benoeming van Carmelia krijgt het Hof een president die op Curaçao is geboren en opgegroeid. En de Nederlandse premier Rob Jetten wil onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië in gesprek over noodvoorraden voor eilanden in het Caribisch gebied. Hij wil ook kijken of het financieel uit kan en hoe die voorraden eruit moeten gaan zien. Het lijkt de D66-premier verstandig om daarbij gebruik te maken van de kennis van de Bovenwindse eilanden, die door orkanen vaker te maken krijgen met bijvoorbeeld stroomuitval. Ook moet worden gekeken hoe de eilanden elkaar kunnen helpen. De Algemene Rekenkamer presenteerde dinsdag een rapport waarin staat dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden van water, voedsel, medicijnen en brandstof hebben. De premier bezocht mede hierom maandag een energiebedrijf op Saba. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Hey Vincent.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
8: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
9: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
0: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
10: Hey, hallo daar dame. Wie ben jij eigenlijk? Oh, het is Madonna.

Mijn allergrootste wens is om nog wat meer rust en ruimte voor mezelf te vinden, te creëren. Waarmee ik wat meer ontspannen nog door het leven kan gaan. Meer in het hier en nu ben. En dat is mijn deeply wish. Truly, madly, deeply. Savage Garden hier op Paradise FM. En wat is die van jou? Als je hongerig bent, en dat heeft met jouw diepste wens te maken, kan er misschien dadelijk wel een beetje al ingevuld worden met een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Want dat is te verdienen in de muziekquiz. Binnen 10 minuutjes heb ik het fragment voor je. En nu Genesis. Hoewel.

0: dat is lief van James Morrison. Wonderful World op Paradise FM. Ik weet trouwens nog een wonderful place.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Midden in het hart van Pietermaai. Want daar is Pleincafé Wilhelmina. En dat voelt daar alsof Curaçao alles samenbrengt. Hè. Goed eten, warme verlichting, muziek op de achtergrond. Mensen die zichtbaar genieten van het moment. En je zit daar niet zomaar te dineren. Nee, je zit op een plein waar verhalen, cocktails, gegrilde smaken en Caribische avonden vanzelf in elkaar overlopen. En dat is te verdienen vandaag in de muziekquiz. Als je dit raad.
1: Wat is hier weggepiept?

Heb je enig idee wat er is weggepiept? App dan naar 675-1031. En breng een bezoek naar Pleincafé Wilhelmina op kosten van Paradise FM. Als jij vandaag de muziekquiz wint en einde van de dag door Vanessa wordt teruggebeld met goed nieuws. Maar dien jouw antwoord zo

tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
4: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: 11 uur. Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Gouverneur Maurits de Kort, voormalig president van het Hof, legde hem de eed af. Carmelia, geboren en opgegroeid op Curaçao, heeft ruime ervaring als jurist en advocaat. Hij was eerder lid van het Hof en heeft als persrechter gewerkt. De Nederlandse premier Rob Jetten wil in gesprek met Frankrijk en Groot-Brittannië over noodvoorraden voor de Caribische eilanden. Hij onderzoekt de financiële haalbaarheid en de inhoud van deze voorraden. De Algemene Rekenkamer meldt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden hebben van water, voedsel, medicijnen en brandstof. Dan nog internationaal nieuws. Iran heeft woensdag de mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh op borgtocht vrijgelaten. Haar dochter bevestigde de vrijlating. Sotoudeh werd op 1 april opgepakt, maar het is onduidelijk waar ze van wordt verdacht. Haar echtgenoot, Reza Kandan, zit sinds december 2024 vast in een Iraanse gevangenis. De Europese Commissie roept lidstaten op om conversietherapie te verbieden, maar komt zelf niet met een EU-verbod. Dit volgt op een petitie die meer dan 1 miljoen handtekeningen heeft verzameld. Voorzitter Ursula von der Leyen stelt dat er geen plaats is voor deze praktijken in de Europese Unie. Een waakhond van het Britse parlement start een onderzoek naar Nigel Farage, de leider van Reform UK. Hij zou een donatie van 5 miljoen pond niet hebben aangegeven. Farage stelt dat hij niet verplicht was dit te melden. Tegenstanders beweren dat hij de gift alsnog had moeten opgeven na zijn verkiezing in 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Vincent.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Jeremy Kesseler.
4: Met 3 powervrouwen, Melanie C, Left Eye Lopez en Tina Turner. Paradise.

waarom Tina Turner de beste powervrouw aller tijden is op muziekgebied. Nou ja, ik ga geen 6000 redenen geven. Maar ik heb er wel 6. Omdat ze er letterlijk opnieuw begon toen bijna iedereen haar al had afgeschreven. Omdat ze van pijn, strijd en tegenslag pure kracht maakte op het podium. Omdat niemand ooit een hak, leerrokje en stadion tegelijk zo onder controle had. Ja.

om Tina Turner de beste powervrouw aller tijden is op muziekgebied. Nou ja, ik ga geen 6000 redenen geven. Maar ik heb er wel 6. Omdat ze er letterlijk opnieuw begon toen bijna iedereen haar al had afgeschreven.

De best. Al het gevoel hebt dat je leven ineens slow motion doorgaat als je een berg oprent. Ja, alsof je dat doet, hè? Tina Turner is simply the best hier bij Paradise FM 103.1. Nou ja, Melanie C en Lisa Left Eye Lopez, die kunnen echt ook wat van. Wat een powerhouse vrouwen zijn dat. Oh. Hoor je nu op Paradise FM 103.1 met binnen 10 minuutjes een nieuwe aflevering van de beroemde bekentenis. Er wordt een geheim onthuld. Door iemand die zich goed vermaakte. Alleen de producers schoot niet echt op aan de hit die uiteindelijk een hit werd van deze groep. Je hoort zometeen hoe en waarom.

0: Wat een wereldhit in onze eigen regio, FMJ.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: En weet je, soms heeft een wereldhit net iets meer nodig dan alleen een goede melodie. Bij Frankie Goes to Hollywood werd maandenlang gesleuteld aan Relax. Omdat producer Trevor Horn bleef zoeken naar dat ene magische gevoel. En juist toen het nummer eenmaal uitkwam, gebeurde er iets wat niemand had kunnen voorspellen. De BBC besloot dat de track te controversieel was om nog uit te zenden. Maar in plaats van de band tegen te houden, leek het verbod juist olie op het vuur te gooien. In de beroemde bekentenis hoor je hoe zanger Holly Johnson terugkijkt op het moment waarop Frankie Goes to Hollywood ineens van opvallende nieuwe band veranderde in cultureel fenomeen.
2: Well, it made us look very rebellious and controversial, which is a good thing for a rock and roll band, isn't it, really? Yeah. So yeah, we were like the new Sex Pistols or something.
3: And I think it helped propel the record straight to number one.
2: Well, I think it got to number two first, and then because Top of the Pops wouldn't play it anymore, people wanted to hear it, and then it got to number one.
0: Misschien werkte dat BBC-verbod uiteindelijk wel precies averechts. Want zodra mensen iets niet meer mogen horen, ja, dan weet je, dan willen ze het juist wel horen. Relax kreeg ineens een bijna rebelse status, alsof Frankie Goes to Hollywood de nieuwe punk-provocateurs van de jaren 80 waren geworden. Hè? Het nummer stond eerst op 2, maar nadat de BBC in de Top of the Pops het begon te weren, werd de nieuwsgierigheid dus alleen maar groter. En zo groeide Relax alsnog door naar de nummer 1 positie. Soms maakt controverse een hit niet kapot, maar juist dus onsterfelijk. We hebben het over Relax van Frankie Goes to Hollywood en die hoor je nu op Paradise FM. Nee.

Paradise met John Mayer en Heartbreak Warfare. In mijn hart gaat het ook tekeer, want nog maar een weekje of vijf, iets minder, dan begint het WK voetbal. 14 juni mogen we als Curaçao spelen. En ik vond het bijzonder opvallend. Ik ga ervoor zorgen dat ik ze krijg. De speciale herdenkingsmunten die de centrale bank ter ere van de kwalificatie van het Curaçaose voetbalelftal voor het WK gaat maken. Een zilveren munt van 5 gulden en een munt van 50 cent. En die ga ik verzamelen. Wil je daar meer over lezen? Is een berichtje van vorige week trouwens. Staat op onze website paradisefm.cw. Maar het actuele nieuws komt er binnen een paar minuutjes aan. Word je snel even bijgepraat.

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: Armenië beëdigd als hofpresident. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij legde de eed af ten overstaan van gouverneur Maurits de Kort. En dit was een bijzonder moment omdat de Kort als voormalig president van het Hof zijn opvolger in deze functie heeft beëdigd. Met de benoeming van Carmelia krijgt het Hof een president die op Curaçao is geboren en opgegroeid. En de Nederlandse premier Rob Jette wil onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië in gesprek over noodvoorraden voor eilanden in het Caribisch gebied. Hij wil ook kijken of het financieel uit kan en hoe die voorraden eruit moeten gaan zien. Het lijkt de D66-premier verstandig om daarbij gebruik te maken van de kennis van de Bovenwindse eilanden, die door orkanen vaker te maken krijgen met bijvoorbeeld stroomuitval. Ook moet worden gekeken hoe de eilanden elkaar kunnen helpen. De Algemene Rekenkamer presenteerde dinsdag een rapport waarin staat dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden van water, voedsel, medicijnen en brandstof hebben. De premier bezocht mede hierom maandag een energiebedrijf op Saba. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Oh, Beerman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Beerman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zee.

werd niet of nooit geweest nog nooit zo hard meegezongen als tijdens die reunieshows van Agda en de Munnik in de Ziggo Dome alweer een paar jaar geleden. Duizenden mensen allemaal tegelijk op dat refrein. Alsof heel Nederland even dezelfde herinnering stond mee te zingen. Uit volle borst dus met Agda en de Munnik na Simply Red, Mel en Kim onderweg en het mango moment, want de lunch is alweer nabij.

0: Wat maakt het uit als je maar jezelf bent, toch? Stupid girls, pink. Misschien wil je als meisje wel een jongetje zijn. Wat is daar ook op tegen? Ik bedoel, iedereen is zoals die is. Ja, die powervrouw Pink toch, hè, hier op Paradise FM. Zo, ik schraap even mijn keel. Ik heb eventjes hier mijn handen wat droog gemaakt, want de pen glipte eruit. Maar ik heb weer wat op papier gezet, hoor.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Ja, er zijn van die lunches op Curaçao die je niet plant, maar die je later wel onthoudt. Een houten tafel aan zee bijvoorbeeld. De zon hoog boven het water. En ergens in de verte het zachte gerinkel van bestek en glazen. Op tafel verschijnen warme arepa's, verse mango juice en een bord met stoma dat urenlang heeft staan pruttelen alsof iemand er geduld in heeft meegekookt. De gesprekken gaan nergens en tegelijk over alles. Iemand veegt lachend saus van zijn shirt en een ander bestelt gewoon nog, voorbij een Porsche Vunchi. En terwijl de wind even over het terras trekt, besef je dat een goede lunch dus niet alleen vult, maar mensen ook echt dichter bij elkaar brengt. Misschien smaakt eten daarom buiten altijd beter op ons mooie eiland. Omdat je hier niet alleen proeft wat er op tafel staat, maar dus ook het leven eromheen. Geniet zometeen van de lunchshow met Pepijn Bierenbroodspot hier op Paradise. Fijne middag.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De situatie in Venezuela is momenteel stabieler dan enkele maanden geleden, aldus minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Nederland blijft echter voorzichtig. De Verenigde Staten werken aan een plan om de Venezolaanse economie te ondersteunen. Berendsen benadrukt dat de democratie in Venezuela nog steeds zorgwekkend is en dat herstel van de rechtsstaat essentieel is voor duurzame economische kansen. De toezichthouder SBTNO vindt een salarisverhoging voor medisch specialisten mogelijk, met onderscheid per specialisme. De organisatie stelt voor om een deel van het salaris afhankelijk te maken van prestaties, zoals het verminderen van wachtlijsten. Ook is er tevredenheid over de aanpassing van de voorgestelde salarisverhoging naar maximaal 110%. Dan nog internationaal nieuws. Passagiers van twee vluchten, waaronder een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam, moeten in quarantaine na het overlijden van een Nederlandse vrouw met het Hantavirus. Europese Gezondheidsdienst, ECDC, noemt passagiers in de rijen voor en achter haar hoogrisicocontacten. Voor andere passagiers is monitoring op symptomen voldoende. GGD Kennemerland is niet bereikbaar voor commentaar. Den Haag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het niet aan Nederland ligt dat bijna 50 Palestijnen uit Gaza met een werk- of studievergunning nog niet hebben kunnen vertrekken. De aanvraag is ingediend bij Israël. Berendsen bevestigt dat de lijst met namen al is overhandigd aan de Israëlische autoriteiten. Israëlische aanvallen in Libanon hebben woensdag het leven geëist aan 8 mensen, waaronder 2 kinderen. De aanvallen richten zich op voertuigen op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Ondertussen stijgt de humanitaire nood met bijna 700 noodmeldingen voor voedsel en onderdak, volgens hulporganisatie CARE. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
4: En die zegt erop.

0: Amazing platen. So in love with you, Duke hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goedemiddag. 11 minuten over 12 deze woensdag. Gelukkig is het weer.

0: platen. So in love with you, Duke hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeiemiddag. 11 minuten over 12.

0: Kom, meneer Cachon. Gelukkig zat ik precies aan de andere kant van de wind. De rook, hè, dat was een enorme brand daar bij een chemisch bedrijf, bij Kuurgen. Die doen in zwembadchemicaliën, maar ook nog talloze andere chemicaliën. Bleek een hele grote opslagplaats daar te hebben. En die is dus volledig afgebrand. En toen ik wegreed, was er nog steeds rook. Was nog steeds brand. Gisteren echt vlammen. Ik kon het vrij goed zien vanaf mijn huis. Vlammen met echt meters, 5 meter hoog of zo. Dus dat was spannend. Daarover later meer. Ik bespreek dat onder meer met Vanessa als we het lokale nieuws doornemen. Zo rond 1:20. Zometeen in het kader van het Curaçao Tribute Festival, wat morgen begint, morgen en vrijdag, is hier in studio Elbert Josepha, hij is van Groove District. En zij gaan donderdag bij Mr. Porter om 7:00 en om 9:30 Earth, Wind and Fire doen. Natuurlijk hebben we ook nog een jaar. Welk jaar is dat?
1: 1990.
0: Maar daar gaan we na ene naartoe. Nu eerst.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Mark.
3: Een hele goede middag, Pepijn, en natuurlijk alle luisteraars.
0: Er was, je kan het bijna geen demonstratie meer noemen in Loosdrecht. En dat is, het neutrale manifestatie noemen tegen dat asielzoekerscentrum. En dat is behoorlijk uit de hand gelopen.
3: Ja, behoorlijk. Je zou kunnen zeggen gierend uit de klauwen gelopen. We weten natuurlijk al tijden dat het onrustig is in Loosdrecht. Je zou denken Loosdrecht, hè, bij het Gooi. Een nette gemeente. Nou, niets is minder waar. Gisteravond gingen ze helemaal los daar. We weten dat er 15 asielzoekers hun intrede hebben genomen in het asielzoekerscentrum. En gisteravond is er dus gewoon met fakkels gegooid. Hulpverleners zijn tegengehouden, waardoor de brandweer dus ook geen brand kon blussen. Er was namelijk een brand ontstaan. Ja, bij dat asielzoekerscentrum. Dus ja, dit gaat alle perken te buiten. Ontoelaatbaar, schandalig, een aanval op de democratie. Ja, iedereen spreekt er echt heel kwaad over vandaag. En dat is ook wel logisch, want kijk, tuurlijk, je mag kritisch zijn op de opvang van asielzoekers. Maar dit gaat gewoon echt veel te ver. Dit is gewoon pure misdaad. Mensen angst aanjagen. Dus ja, dit leeft enorm in ons land. En vanavond moeten we gaan kijken of het rustig blijft. Want ja, er staat weer een nieuwe demonstratie gepland. Maar we hebben gehoord dat er nu een noodverordening van kracht is. Dus niemand mag daar vanavond zijn op die plek.
0: Laat ik eens een keer de advocaat van zeg maar de slechte kant spelen.
3: Dat mag.
0: Kan het niet zo zijn dat mensen langzamerhand door al die asielzoekerscentra die hen in hun ogen door hun strot worden geduwd, het langzamerhand klaar mee zijn? Want je ziet, heb ik het idee vanaf hier, ik zie dat van een letterlijk van een afstand. Ik heb het idee dat die protesten steeds heftiger worden en dat mensen er steeds meer klaar mee zijn.
3: Ja, nee, tuurlijk, dat merk je ook. Maar dan is het natuurlijk niet normaal om dan vervolgens met vuurwerk te gooien en dat soort zaken. En gewoon een heel asielzoekerscentrum in de fik proberen te steken. Dat gaat natuurlijk gewoon veel te ver. En je ziet ook dat er mensen op dat soort demonstraties afkomen die vaak helemaal niet uit die plaats komen, maar gewoon uit hele andere plekken uit het land en zich dan formeren en denken, nou, we gaan lekker vanavond onrust stoken, want we zijn het meer dan zat. En dat, ja, dat is natuurlijk wel vrij bizar. En dat je kritisch bent op de opvang van asielzoekers, hadden we het over. Dat is prima, maar het is vaak ook een gevoel van angst, hè, van er komen asielzoekers, maar we zitten er gewoon niet op te wachten, want dat gaat straks weer helemaal mis. Terwijl dat vaak helemaal, dat blijkt, er gebeuren helemaal niet zo heel veel problemen zijn er eigenlijk helemaal niet rondom die AZC's. Dat valt reuze mee.
0: Ja, ik las een artikel, een interview met mensen die in Wassenaar, hè, Loosdrecht, Wassenaar, Snauver, Kakdorp, wonen. En die waren eigenlijk allemaal wel tevreden met het asielzoekerscentrum wat daar zit. Dus ja, het kan dus ook anders.
3: Ja, nee, daarom. En kijk, Pepijn, laten we eerlijk zijn, wij als media doen daar ook af en toe niet echt lekker aan. Ja, wij zetten het ook niet echt lekker weg, hè, de opvang van asielzoekers. We laten vaak alleen de problemen zien op tv, maar we laten niet zien dat het ook goed gaat. En dus daar zijn wij ook een beetje verantwoordelijk voor eigenlijk.
0: Ik zal er meteen mee ophouden, maar ik deed het toch al niet. Een zeldzame eerste druk van het dagboek van Anne Frank, je weet wel, van het Achterhuis, heeft €3.500 opgebracht.
3: Ja. Ja, leuk, hè? Het is een bijzonder exemplaar. En het heeft meer dan €3.000 opgeleverd. En ja, het exemplaar werd ontdekt in een kringloopwinkel, een Eemnes. En ik vind het wel bijzonder. Ik had hem zelf ook wel eigenlijk gewild, moet ik eerlijk bekennen. En ik had er ook wel, denk ik, wel een paar duizend euro voor over gehad. Dus bijzonder interessant. En het geld gaat natuurlijk ook allemaal naar de kringloopwinkel. Dus dat is wel weer leuk.

0: Ik maak een zijstapje vanuit Nederland naar Duitsland. Dat is maar een kleine afstand. De verpakking van de chocoladereep van Milka werd in Duitsland al verkozen tot Mogelpackung. Fantastische term. Dat is de meest misleidende verpakking. De Mogelpackung van het jaar. Ja. Maar nu heeft de rechter zich uitgesproken over wat erin zit. De wikkel van Milka Alpenmelk is misleidend en de reep had niet verkocht mogen worden. Wat is er mis mee? Milka heeft al langere tijd te maken met stijgende cacaoprijzen. Ja, wat stijgt er niet, hè? En besloot daarom, begin vorig jaar, om de reep een millimeter dunner te maken. Nou denk je, dat scheelt niet zoveel. Maar in plaats van 100 gram weegt die reep nog maar 90 gram. En hij werd meteen duurder. Hij ging van 1,49 naar 1,99 euro. En de rechter zegt, dat mag niet, hè? Krimpflatie. En in Nederland wordt alles langzamerhand duurder. En je krijgt dus ook nog minder voor je geld.
1: Ja, precies. En nog even terugkomen op de Milka. Het gaat natuurlijk ook om het feit dat het misleidend is. Hè? Want het wordt wel gepresenteerd als een reep van 100 gram. Maar er zit maar 90 gram in. En daar zat volgens mij de crux. Maar ja, in Nederland wordt alles dus steeds duurder. 3/4 van de Nederlanders moet extra op de portemonnee letten. Dat blijkt uit onze Hart van Nederland panel. En nu blijkt ook dat in de toekomst dat iedereen het gaat voelen. Dus ook de mensen met een aardig inkomen. Die gaan ook last krijgen van de boodschappen die alleen maar duurder worden. Dat komt ook omdat er in Nederland een suikertax aankomt. Een CO2-heffing. Dan denk je dat zijn allemaal heffingen. En wie betaalt dat? Ja,
0: jij.
1: Dat zijn wij. De consument.
0: Jij betaalt
1: en
0: dat.
1: En nu zegt dus... Ja, dus nu zegt ook het CBL, die zegt ook van jongens, kap daarmee, die suikertax moet eraf, die vrachtwagenheffing die moet eraf en ook die minimumloon, die moet niet omhoog. Want dat moeten wij uiteindelijk allemaal gaan betalen en dat zie je dus ook terug in de boodschappen.
0: Tot slot nog even terug naar Milka. Het nieuwe gewicht, die 90 gram, stond wel vermeld op de reep. De hele verpakking was verder niet veranderd. En de rechter zegt, jongen, dit is allemaal misleidend.
1: Ja.
0: Hey, jij hebt morgen, neem ik aan, vrij of moet je werken?
1: Nee, ik moet gewoon werken. Dat nieuws gaat altijd door.
0: En jij gaat ook maar altijd door. Ik heb morgen een dagje vrij. We spreken elkaar vrijdag weer, Mark.
1: Tot vrijdag.

0: Lionel Richie, jaren geleden was hij hier tijdens het Curaçao Noordzee Jazz. Dancing on the Ceiling. Eigenlijk zou Albert Josefa van Groove District hier aanschuiven. Hij treedt morgen met Groove District op bij Mr. Porter in het kader van het Curaçao Tribute Music Festival. Toen ze om 7:00 en om 9:30. Maar hij kon hier helaas niet op tijd zijn. Misschien dat hij later in het programma nog opduikt. Wie zeker opduikt om pak een beet, 12:45, 10:15, is Frits Terborg. Die gaat het hebben over de Gentleman's Ride. Inmiddels de 5e editie. Daarover later meer. Nu eerst.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Dit onderdeel kan schokkende quotes bevatten. Ik zeg het maar even van tevoren. Hoewel Johan Derksen zich na enige aarzeling toch liet overhalen om met VI naar Curaçao te vertrekken, heeft hij nog niet veel zin om zijn koffer te pakken. Ik zie dit puur professioneel, zegt hij in de Telegraaf. Ik werk bij de commerciële tv. Als John de Mol een deal maakt met Corendon, dan hebben wij maar naar Curaçao te vertrekken. En als hij morgen een deal maakt met een firma in Afrika, dan gaan we daar naartoe. Derksen ziet zichzelf niet als het perfecte uithangbord van het eiland. Ik ben niet zo'n liefhebber van het eiland Curaçao, bromt hij. Ik vind dat een verzameling van iets te rijk geworden mensen die in mijn ogen onder de categorie patsers horen en daar naartoe trekt. Toch snapt Johan Derksen ook dat anderen niet meteen een zonnesteek krijgen als ze aan Curaçao denken. Ik begrijp best dat het aantrekkelijk is voor een reisbureau, want de zon schijnt daar altijd. Je hebt mooie stranden en uitgaansmogelijkheden. En voor Nederlanders is het hartstikke fijn dat je daar Nederlands kan spreken. Maar ik zou daar zelf niet privé heen gaan. Wie denkt dat mevrouw Derksen komende week ook tegen te komen is op Curaçao, die heeft het mis. Zij gaat zeker niet mee daar naartoe. Die is wars van alles wat met televisie te maken heeft. Hoewel het programma VI de komende weken gesponsord wordt door de roodgekleurde reisorganisatie, Corendon, kiest Johan Derksen toch voor KLM Blauw. Ik vlieg met KLM in de businessclass, vertelt hij. Ik ga privé niet opgevouwen zitten in een Corendon-vliegtuig. En als ik voor mijn werk moet, ook niet. Daarbij is het heel vervelend dat als je iedere dag op televisie bent, iedereen tegen je aan gaat zeiken. Nee, ik zal niet al te veel flaneren over het eiland, vervolgt Johan Derksen. Ik gedraag me wat teruggetrokken, want ik ben sowieso niet zo'n type die mee op stap gaat. Dat mogen de anderen doen. De quote van de dag is van Johan Derksen van VI, die vanaf volgende week uitzenden hier vanaf Curaçao. Ik ben niet zo'n liefhebber van het eiland Curaçao. Ik vind dat een verzameling van iets te rijk geworden mensen die in mijn ogen onder de categorie patsers horen en daar naartoe trekt. Welke plaats past daar nou bij? Nou, ik dacht Lifestyles of the Rich and Famous van Good Charlotte. Derksen bromt iets over iets te rijk geworden mensen die patsers zijn, maar gedraagt zichzelf als er eentje die te goed is voor de sponsorvlucht van Corendon. Het refrein is denk ik zijn innerlijke monoloog in de KLM Business Class. In dit nummer hoor je exact die chagrijnige, hypocriete sponsorgeld ja, sponsorservice nee sfeer. Derksen zou het nummer waarschijnlijk brommend meeneurien terwijl hij zit in stoel 1A en de Telegraaf openslaat.

0: thuisfm.cw.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Cedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer?
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre Vents.
6: Exactement.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
7: Lokale pensioenfondsen hebben voldoende buffers. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de CBCS, heeft onderzocht hoe sterk de 12 grootste pensioenfondsen ervoor staan bij financiële tegenvallers. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen op dit moment financieel gezond zijn. Samen beheren ze ongeveer 9,5 miljard gulden en de meeste fondsen hebben voldoende geld in kas om toekomstige pensioenen uit te betalen. Toch waarschuwt de Centrale Bank voor risico's. Vooral een langdurig lage rente of een flinke daling van internationale aandelenbeurzen kan problemen veroorzaken voor de fondsen. Internationale ontwikkelingen hebben volgens de bank meer invloed op de pensioensector dan economische problemen in Curaçao of Sint Maarten zelf. En Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij legde de eed af ten overstaan van gouverneur Maurits de Kort. De beëdiging was een bijzonder moment omdat de Kort als voormalig president van het Hof zijn opvolger in deze functie heeft beëdigd. Met de benoeming van Carmelia krijgt het Hof een president die op Curaçao is geboren en opgegroeid. Na zijn middelbare schooltijd aan het Radulfus College begon hij zijn studie rechten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Zijn studie volgde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte Carmelia als jurist bij de Commissie Gelijke Behandeling in Utrecht. In 2004 keerde hij terug naar Curaçao, waar hij als advocaat werkzaam was in de praktijk van Ornelio Martina. In deze periode deed hij ruime ervaring op in de rechtszaal, wat de basis vormde voor zijn verdere loopbaan binnen de rechterlijke macht. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
8: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
9: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta.
10: We bring branding to life.
7: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
8: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
10: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
11: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
0: Dit is Paradise FM.
12: En wie zegt een oprecht goede woensdag?

0: Diana Ross is coming out, hè. Dat was wel duidelijk. In Oprecht, goedemiddag, 20 minuten voor 1.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen verwelkom ik hier in de studio Frits Terborg voor de 5e editie van de Gentleman's Ride. Dat is een aantal jaren geleden begonnen. Ik heb dat toen samen met hem getracht te organiseren tijdens COVID. Dat ging toen niet door. Ik heb me weer teruggetrokken, inmiddels een ander team. En nu de 5e editie, daarover straks meer. In het 2e uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn er allemaal vandaag jarig? Nou, onder andere Stevie Wonder, de levende legende. En we gaan ook nog naar jaar. Welk jaar is dat?
2: 1990.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, het wordt een beetje een privéverhaal. Maar ik verbaasde mij dus enorm gisteren over die brand bij Curagem. Die zitten op de Kaya Telecommunication. Dat is op Roy Santo. Ik woon daar, zeg maar, in de buurt van Bakkerij De Zon. Die zijn natuurlijk heel bekend. Ik woon daar zo'n 200 meter vandaan. Ik had enorme mazzel, want ik zat aan de goede kant van de wind. Dus alle giftige rook is weggewaaid. Maar ik kon het heel goed zien. Ik woon wat hoger, ik kon het dus perfect zien. Het waren vlammen van een meter of 5. Het was ook meteen duidelijk dat het bij Curagem was. En ik kom daar wel eens, want dat is een winkel. Daar kan je zwembadchemicaliën kopen. Hè? En als je in die buurt woont, dan ga je daar naartoe. Maar ik wist niet dat ze een gigantisch opslagterrein hadden met allemaal chemicaliën. Ik denk, dan moet je dat wel doen in een woonwijk. Wist de overheid dit? Is dat gecontroleerd? Er stonden allerlei containers. Waren die uitgerust met, weet je wel, van die antibrandsystemen, van die sprinklers? Ik denk het niet. Kan je dit zomaar midden in een woonwijk? Dit is het enige bedrijf in de wijde omtrek, hè? Naast Bakkerij De Zon. Voor de rest is Roy Santo is echt een woonbuurt. Dit zit midden in een woonbuurt. Het is bij mijn weten tot op heden goed afgelopen. Er is niemand gewond geraakt. Maar er zijn mensen gisteren geëvacueerd. Omdat ze dus midden in die giftige dampen zaten. En toen ik wegreed naar de studio, Vanessa, was er nog steeds rook. Ze waren een container waar ze aan het uitlaten branden. Behalve dat ik denk, ja, had Curagem zijn zaken op orde, mag dit van de overheid? En iedereen wil natuurlijk weten, hoe is die brand ontstaan? Ik ben er goed doorheen gekomen. Ik heb mijn kinderen gerustgesteld. We hebben gewoon gedaan alsof alles normaal was. Maar ik vond het natuurlijk ook best spannend. Want dit was, wat ik zei, ongeveer 200 meter van me vandaan.
3: Ja, het was ook heel erg spannend. Ik heb vanochtend toevallig, niet toevallig, het is mijn werk, heb ik de woordvoerder van de brandweer, mevrouw Rodriguez, hierover gesproken. En er was ook echt wel een risico. Kijk, los van het feit dat het ontzettend gevaarlijk is om en slecht is om deze dampen in te ademen, waren er ook nog eens flink wat van die gasflessen met daarin gassen waarmee je airco bijvult.
0: Ah.
3: En daar is natuurlijk ook weer explosiegevaar. En als daar meerdere van die flessen zijn.
0: Er waren meerdere explosies. Eén ontzettend luid, echt vuurwerk. En af en toe was er een zachte knal te horen.
3: Dan is dit. Ik denk dat het met een sisser is afgelopen dan. En wat jij zegt, in midden in een woonwijk. Ja, ik moet meteen denken aan natuurlijk die vuurwerkramp.
0: Dat niet alleen. We hebben eerder dit soort narigheid hier op het eiland gehad. En maar dan echt 10 jaar geleden. Ik dacht dat het inmiddels allemaal gereguleerd was. En het verbaast mij dus. En natuurlijk heeft Curagem chemicaliën daar liggen. Ja. Maar het is gewoon een chemische groothandel. En ze hadden blijkbaar midden in een woonwijk een hele grote opslagplaats. Ze hebben nog een vestiging aan de Santa Rosaweg.
3: Ja.
0: Ook midden in een woonwijk.
3: Ik geloof dat er meerdere containers waren die ook geblust moesten worden. Dus dat is flink wat opslag. Ja, kijk, en een heftige explosie, dat merk je natuurlijk direct. Maar het inademen van giftige stoffen, ja, dat is natuurlijk iets wat, goed.
0: Nou ja, er kwam dus een hoop rook en een hoop rookwolken en dus waarschijnlijk giftige stoffen vrij. Daar kon de isla een puntje aan zuigen. Dat was echt, dit is eigenlijk wel een natuurramp.
3: Ja, jij was in principe degene die ons gisteren, voordat we echt wisten wat er nou precies aan de hand was, in de app hier op de hoogte hield.
0: Nou ja, een vriend van mij zei, er is een brandvlak bij. Die kon dat vanaf zijn woning, een stuk verderop, kon hij dat zien. En ik, dan ga je eerst naar je poort. Dus ik keek naar voren. Er is helemaal niks aan de hand.
3: Ja.
0: Toen ging ik naar de achterkant van mijn huis. En toen kon ik opeens, ik denk, holy.
3: Ja. Nou, wij zagen het vanaf hier ook. Want voordat jij in de app kwam, zei een andere collega, Laurens, die stond er voor het raam en die zegt, daar is een brand. En dat zijn giftige gassen. Want hij zag inderdaad aan de kleur van de rook, die was hartstikke wit, dat om giftige gassen moest gaan. Nou, dat klopte dus.
0: Ja, er is van alles daar verbrand. Allerlei chemicaliën. Natuurlijk een hele hoop chloor. Allerlei zwembadchemicaliën waarmee je algen bestrijdt. En ga zo maar door. Dat is allemaal in de lucht gekomen. En het waait heel hard. Nou, daar was ik gisteren heel blij mee. Want ik zat precies aan de andere kant van de wind. Dus het waaide zeg maar van mij af. Maar mensen dit was op Roy Santu. Mensen op Bottelier, Zuurzak, die hadden er allemaal last van. Die roken het. Die hebben dus allemaal ramen en deuren gesloten.
3: Ja, erg uit.
0: Dat hoop ik voor ze.
3: Trek je alsnog al die lucht naar binnen? Ja, dat is gewoon hartstikke ongezond. Maar goed, de brandweer zou ons op de hoogte blijven houden van het hoe en wat precies. Dus laten we er alsjeblieft een beetje bovenop blijven zitten.
0: Ja, dat zeker.
3: Tot die tijd, hè, dat zei ik vanochtend ook, hou gewoon wel alles dicht. Want ja, je weet het niet, het smulde vanochtend nog steeds.
0: Ja, klopt. Er kwam nog steeds rook vanaf. En toen ik naar mijn werk reed, kwam er ook nog rook vanaf. Toen ik vanochtend mijn kinderen ging brengen, kon je er gewoon langs rijden. Nu was de brandweer, had het afgezet en was bezig.
3: Ja, ja.
0: Nee. Tenminste nu, dus om pak een beetje wanneer rij ik weg, 10:20.
3: Ja, maar wat jij zegt is wel inderdaad waar. Tenminste, dat is een hele goeie. Je zou ervan uitgaan dat allemaal veilig is en veilig wordt gedaan. Maar ik denk dat er in heel veel gevallen toch ook, dat het een beetje is van, zolang het goed gaat, gaat het goed.
0: Ja,
3: ja, als het misgaat,
0: tot het knalt,
3: gaat het goed mis.
0: Ja. Dit is wel goed mis. Er zijn geen, bij mijn weten, geen gewonden of doden gevallen. Maar gewoon dat mensen geëvacueerd moeten worden. Hè, die daar lager gelegen, die daar om Kuurgem heen woonden. Ik vind dat nogal wat.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Goed. Wordt vervolgd.
3: Genoeg daarover, ja.
0: Bij de behandeling van de begroting van de staat van Curaçao voor 2027 zijn opnieuw vragen ontstaan over, dit geloof je niet, verouderde benamingen en posten in de begroting. Daarbij ging het onder meer om faxkosten en verwijzingen naar een pensioenfonds dat al jaren niet meer bestaat, meldt de Amigo.
3: Zo. Wow.
0: Heb jij nog wel eens faxkosten? Ik niet.
3: Faxkosten? Nou, ja. Bestaat het überhaupt nog?
0: Nou,
3: faxen mensen nog?
0: Op de begroting van de Staten van Curaçao wel.
3: Ja. Nou ja, misschien een enkele verdwaalde fax. Ik heb geen idee.
0: De post telefoon en faxkosten $320.000. Zo. Terwijl het parlement geen faxmachine heeft. Het was nog niet zo heel lang geleden hier usance dat je nog allerlei medisch specialisten per fax alleen kon bereiken. Trouwens, maar daar zijn we geloof ik hopelijk van af.
3: Ja, dat mag hopen, ja.
0: Goed. Even kijken. De SER, de Sociaal-Economische Raad, die heeft advies uitgebracht over het voorstel van oppositiepartij Manpin om wegwerpplastic op openbare plekken verder te beperken. Volgens de SER is het verminderen van plastic afval belangrijk. Nou, daar zijn we het allemaal over eens. Maar kan het probleem niet alleen met een verbod worden opgelost? Er moet worden gekeken naar handhaving. Ja, dat is wel de bottleneck. Afvalinzameling, hergebruik en gedragsverandering bij consumenten en ondernemers.
3: Ja, het is een hele verandering inderdaad. Dus er moet een knop om in het hoofd. En de beleidsvoering is natuurlijk ook een uitdaging. Hè? Hoe gaan mensen controleren wat er precies gebeurt? Dus dat is niet iets wat we, wat over één nacht ijs gaat. Even kijken. Ja, ik heb nog een oproepje. Want Cura Doet is vrijdag weer.
0: Ja, ik zag laatst een bus rijden met daarop heel groot Cura Doet. En toen dacht ik, dat was mij helemaal ontgaan. Dat is voor het eerst in al die jaren.
3: Ja, nou ja, het is weer zover. De tijd vliegt ook voorbij. Dus we kunnen komend weekend, vrijdag en zaterdag, kunnen we weer behoorlijk de handen uit de mouwen steken. Er zijn ontzettend veel bedrijven die hulp nodig hebben. Hè? En we kunnen daar door middel van vrijwilligerswerk helpen met verschillende dingen. Nou, je kan naar de website van Cura Doet en dan kun je heel handig aanmelden. Je kan jezelf in je eentje aanmelden, maar je kan ook zeggen van, nou, wij komen met het hele team bijvoorbeeld. Hè? En dan wijs je één contactpersoon aan en die kan alles regelen. Het is natuurlijk ontzettend goed om elkaar een beetje te helpen. En we hebben het ook wel eens gedaan hier met het hele team. Vele handen maken licht werk, dat merk je. Dus in een dagdeel kun je al heel veel doen. En de scholen, die zijn natuurlijk vrijdag, tenminste de meeste scholen zijn vrijdag dicht.
0: Jazeker.
3: Tegen Hemelvaartsdag morgen.
0: Wij niet.
3: Nee, wij niet. Wij niet. Maar de meeste scholen wel. Dus ze schuiven het voor het vrijwilligerswerk bij de scholen, schuiven ze het een weekje op. En ook daarvoor kun je je aanmelden.
0: Vanessa Werkhoven, ik wens jou een bijzonder prettige hemelvaartsdag. En wij zien elkaar vrijdag weer zo rond pak een beet. 20 minuten voor 1.
3: Van hetzelfde en tot vrijdag.
1: De beste 80s, 90s en...

0: Funky Town, Lips Incorporated. En aanstaande zondag wordt het hier op het eiland ook een beetje een soort Funky Town.
1: Paradise FM.
0: Want dan is het tijd voor de 5e editie van de Gentleman's Rides. En daarvoor is aangeschoven in de studio Frits ter Borg. Goedemiddag, Frits.
2: Dag Pepijn.
0: Ik zeg het er even bij, wij kennen elkaar al jaren heel goed. Sterker nog, ik heb ooit had ik gelezen over die Gentleman's Ride. Ik dacht, dat is een fantastisch initiatief. Toen ben ik naar Frits toegestapt. Toen hebben we dat met z'n tweeën proberen te organiseren. Nog andere mensen bijgehaald. Maar dat was in COVID. Het kon toen niet doorgaan. We hadden zeg maar de schetsen neergezet van het gebouw. Ik ben er toen uitgestapt. Toen is Frits daarmee verder gegaan. En nu, Frits, echt, ja, pas bien, de 5e editie alweer.
2: Ja, nou, ik wil even zeggen, je hebt me de woorden uit de mond gestolen eigenlijk. Want dat wilde ik zeggen. Omdat jij een beetje de basis vormde van dit succesvol evenement.
0: Nou ja, ik was meer de ideeënman. En toen is het uiteindelijk door jou opgepakt en echt uitgevoerd.
2: Maar we hebben er flink over gepraat vooraf, dus ik ben er erg blij mee.
0: De 5e editie voor de mensen die geen idee hebben wat die Gentleman's Ride nou is. Vertel.
2: Nou, die Gentleman's Ride die gaat om de gezondheid van mannen in het algemeen. En voornamelijk met bewustwording van prostaatkanker, maar ook teelbalkanker. En daarom wordt er 1 keer per jaar gedurende op de 17e mei aanstaande wereldwijd wordt er een ride georganiseerd waarbij de mannen en vrouwen die meedoen op hun klassieke motorfietsen, café riders en dergelijke, heel netjes gekleed met een snelheid van 40 km per uur over Curaçao gaan toeren met daarmee hopen dat we de boodschap kunnen overbrengen.
0: En hoeveel motoren doen er dit jaar mee? Ik kan me herinneren, in het begin was het een beperkt aantal. Het worden er elk jaar meer. Hoeveel motoren rijden er bij deze 5e editie mee?
2: Nou, op dit moment heb ik er zo'n 90 motorrijders geregistreerd. Maar ik weet dat zodra wij een beetje de publiciteit opzoeken, dat het over de 100 kan uitkomen. Ik hoop zelf dat we zo rond de 130 uitkomen.
0: Er wordt elk jaar ook geld ingezameld, hè, voor het goede doel. Voor meer bewustzijn rondom de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mannen. En ja, met name bij lichamelijke gezondheid dingen als prostaatkanker en teelbalkanker en dat soort narigheid. Hoeveel geld is er vorig jaar op Curaçao opgehaald?
2: Vorig jaar zo'n $3000. Op dit moment zitten we rondom de $2800. Dan denk je, ja jeetje, $2800, wat kan je daarmee? Op Curaçao kan je daar eigenlijk niks mee. Vandaar dus dat het wereldwijd georganiseerd wordt. Al die landen, en op dit moment hebben we een record van 1040 steden. Die zamelen allemaal op hun manier geld in. En dat komt het in een grote pot. En tot nu toe heeft deze organisatie al, nou, ik moet zo'n $65 miljoen binnengehaald. Met dat geld kun je natuurlijk heel veel doen.
0: Ja.
2: Dan denk je bijvoorbeeld aan die mentale gezondheid. Dat één, dat is mensen met PTSS, noem maar op. Allerlei mentale aandoeningen. Maar ook wat mij betreft op Curaçao meer aandacht geven aan prostaatkanker. De bewustwording daarvan. Omdat op Curaçao nog steeds van de 3 mannen er 2 te laat zijn. En het is natuurlijk niet duidelijk of ze het overleven, maar het is jammer dat het zo ver moet komen. Dus hiermee wil ik voorkomen dat de mannen op Curaçao in denial gaan. En tegelijkertijd benader ik ook de echtgenotes van de mannen thuis, die daar ook de mannen een push kunnen geven om op tijd naar de dokter te gaan, zeg maar.
0: Duidelijk. Even terug, het evenement is wereldwijd, wordt het georganiseerd natuurlijk op verschillende tijdstippen. Ja. Het is ooit begonnen in Australië, daar zullen ze ook dit keer de aftrap nemen. Is met oud en nieuw ook altijd zo.
2: Ja.
0: Aanstaande zondag, ik ben bijvoorbeeld geen motorrijder. Dat ben ik trouwens wel, maar goed, gesteld ik ben geen motorrijder. En ik wil dat evenement bijwonen. Waar kan ik dat het beste doen en hoe laat begint het en waar?
2: Ja, we beginnen net als vorig jaar weer bij Corendon. Corendon is zeer bereid
0: op het hotel.
2: Ja, het hotel. Ja. Ja, ik ben die naam even kwijt van die weg. Paar eeuwen weg. Daar ontmoeten we elkaar om 3 uur. Vanaf 3 uur. En om 4 uur start de rit in Punto, om het zo te zeggen. Van daaruit rijden we richting Papagayo. Net zo'n grote deelnemer aan deze. Die aandacht besteedt hieraan door middel van het schrijven van artikelen in hun nieuwsbrief. Het gaat wereldwijd rond. Dus we zijn blij met deze 2 bijzondere organisaties. En van daaruit, van Corendon, van Papagayo, rijden we door naar de Punda. En eindigen bij Wild Hogs in de Hantjies Noah. Tussendoor, tussen die rides
0: in Punda.
2: In Poende, ja. Tussendoor stoppen we bij in bepaalde wijken, waar we op die manier ook stilzwijgend de boodschap willen overbrengen door onze aanwezigheid al daar. In Handje Snoa, om 7:00 als we aankomen, staat er een leuk bandje klaar. We gaan het op een gepaste en nette manier gaan we de dag afsluiten met een feestje. En iedereen is welkom in Handje Snoa bij de Wildhawks.
0: Vanaf 7:00 s'avonds. En als je dus de motoren wil zien vertrekken, hoe laat moet je dan bij Corendon zijn zondag?
2: Nou, als je er 3:00 bent, ben je vroeg genoeg, want dan zie je ze aankomen en vertrekken. Dus het wordt weer groot, net als vorig jaar. Heel groot. Dus u bent allen van harte welkom.
0: Frits de Borg, voor nu heel hartelijk bedankt. Ik heb het ultieme motornummer voor je klaarstaan, namelijk deze.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Hey Vincent.
3: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100%

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De NAVO zal de Amerikaanse voorstellen voor een grotere Europese bijdrage en een kleinere Amerikaanse rol overnemen, aldus NAVO-topman Mark Rutte. Hij noemt dit NAVO 3.0 en verwacht dat de 32 lidstaten dit op de komende NAVO-top zullen bevestigen. De Verenigde Staten willen dat Europese landen voor hun eigen verdediging zorgen. Minister-president Rob Jetten bespreekt de ontvoering van het meisje in Sia met de Indiaanse premier Narendra Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het Nederlandse kabinet stuurt ook een delegatie naar India om een ontmoeting tussen de moeder en in Sia te regelen. In Sia werd in september 2016 door haar vader ontvoerd en verblijft sindsdien in India. Gidi Markusover kreeg woensdagmiddag tijdens een debat in Den Haag kritiek van verschillende partijen over de asieldemonstraties die uit de hand liepen. Coalitiepartijen CDA en D66 wezen op zijn rol en uitspraken, waaronder het legitimeren van extreemrechts gedachtegoed. Markusover stelde dat de politiek verantwoordelijk is voor het klimaat rondom asielzoekers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: 150 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alle

0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit van de borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Nu SOS van Rihanna.

0: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goedemiddag. We zijn wat later dan gebruikelijk. Dat was omdat we Frits ter Borg van de Gentleman's Ride, die aanstaande zondag weer wordt gehouden. En wil je erbij zijn, zorg dat je om 3 uur bij Corendon bent, of om 7 uur bij de Wild Hawks in Arnhem-Snoa in Poenda. Dan kan je de finish zien. We zijn ietsje later, maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan doen wat we altijd doen. We spelen straks de muziekquiz. Het gaat vandaag om een diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. We gaan natuurlijk ook nog naar een jaar... Oh, computer. Welk jaar is dat?
2: 1990.
1: Maar eerst...
0: Wie

Mei 2006 pakt ze haar allereerste Amerikaanse nummer 1 met SOS. Stond 3 weken op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. En het was meteen haar doorbraak als solo-ster. Dat nummer bevat een steeds terugkerend sampletje van de klassieker Tainted Love van Softcell. En daardoor kreeg de schrijver van dat nummer ineens weer dikke royalties. Het hele tweede couplet bestaat trouwens uit titels van 80s hits die naadloos in elkaar zijn gevlochten, zoals Take On Me, I Melt With You en Head Over Heels. Heel slim bedacht van songwriter Evan Kit Bogart. Ze zingt hierover een noodsignaal, omdat ze compleet in de war is over een jongen. Wie is er vandaag jarig? Nou, niemand minder dan levende legende Stevie Wonder. Hij is 76, geboren in 1950. Op zijn 11e werd hij al getekend door Motown. Veel mensen denken dat Stevie Wonder blind is geboren, maar dat klopt niet helemaal. Hij kwam 6 weken te vroeg ter wereld. Omdat zijn longen nog niet volledig ontwikkeld waren, moest hij direct na zijn geboorte in een couveuse en extra zuurstof krijgen. In die tijd dat hij geboren werd, de jaren 50, wist men nog niet exact hoeveel zuurstof veilig was voor een te vroeg geboren baby. Bij Stevie kreeg het lichaam daardoor meer zuurstof dan goed voor hem was. Daardoor kreeg hij een aandoening waarbij de bloedvaten in het netvlies verkeerd groeien en uiteindelijk liet zijn netvlies los en werd hij dus blind. Dat heeft hem eigenlijk nooit weerhouden. Op 11-jarige leeftijd stond hij bekend als Stevlin Morris. Een jongen uit Detroit die op alles muziek maakte wat hij kon vinden. Hij speelde piano, drums, mondharmonica en zelfs bas volledig op gehoor. Op straat, op school en natuurlijk in de kerk viel zijn talent zo sterk op dat hij uiteindelijk terechtkwam bij iemand van een Motown-groep. Die nam Stevie mee naar de baas van Motown, het legendarische platenlabel Berry Gordy. Die was meteen sprakeloos. Die dacht, wat een hoop talent is dit. Dit is echt werkelijk niet te geloven. Hij gaf hem een contract. En hij kreeg de artiestennaam in plaats van zoals

0: echt dan heet Stefland Morris. Little Stevie Wonder. In het begin wist Motown nog niet helemaal wat ze met hem aan moesten. Zijn stem veranderde voortdurend door de puberteit en zijn eerste singles deden niet zoveel. Maar tijdens live optredens gebeurde er iets bijzonders. Hij bleek een natuurtalent op het podium. Hij speelde mondharmonica, drumde, zong en kreeg zalen compleet mee. Dit is een live opname uit die tijd.
1: Now watch this.

0: Ja!
1: Hij is 12 hier, hè? Speelt het mondharmonium.

In 1963 besloot Motown dit live uit te brengen. Dit is een live album. Recorded Live, het 12 jaar oude genie. Daarop staat een live versie van dit nummer, dus Fingertips. En die live-opname van Fingertips werd een enorme hit. Schoot naar nummer 1 in Amerika. En daarmee schreef de 13-jarige Stevie Wonder geschiedenis. Hij werd de jongste solo-artiest ooit met een nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijsten. Dat was een record dat decennia bleef staan. En dit nummer, wat ik nu ga draaien, I Wish van Stevie Wonder, dat schreef hij na een picknick van Motown. En toen wou hij eigenlijk jeugdherinneringen ophalen. Het gaat over zijn arme, maar gelukkige jeugd in de jaren 50 en 60. Met de wens dat die simpele, zorgeloze dagen weer terugkomen. Stevie Wonder, I Wish.

0: Stevie Wonder.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Stevie Wonder dus, want die is vandaag hartstikke jarig. Hij is 76 geworden, geboren in 1950. Deze levende legende. We staan ook even stil bij wie er vandaag zijn overleden. Doris Day in 2019, natuurlijk een Hollywood-icoon. En zangeres van de eeuwige klassieker Que Será, Será. Chet Baker, 1988, de jazz-trompetist en vocalist met die fluwele, beetje dunne stem van onder meer My Funny Valentine. Hij viel uit een raam in Amsterdam. Was zwaar aan de drugs en dat ging dus mis. Wie zijn er verder vandaag jarig behalve Stevie Wonder? Nou, Morgan Wallen, die is 33 geworden. De hedendaagse country superster. En Darius Rucker, die is 60 jaar geworden. Misschien zeg je dat niet direct wat, maar hij werd in 2008 de eerste zwarte solo-artiest in 25 jaar met een nummer 1 hit in de Amerikaanse country charts. Dankzij het nummer Don't Think I Don't Think About It. Daarmee was hij de eerste zwarte artiest weer in die country charts sinds Charlie Pride in 1983. Darius was eerst zanger van Hootie en The Blowfish. Hij ging op zijn 42e, switchte hij naar country. Mensen dachten dat is een grap, dat meent hij helemaal niet serieus. Maar het nummer Wagon Wheel werd een van de best verkochte country singles aller tijden. En hij heeft inmiddels meer dan 1 miljard weergaven op Spotify. Dat nummer is geschreven trouwens door Bob Dylan. Die maakte er een demootje van en deed er verder niks mee. Darius hoorde het nummer pas jaren later, toen de band van zijn dochter het speelde op een school talentshow en dacht, hé, dit wordt mijn country-versie. Met deze cover won hij als tweede zwarte artiest ooit een Grammy voor Best Country Solo Performance, na de legendarische andere zwarte country-artiest Charlie Pride. Het nummer gaat country, hè, over onderweg zijn, heimwee naar huis, een beetje avonturen, vooral dat je wilt dat alles goed komt. Een echte roadtrip song. Hij is dus vandaag 60 geworden. Hij heeft trouwens een relatie met social media influencer, content creator, zoals dat zo mooi heet, en singer-songwriter Emily Daal. Die is 34, ze schelen 26 jaar. Hij hield die relatie, hè, een beetje omstreden misschien, lange tijd stil, maar begin dit jaar werd bekend dat ze verloofd zijn en hij heeft haar ten huwelijk gevraagd. Darius Rucker met Wagon Wheel. En 1990 hoor je straks na het lokale nieuws.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Lokale pensioenfondsen hebben voldoende buffers. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de CBCS, heeft onderzocht hoe sterk de 12 grootste pensioenfondsen ervoor staan bij financiële tegenvallers. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen op dit moment financieel gezond zijn. Samen beheren ze ongeveer 9,5 miljard gulden en de meeste fondsen hebben voldoende geld in kas om toekomstige pensioenen uit te betalen. Toch waarschuwt de Centrale Bank voor risico's. Vooral een langdurig lage rente of een flinke daling van internationale aandelenbeurzen kan problemen veroorzaken voor de fondsen. Internationale ontwikkelingen hebben volgens de bank meer invloed op de pensioensector dan economische problemen in Curaçao of Sint Maarten zelf. En Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij legde de eed af ten overstaan van gouverneur Maurits de Kort. De beëdiging was een bijzonder moment omdat de Kort als voormalig president van het Hof zijn opvolger in deze functie heeft beëdigd. Met de benoeming van Carmelia krijgt het Hof een president die op Curaçao is geboren en opgegroeid. Na zijn middelbare schooltijd aan het Radulfus College begon hij zijn studie rechten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Zijn studie vervolgde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte Carmelia als jurist bij de Commissie Gelijke Behandeling in Utrecht. In 2004 keerde hij terug naar Curaçao, waar hij als advocaat werkzaam was in de praktijk van Ornelio Martina. In deze periode deed hij ruime ervaring op in de rechtszaal, wat de basis vormde voor zijn verdere loopbaan binnen de rechterlijke macht. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: Hey Vincent.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
6: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
7: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
8: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
9: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: En die zegt, we gaan naar 1990.

0: Sinead, zei het, hè. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, het is 18 minuten voor 2. Zometeen gaan we nog de muziekquiz spelen. Ik kan vandaag een heerlijk diner voor 2 winnen bij Plein Café Wilhelmina. Maar we zijn eigenlijk net begonnen met Sinead, met de...

0: 1990.
1: Dat nummer van Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, is eigenlijk van Prince. Hij schreef in 1984 in minder dan een uur in zijn thuisstudio. Niet voor een geliefde, maar zo gaat het verhaal voor zijn huishoudster, die even weg was na een sterfgeval in haar familie. Hij miste haar gewoon. Prince bracht het uit en niemand die er naar omkeek. Tot Sinead O'Connor het in handen kreeg. Zij kleedde het nummer eigenlijk een beetje uit. Geen saxofoon, geen poespas, en maakte er iets heel naakts en kwetsbaars van. En die videoclip is bijna 5 minuten lang haar gezicht. Close-up op een zwarte achtergrond. En dan die tranen op het eind van de videoclip, die zijn echt. Ze denkt aan haar moeder die overleden is bij een verkeersongeluk. En moest echt huilen. De regisseur liet het overal staan en besloot die beelden te gebruiken. Het nummer stond wereldwijd op nummer 1. En zij ontmoette uiteindelijk Prince. En dat ging niet helemaal goed. Prince nodigde haar uit op zijn landgoed, het bekende Paisley Park. En het was een ramp. Volgens Sinead O'Connor ontstond er bijna een fysieke vechtpartij, omdat Prince niet hield van haar gevloek en zij liet zich de wet niet door hem voorschrijven. Ze verliet het pand met slaande ruzie midden in de nacht. Dat ging dus niet helemaal goed. En dan is er nog deze grote hit in 1990. Wacht even, let op.
2: Can't touch this.
1: Ja, die dus. Dat was de andere megahit van 1990. Je hoort meteen welk nummer het is. You Can't Touch This van MC Hammer. Die legendarische baslijn, die kwam niet van MC Hammer zelf. Die leende hij van Rick James uit Super Freak van 1981... zonder toestemming te vragen. In die tijd was dan nog een beetje vage de regels en beleefdheden rondom sampling. Rick James was er niet blij mee, stapte naar de rechter. Ze kwamen buiten de rechtszaal eruit. En Rick James werd toegevoegd als co-auteur. Die royalties van You Can't Touch This leverden hem uiteindelijk meer geld op dan zijn eigen originele hits. Het is alleen niet helemaal goed gegaan met MC Hammer. Het maakte hem schatrijk, hè, dit nummer. Alleen al in 1990 verdiende hij aan dit nummer alleen $33 miljoen. Hij had 200 mensen, een entourage van 200 mensen op de loonlijst. Een villa van $30 miljoen met gouden poorten en 19 renpaarden. Maar het geld vloog er sneller uit dan het binnenkwam. Slechts 6 jaar later, in 1996, ging MC Hammer failliet met een schuld van $13 miljoen. Een beetje een klassiek rags to riches to rags verhaal. Inmiddels gaat het trouwens weer gelukkig een stuk beter met hem. En dit blijft de andere megahit van 1990. You can't touch this.

0: New Kent Touchstation. Daarmee sluiten we het geheel, het jaar 1990 af. En gaan we naar de...
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, daar is het de hoogste tijd voor. Wat kan je vandaag winnen? Een heerlijk diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. Ik pak de oude vertrouwde TripAdvisor erbij. En daar zien we een recensie van Peter Hordijk. Die woont in Den Haag in Nederland en die heeft 2882. Ja, joh, hoor dat goed. Vier cijfers. 2882 bijdragen geschreven voor TripAdvisor. Dan kan je stellen dat je een hobby hebt. Dit restaurant blijft voor ons een van de betere op Curaçao. En hij gaat wel heel vaak uit eten dan misschien. Heerlijk ontspannen, dus hij weet waar hij het over heeft. Heerlijk ontspannen, die Peter. Heerlijk ontspannen op het Wilhelminaplein ontbijten, lunchen of dineren. Ze hebben een uitgebreide menukaart. Iedere dag hebben ze een daghap tegen een gereduceerde prijs. Het restaurant wordt uitgebreid met een binnengedeelte in een hele nieuwe, ruim opgezette keuken. Hij is goed op de hoogte. Vandaag hebben we al even mogen kijken. Het is echt schitterend. Het eten is ook heel goed. Het is een restaurant. En de recensie heet een restaurant waar je heel goed kan eten. Meer verwacht je eigenlijk misschien niet van een restaurant, toch? Ja, ik niet. Dat is ongeveer wel de minimum vereiste, zeg maar, dat je er goed kan eten. Maar goed, jij kan daar dus gratis en voor niks heen met z'n tweeën, mits je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Hij

0: werkelijk geen idee. Zullen we gewoon nog een keer doen? Het is de dag voor hemelvaart, weet je wat? Woensdagmiddag, hoppa.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ik vind het niet de makkelijkste muziekquiz van vandaag. Maar goed, je kan een heerlijk diner voor twee winnen bij Klein Café Wilhelmina. Zometeen vertel ik je nog eventjes wat Meindert Manshanden heeft. Vanavond in de Alpha Bed Show tussen 7 en 9. Maar nu eerst Chaka Khan, Ain't Nobody.

Chaka wie? Chaka Khan. Ain't nobody here bij Paradise FM brengt de tijd op 2:04. We zijn een klein beetje uitgelopen. Marissa staat al te popelen. Ga even koffie halen eerst, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Ze gaat eerst even koffie halen. Voor haarzelf trouwens. Ik heb al koffie gehad. Morgen zijn we vrij. Vrijdag zijn we er weer. Gaan we het weer doen. Vanavond zit hier op deze plek Meindert Manshande. De Alphabetshow. Vanavond is het thema hemelse helden. Dus artiesten die niet meer bij ons zijn. Hè? In het kader van Hemelvaartsdag. Welke artiesten zijn in het verleden allemaal gaan hemelen. Toen hij dat zei, zei ik, ja, hallo, er zijn meer artiesten niet dan wel ongeveer langzamerhand. Meindert heeft een top 3. Ramse Shaffy, Amy Winehouse en Karen Carpenter. Mijn top 3 is Frank Sinatra, Chet Baker en Sylvester. Misschien, en Shaffy trouwens meteen als vierde. Misschien denk je, Sylvester, wie is dat nou? Die heeft ooit eens een keer een wereldhit geopend. Gemaakt samen met Patrick Cowley. Dat is Do You Wanna Funk. Patrick Cowley, dat was een Amerikaanse producer en pionier van de high energy en elektronische dansmuziek. Ik ben daar dol op die high energy uit de jaren 80 en 90. Hij werkte samen met Sylvester James Jr., zoals hij heette, maar bekender als Sylvester. Dat was een flamboyante discozanger en drag performer uit San Francisco van Afro-Amerikaanse afkomst. En hij werd wereldwijd geaccepteerd. Hij stond daar in jurken en met sieraden en hij was zo gay als maar kon, die Patrick Cowley trouwens ook. En wereldwijd een enorm succes met dit nummer. Hij werd zelf wereldberoemd met You Make Me Feel Mighty Real. Hij is een icoon, Sylvester, van de LGBTQ-gemeenschap. Beide artiesten zijn veel te jong overleden aan AIDS-gerelateerde complicaties. Maar dit nummer is een klassieker. Misschien dat hij vandaag langskomt, vanavond, in de Alphabet Show. Ik zou zeggen, een hele fijne woensdagmiddag en tot vrijdag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Twijfelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De NAVO zal de Amerikaanse voorstellen voor een grotere Europese bijdrage en een kleinere Amerikaanse rol overnemen, aldus NAVO-topman Mark Rutte. Hij noemt dit NAVO 3.0 en verwacht dat de 32 lidstaten dit op de komende NAVO-top zullen bevestigen. De Verenigde Staten willen dat Europese landen voor hun eigen verdediging zorgen. Minister-president Rob Jetten bespreekt de ontvoering van het meisje in Sia met de Indiaanse premier Narendra Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het Nederlandse kabinet stuurt ook een delegatie naar India om een ontmoeting tussen de moeder en in Sia te regelen. In Sia werd in september 2016 door haar vader ontvoerd en verblijft sindsdien in India. Gidi Markusover kreeg woensdagmiddag tijdens een debat in Den Haag kritiek van verschillende partijen over de asieldemonstraties die uit de hand liepen. Coalitiepartijen CDA en D66 wezen op zijn rol en uitspraken, waaronder het legitimeren van extreemrechts gedachtegoed. Markusover stelde dat de politiek verantwoordelijk is voor het klimaat rondom asielzoekers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede woensdagmiddag.

0: Rita Ora met Your Song. Ja, een hele goede woensdagmiddag alweer. Ik zit natuurlijk weer gezellig voor je klaar tot 4 uur. En ik heb er weer helemaal zin in. Ik heb een lekkere nacht gemaakt. Ik heb een goede dag gehad. Tot zover. Dus dat kan alleen nog maar beter worden, zou ik dan denken. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan met een hele leuke dinerbon voor 2 die je kan winnen. Vanessa Werkhoven schuift natuurlijk bij me aan. Ik heb veel leuke weetjes. En de allerbeste muziek. Zoals hier, He is Free Your Mind.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey Vincent.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Bringing plans to life.

0: SBTNO wil onderscheid in salarissen medisch specialisten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Toezichthouder SBTNO vindt dat een salarisverhoging voor medisch specialisten mogelijk is, maar dat daarbij onderscheid gemaakt kan worden per specialisme. Volgens het adviesorgaan moet rekening worden gehouden met de schaarste op de arbeidsmarkt. SBTNO stelt ook voor om een deel van het salaris afhankelijk te maken van prestaties, bijvoorbeeld het terugdringen van wachtlijsten in de zorg. Daarbij kan gekeken worden naar kortere wachttijden, het aantal behandelde patiënten en afgesproken servicenormen. Wel erkent de organisatie dat zo'n systeem verder uitgewerkt moet worden. Zo is nog onduidelijk of individuele specialisten of hele vakgroepen beoordeeld moeten worden. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de CBCS, heeft onderzocht hoe sterk de 12 grootste pensioenfondsen ervoor staan bij financiële tegenvallers. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen op dit moment financieel gezond zijn. Samen beheren ze ongeveer 9,5 miljard gulden. En de meeste fondsen hebben voldoende geld in kas om toekomstige pensioenen uit te betalen. Toch waarschuwt de Centrale Bank voor risico's, vooral een langdurig lage rente of een flinke daling van internationale aandelenbeurzen kan problemen veroorzaken voor de fondsen. Internationale ontwikkelingen hebben volgens de bank meer invloed op de pensioensector dan economische problemen in Curaçao of Sint Maarten zelf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Marisa Wildeboer.
6: Ja, en hier op Paradise FM hoor je Turnaround.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan spelen de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Pleincafé Wilhelmina. Ja, een enorme veelzijdige menukaart met van alles en nog wat. Hamburgers, patat, salades, vlees. Ja, noem maar op, gaan we door. Ze hebben echt enorm veel daar. Daarnaast zit het natuurlijk op een hele mooie centrale plek. Kun je lekker mensen kijken vanaf het terras. En heb je daar natuurlijk Bunda vibes op donderdagavond. Dus ja, ik zou zeggen, je hoeft er helemaal niet zoveel voor te doen. Het enige wat je moet doen is het antwoord weten op deze vraag. Oké, ga er even goed voor zitten. Ik ga hem instarten. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

Everybody needs somebody to love. Hoor hier op Paradise FM. Straks heb ik nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Pink, Coldplay, Kelly Family en nog veel meer. Maar nu eerst de Spice Girls.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
6: Nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
7: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Gezondheidsminister Wes Streeting van de Britse Labour-partij overweegt donderdag zijn kandidatuur voor de opvolging van premier Keir Starmer. Starmer staat onder druk om af te treden, maar weigert dat vooralsnog. Er zijn twijfels of Labour-parlementariërs zich achter een nieuwe kandidaat kunnen scharen. Streeting wordt gezien als een favoriet, ondanks zijn omstreden banden met Peter Mandelson. Een deel van de passagiers van de KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam moet in quarantaine. Dit betreft passagiers die dicht bij een Nederlandse vrouw zaten die overleed aan het Hantavirus. 5 mensen, waaronder een stewardess, hebben direct contact gehad en zitten in quarantaine. De overige passagiers hoeven alleen symptomen te monitoren. Israël heeft sinds het begin van het bestand op 17 april duizenden huizen in Libanon verwoest. Het Libanese Nationale Onderzoeksinstituut meldt dat 5.386 huizen totaal zijn vernietigd en nog eens 5.236 huizen schade hebben opgelopen. Israël voert nog steeds luchtaanvallen uit, vooral in het zuiden van Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.

0: best of bites, beats en beach. Ken Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Hey Vincent.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudens.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede woensdagmiddag.

Ja, en er is een nieuwe update. Ja, over het TRAPPIST-1-stelsel. Dat is een bijzonder zonnestelsel met 7 aardeachtige planeten. En wetenschappers hebben nieuwe metingen gedaan. En ja, ze hebben gekeken naar de atmosferen en ja, van sommige planeten daar. En hoewel er nog geen bewijs van leven daar is gevonden, denken onderzoekers wel dat een paar van die planeten mogelijk water zouden kunnen bevatten. Ja, en als er water is, dan is de kans heel groot dat er sowieso leven is. En wat het nou zo interessant maakt, want van alle systemen die wij tot nu toe hebben ontdekt, blijft TRAPPIST-1 een van de meest kansrijke plekken waar ooit leven gevonden zou kunnen worden. Ja, dat is toch echt heel bijzonder als je bedenkt dat dit allemaal ongeveer 40 lichtjaar van ons vandaan is. En dat er misschien, mogelijk, eindelijk leven wordt ontdekt in het universum. Ja, ik vind het nog steeds bizar. Dus om eventjes een mooie koppeling te maken naar een liedje, hier is Fell in Love.

0: ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: nieuws van 3:30.
1: SBTNO wil onderscheid in salarissen medisch specialisten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Toezichthouder SBTNO vindt dat een salarisverhoging voor medisch specialisten mogelijk is, maar dat daarbij onderscheid gemaakt kan worden per specialisme. Volgens het adviesorgaan moet rekening worden gehouden met de schaarste op de arbeidsmarkt. SBTNO stelt ook voor om een deel van het salaris afhankelijk te maken van prestaties, bijvoorbeeld het terugdringen van wachtlijsten in de zorg. Daarbij kan gekeken worden naar kortere wachttijden, het aantal behandelde patiënten en afgesproken servicenormen. Wel erkent de organisatie dat zo'n systeem verder uitgewerkt moet worden. Zo is nog onduidelijk of individuele specialisten of hele vakgroepen beoordeeld moeten worden. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de CBCS, heeft onderzocht hoe sterk de 12 grootste pensioenfondsen ervoor staan bij financiële tegenvallers. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen op dit moment financieel gezond zijn. Samen beheren ze ongeveer 9,5 miljard gulden. En de meeste fondsen hebben voldoende geld in kas om toekomstige pensioenen uit te betalen. Toch waarschuwt de Centrale Bank voor risico's. Vooral een langdurig lage rente of een flinke daling van internationale aandelenbeurzen kan problemen veroorzaken voor de fondsen. Internationale ontwikkelingen hebben volgens de bank meer invloed op de pensioensector dan economische problemen in Curaçao of Sint Maarten zelf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede woensdagmiddag. Hier is Billy Joel.

0: Ja, er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Hallo Vanessa.
1: Hallo Marissa.
0: Hallo. Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja? Mooi zo. Ja. Ik heb een leuke vraag voor je.
1: Nou, kom maar door.
0: Okay. Even kijken. Wat is jouw favoriete plek op Curaçao om even tot rust te komen? En je bed mag niet meedoen.
1: Je kent me, hè?
0: Ja.
1: Ik zat al klaar met mijn antwoord. Ja. Dat is helemaal niet moeilijk, hoor.
0: Ik zag ook in één keer je ogen begonnen met stralen. Ik denk,
1: ik werd meteen blij.
0: Ja. Nee, ik ben echt oprecht heel benieuwd. Want jij woont hier natuurlijk echt al een stuk langer dan dat ik hier woon. Wat is nou echt een plek waar jij tot rust komt?
1: Ik had even een hapje van mijn bekamer genomen. Dat moet sowieso Westpunt zijn.
0: Want,
1: nou ja, ik merk gewoon altijd, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, op het moment dat ik die kant op rijd en dat je zeg maar over de rotonde heen bent, dat je echt gewoon richting Westpunt begint te rijden, dan voel je dat alles een beetje van je af begint te vallen. En dat je gewoon echt een beetje langzaam in een soort chill-modus komt.
0: Ja.
1: En ik vind het heerlijk als een vriendin van mij, die heeft een huis in Westpunt, Playa Forti. En dat is echt 7 minuutjes lopen van het strand.
0: En, welk strand zit daar in de buurt?
1: Ja, dat is Playa Forti.
0: Oh, dat is Playa Forti.
1: Waar ze allemaal van die rots afspringen.
0: Ja.
1: En daar woont zij echt, 7 minuten vanaf haar huis loop je naar dat strandje.
0: Wauw.
1: Het is echt heerlijk. En ik heb de sleutel van haar huis. En in principe mag ik altijd in het weekend daar gewoon zijn. Dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Ja.
1: Dat is echt heel erg stom, want dat kan gewoon. Als zij er niet is, hè, want zij is een half jaar in Nederland en een half jaar dan op Curaçao. Ongeveer. Dus, goed, dat is gewoon hartstikke lekker. En ik merk als ik daar wel heen ga voor het weekend, dat op het moment dat ik op vrijdag daarheen rijd, dat ik echt zo, dat alles van me afvalt. Dus dan zou dat wel echt die plek zijn. En het is niet mijn huis, maar toch voel ik me daar wel thuis. Weet je wel? Dus het is, ik denk het huis van mijn vriendin in Playa Forti.
0: Ja,
1: okay. En jij?
0: Ja, ik echt in de oceaan. Ik hou natuurlijk van
1: in het water.
0: Wel hier op Curaçao, wel een beetje redelijk bij de kant. Nee, ik vind de oceaan echt hier prachtig.
1: Lekker, hè?
0: Ja, niet normaal. Ik duik natuurlijk regelmatig. Ik doe het nu echt veel te weinig, moet ik zeggen. Maar en dan zit je daar onder water. En het maakt niet uit hoe onstuimig de golven daarboven zijn. Onder water is er gewoon rust.
1: Oh, maar echt met je hoofd onder water, daar word jij het rust.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Ik ben nu ook aan het freediven, probeer ik. Ik weet dat heel echt wel een beetje een dingetje is voor sommige mensen.
1: Kijk,
0: ik weet
1: uit,
0: het
1: hoor.
0: Zeker, ik doe het niet alleen, ik doe het met professionals.
1: Ja.
0: Maar echt onder water hier, er is zo'n enorme rust daar. En ja, de onderwaterwereld is echt niet normaal.
1: Ja.
0: Dus wil je me stil krijgen?
1: Oh.
0: Neem me mee de zee in.
1: Nou, wat heerlijk, Marissa. Dat kan me ook heel goed voorstellen. Ja, nee, dat ben je echt in een andere wereld. Echt.
0: Ja. En in Nederland, ik woon er natuurlijk. Nu woon ik hier 10 maanden volgens mij. Ja. Ja, in Nederland ga je niet eventjes lekker de zee in.
1: Nou ja,
0: en
1: je hier gaat, maar je ziet niet zoveel te water, hè? Geen gore bedoeling.
0: En hier ga je gewoon naar je werk, neem je duik, zet je mee en gaat even duiken.
1: Wat lekker.
0: Ik moet het vaker gaan doen. Eigenlijk allebei, jij zegt het natuurlijk ook, hè? Van eigenlijk moet dit vaker doen.
1: En dat is het ding, hè? Want er zijn inderdaad plekken waar je meteen tot rust komt. Je weet het zelf, maar eigenlijk zoek je te weinig op.
0: Ja. Nou, dan is het juist goed om hier nog eventjes, om hier soms gewoon even bij stil te staan.
1: Ja, zeker.
0: Dus wat ga jij doen dit weekend?
1: Weet ik nog niet. Ik hoop. Nee. Hey, Mike, hij ligt weer even aan de op.
0: Ja.
1: Dus nou, we gaan eraan denken.
0: Dat is altijd goed. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

Nou, het zit er voor mij alweer op en Nadine neemt het stokje van me over. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zit vrijdag weer voor je klaar, want morgen zijn we lekker een dagje vrij. Dus tot vrijdag van 2 tot 4. Dank je voor het luisteren en een hele fijne dag nog.

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Hey Vincent.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Gezondheidsminister Wes Streeting van de Britse Labour-partij overweegt donderdag zijn kandidatuur voor de opvolging van premier Keir Starmer. Starmer staat onder druk om af te treden, maar weigert dat vooralsnog. Er zijn twijfels of Labour-parlementariërs zich achter een nieuwe kandidaat kunnen scharen. Streeting wordt gezien als een favoriet, ondanks zijn omstreden banden met Peter Mandelson. Een deel van de passagiers van de KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam moet in quarantaine. Dit betreft passagiers die dicht bij een Nederlandse vrouw zaten die overleed aan het Hantavirus. 5 mensen, waaronder een stewardess, hebben direct contact gehad en zitten in quarantaine. De overige passagiers hoeven alleen symptomen te monitoren. Israël heeft sinds het begin van het bestand op 17 april duizenden huizen in Libanon verwoest. Het Libanese Nationale Onderzoeksinstituut meldt dat 5.386 huizen totaal zijn vernietigd en nog eens 5.236 huizen schade hebben opgelopen. Israël voert nog steeds luchtaanvallen uit, vooral in het zuiden van Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
7: Curaçao op 29, 30.

0: op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Nadine Roos.
5: Ja, want we kunnen Vanessa toch niet tot 7 laten zitten vandaag.

0: vragen, who's that girl?
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: En dan ben ik even een weekje op de plek van Vanessa. Of een weekje, eigenlijk de komende 2 weken kun je mij hier wel verwachten. Tussen 4 en 7. Vanessa dan weer in de ochtend. Die heeft een hele vroege schedule voor de komende tijd gepland, geloof ik. Maar dat betekent niet dat het helemaal gaat veranderen hier. Ongetwijfeld zullen we gewoon weer de leukste items van Vanessa ook voorbij laten komen. Misschien met een kleine twist eraan. Wat het grappige eigenlijk is. Ik heb ook heel lang een middagshow gedaan met Paradise. Ik heb een ochtendshow gedaan met Paradise. En op de een of andere manier, als ik mensen tegenkom, dan denken ze soms nog steeds dat ik hier zit. 'S ochtends of 's middags. Dat is heel grappig. Dus in dit geval mocht je een van die personen zijn. Ja, ik ben er nu daadwerkelijk weer. Maar de meeste weken zit ik er alleen zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Maar goed, de komende weken ben ik dus weer gezellig bij je. Met zo meteen een andere Vanessa. Vanessa Paradies. En hier is Robbie Williams.

0: een beetje Vanessa bij Paradise zo deze middag. Be my baby, Vanessa Paradise hoorde je.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met vandaag een mooie prijs in de Muziekquiz. Dit is wel een plek als jij een beetje gek bent op interieur of gewoon omdat je dat nodig hebt, om een keer langs te gaan. Loods 1, misschien heb je er al vaker over gehoord. Daar hebben we een fantastische bon van 500 gulden voor liggen. Maar wat kun je daar allemaal voor halen? Buitenmeubels, woonartikelen, accessoires. Eigenlijk hele gespecialiseerde meubels van kwaliteit, waarde, die dan ook nog eens niet duur hoeven te zijn, geven ze aan. Dus ik ben benieuwd wat je er allemaal van kunt halen. Dat mag je zelf gaan uitzoeken. En eerst natuurlijk de opgave oplossen.
1: Wat is hier weggepiept?

Nou, die tickets heb ik niet liggen. Maar waarvoor waren die tickets in het Diemer? Dat laat je weten via 675-1031. Als jij wel zin hebt om lekker furniture te gaan shoppen bij Loods 1. Zometeen veel Collins naar Maroon 5.

Hij mag zich dit jaar toevoegen aan het rijtje John Lennon, Eric Clapton, George Harrison, Ringo Starr, Michael Jackson, Ozzy Osbourne. Phil Collins hoorde je bij Paradise en Against All Odds. Ja, je kunt hem nu dus twee keer gaan zien in de Rock and Roll Hall of Fame. Want al die artiesten, die staan er maar liefst twee keer in. En voor Phil Collins gaat dat niet alleen voor zijn Genesis-notatie gelden, maar ook voor zijn privéwerk. Against All Odds onder andere. En hem kom je trouwens ook tegen. Paul McCartney hoor je nu samen met Rihanna en Kanye West.

5 seconds bij Paradise. Ik heb iets langer nodig, maar binnen een minuut of 5 dan ben ik bij je terug met onder andere meer informatie over het Tribute Festival dat morgen en overmorgen gaat plaatsvinden. Muziek van Tina Turner en Nick Kershaw komt er ook zo aan na het nieuws.

0: heel lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Nossa logré, tu reino com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
5: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Top 5.
1: Situatie Venezuela stabiliseert. Goedemiddag. De situatie in Venezuela is op dit moment stabieler dan een paar maanden geleden en er is geen directe dreiging voor de ABC-eilanden. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Toch is Nederland nog voorzichtig. In een reactie op Kamervragen van Ja 21 laat de minister weten dat de veiligheidsrisico's voor de Koninkrijk zijn afgenomen. De Verenigde Staten werken inmiddels met een 3-stappenplan om de Venezolaanse economie en infrastructuur bovenop te helpen, met name in de oliesector. Maar, zo waarschuwt Berendsen, de democratie blijft een zorgenkindje. Volgens de minister blijft de broodnodige democratische transitie in het land nog achter. Pas als de rechtsstaat herstelt, kan er volgens hem sprake zijn van duurzame economische kansen. En er is meer duidelijkheid over het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen. Minister Boekhout van Gezondheid heeft laten weten dat het traject op 1 juli van start gaat. Het onderzoek, waar zorgvakbond CBV al langer op aandrong, gaat naar verwachting 6 tot 8 maanden duren. Dit betekent dat de resultaten uiterlijk het eerste kwartaal van 2027 op tafel liggen. De vakbond wordt nauw betrokken. Zij mogen input geven op de plannen en aandachtspunten vanuit de werkvloer inbrengen. En Curaçao staat dit weekend weer in het teken van vrijwilligerswerk tijdens de 13e editie van Cura Doet. Honderden sociale organisaties verwelkomen iedereen die een steentje bij wil dragen. Er zijn nog vrijwilligers nodig om alle projecten te realiseren. Meedoen is simpel. Kies een project dat bij je past op de website van Cura Doet. Je kunt alleen deelnemen, maar ook met vrienden, familie, collega's of als organisatie. De projecten zijn divers, van het opknappen van schoolpleinen en buurthuizen tot het organiseren van activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen. Voor veel organisaties zijn deze 2 dagen van onschatbare waarde om plannen uit te voeren die anders blijven liggen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: We gaan even kijken naar de situatie op de weg op dit moment. Wat langere file, die staat op de Winston Churchillweg. Zo'n 7 minuten, dus 4 minuten langer dan normaal. Ook op de Caracaspijweg sta je uiteraard vast. Maar 4 minuten minder lang dan gemiddeld, dat is dan weer verrassend. Nieuwe Caracaspijweg geldt hetzelfde voor. Ongeveer dezelfde files vind je ook op de Capsparaweg en de Saturnusstraat. Succes als je onderweg bent. Ben je onderweg naar de airport? Nou, dan kan je wat rustiger aandoen als je wacht op een Divi-vlucht. Want eigenlijk alle Divi-vluchten vanuit Oranjestad en Kralendijk, dus uit Bonaire en Aruba, zijn ongeveer een half uurtje vertraagd vandaag. Dus rustig aan en zorg dat je het veilig houdt.
2: Hey Vincent.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker een informeel lunchje. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Dit is Paradise FM.
4: Nadine Roos.
5: En zometeen duiken we nog verder in het Tribute Music Festival. Paradise.

0: Fire hoorde je bij Paradise. We staan aan de voet van een heerlijk lang hemelvaartsweekend. En dat weekend wordt dit jaar nog iets lekkerder. Want we hebben voor het eerst het Curaçao Tribute Music Festival. 2 dagen met optredens van de meest fantastische tribute bands die onder andere Bruno Mars nadoen. Donna Summer, Juan Luis Guerra, Santana en ook Earth, Wind and Fire. En want daarvoor is Albert Josefa in de studio. Pontardi, welkom. Ja, jullie impressioneren, personaliseren Earth, Wind and Fire.
1: Ja, we doen een tribute.
0: Ja.
1: En ja, het gaat hartstikke gezellig worden.
0: Want er zijn verschillende podia en jullie staan op Mr. Porter stage. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Precies, er zijn drie stages, zeg maar, in de Nieuwstraat. En inderdaad gaan wij beginnen, trouwens.
0: Mm-hmm. Aftrap, ja.
1: Ja, dus we hebben we gaan 2 keer zeg maar de show draaien. Je hebt de kans op eentje te kiezen. We beginnen om 7 uur. En dan om 9:30 gaan we weer een set doen.
0: Oh, de tweede show was hoe laat?
1: 9:30.
0: 9:30. Dus er zijn in ieder geval mensen die ook wat later nog van jullie kunnen genieten. Mocht 7 uur te vroeg zijn. Hey, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om Earth, Wind and Fire na te gaan doen? Want je hebt zoveel bands bij zich die kiezen. Iedereen mag je eigenlijk zijn. En dan denk jij, die band moet het worden.
1: Klopt. Nee, op zich was het een opdracht. Dus het was,
0: okay.
1: Zeg maar, het was gegeven.
0: Oké. Okay.
1: Eetje. Maar het niet dat Earth, Wind & Fire onbekend is. Ik heb een jaartje of 10 geleden ook een tribute. Een Earth, Wind & Fire tribute gedaan op het eiland. Mm-hmm. Met een andere team, andere bezetting. En dus dan dachten we, hey, het is leuk om dit zeg maar een nieuwe twist te geven. En
0: ja.
1: Zeg maar nieuwe repertoire erbij te doen. En om het weer te doen in het kader van het festival.
0: Ja, en wat is een nummer voor jou wat echt Earth, Wind, we hoorden net natuurlijk Let's Groove voorbij komen. Ja. Is dat ook een van jouw favorieten? Of is er iets wat bij jou echt meteen Earth, Wind and Fire schreeuwt?
1: Nou, er zijn verschillende. Maar eentje die wij gaan doen die zeker gezellig is Getaway. Is ja. Een heel funky soul nummer die we niet vaak spelen. Omdat het... zeg maar, het is funky, meer funky dan het feest.
0: Mm-hmm.
1: Maar in dit... In het kader van het festival gaat het zeker passen.
0: Ja. Die ga ik zo meteen laten horen. Ik wil nog eventjes naar de performance ook toe. Je geeft al aan, er komen eigenlijk verschillende stijlen voorbij.
1: Klopt.
0: Wat kunnen mensen verwachten van een avond?
1: Alright, dus we gaan sowieso de bekende partynummers doen.
0: Mm-hmm.
1: We gaan ook wat funky, zeg maar de funky soul van de jaren... In het begin zeg maar van Earth, Wind & Fire doen.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk... daartussen zijn er ook zeg maar rustige romantic ballads erbij. En dan gaan we het mooi eindigen met een lekkere party set.
0: En dat is Groove District, dus 2 maal te horen op het festival. En we gaan dan nu luisteren naar die meer funky vibe van Earth, Wind & Fire, die we ook gaan horen tijdens jullie performances. Dankjewel dat je er was.
1: Thank you.

0: Scouting for Girls. And this ain't the love song. Zometeen meer informatie over Koura Doet. Dit weekend kun je ook nog eventjes stevig de handen uit de mouwen steken en daar mooi inzetten voor goede doelen. Muziek ga je ook horen van Clarence Clemens, You're a Friend en Roxette zometeen.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

Als de boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: voor reclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jette een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jette zei op Aruba dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. De opbrengsten van gasproductie kunnen de energietransitie financieren, wat in Nederland niet gebeurt. Zangeres Carsou heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: We kijken nog even waar het allemaal vast staat op dit moment op de Curaçaose wegen. Onder andere natuurlijk op de Caracasbaaiweg. Vanuit Jan Tiel richting Poenda sta je 10 minuten langer vast. Iets rustiger de andere kant op, maar 4 minuutjes als je richting... naar Jan Tiel toe staat je 10 minuten vast. Andersom maar 4 minuutjes. Ook op de weg naar Westpunt, extra vertraging. 4 minuten ongeveer. En voor de rest begint het allemaal een beetje al los te lopen. Dus het valt hartstikke mee, volgens mij.
6: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Vincent. Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle.
2: Nu Nadine Roos.
5: 5 uur geweest. Ik mag je lekker op weg helpen richting huis met Clarence Clemens.

0: Terrence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine, hoorde je bij Paradise. 8 minuten over 5 is het geworden, want daar die...
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Misschien ben je onderweg naar huis voor een heerlijk lang hemelvaart weekend. Ik hoop het van harte voor je. Misschien hoorde je net ook eventjes over het Tribute Music Festival dat dit weekend staat. Of nou ja, dus dit hemelvaartsweekend, donderdag en vrijdag, staat te gebeuren in Pietermaai. Je hoorde onder andere over de band Groove District, die Earth, Wind & Fire gaan nadoen, maar zoveel fantastische tributes worden er gegeven aan grote artiesten. Dat is sowieso leuk om mee te maken. Wil je nou ook nog iets goeds doen dit weekend? Dan staat er nog meer op programma. Zo meteen bel ik even met Kim Russell over een van de mooiste vrijwilligersinitiatieven op het eiland. Ongetwijfeld heb je er al wel eens over gehoord. Dit jaar staat het ook weer te gebeuren. Cura doet komend weekend dus wat er allemaal kan gebeuren. Daar hoor je zo meteen meer over. Ook Leslie Grace komt eraan. En hier is Roxette.

0: Leslie Grace bij Paradise en Will You Still Love Me? We staan aan de voet van een heerlijk lang hemelvaartweekend. Misschien had jij plannen om lekker te gaan relaxen. Maar misschien is het ook leuk om een beetje de handen uit de mouwen te steken. Dat kan dit weekend zeker tijdens Kuda doet. Er zijn heel veel mooie projecten om jouw steentje aan bij te dragen. Dat doet onder andere ook organisator Kim Russel. Bondardi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Het is de 13e keer dat Kuda doet wordt georganiseerd. Hoe gaat het tot zover?
1: Nou, het gaat hartstikke goed. Ze zijn er druk mee zelf. We hebben net de laatste update gehad dat de t-shirts zijn gearriveerd. Dus we zijn helemaal blij. Want ze zorgen elk jaar voor hele leuke Kuda doet t-shirts. Dus ik heb al een hele verzameling in de kast hangen van alle verschillende jaren. Superleuk, superhandig ook.
0: Ja.
1: En we hebben er heel veel zin in.
0: Wat staat er allemaal op het programma? Want het gaat om 2 dagen, hè?
1: Ja, het is 15 en 16. Nou, er zijn sowieso heel veel verschillende projecten aangemeld. Vanuit Stichting Omanka Comunidad, dat is mijn eigen stichting. In samenwerking met Green Phoenix organiseren wij vrijdag een clean-up bij San Pedro. Dus aan de noordkust gaan we met een groep vrijwilligers gaan we daar opruimen. Daar spoelt heel veel plastic aan, helaas.
0: Ja.
1: En voor zaterdag hebben we een headquarters clean-up day. Dus de headquarters van Green Phoenix gaan we een nieuwe look geven. Er wordt geverfd, er wordt gewerkt aan het maken van displays. We werken natuurlijk ook daar met mensen die in een leerwerktraject of in een dagbestedingprogramma zitten. Mensen die in de onderstand zitten en door middel van deze programma's weer kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is ook iets waar Umangpa Comunidad voor staat. Dat educatie voor iedereen, dat de kansen voor iedereen, ook voor de mensen van de onderstand die er gewoon zijn. Dus dat is heel gaaf om te doen. En daar hebben we ook al leuke vrijwilligers voor, gewoon handymannen, creatief personen. Iedereen is welkom om mee te doen. Dus vrijdag is echt de handen uit de mouwen steken buiten aan de noordkust bij ons. En zaterdag is echt headquarters opknappen.
0: En mensen denken dan, oh jeetje, moet ik in de hitte echt gaan zweten voor zoiets. Maar het is niet alleen maar aanpakken, het is ook heel gezellig. Hè? Jullie maken er echt wel een leuke bijeenkomst van.
1: Ja, absoluut. We hebben sowieso, mogen we altijd lekkere versnaperingen verzorgen vanuit de Kuda doet organisatie. Het team is hartstikke gezellig. We hebben op de headquarters van waar we uit vertrekken of waar we

0: terugkomen, hebben we lekker eten, lekker drinken. We kunnen nog een rondleiding doen, weet je. Er zijn echt allemaal leuke mogelijkheden. En je ontmoet nieuwe mensen. En op Curaçao, nieuwe mensen is altijd weer leuk voor netwerken. Dus ja, het is altijd heel gezellig. Ik doe al jaren mee vanuit echt 5 verschillende organisaties wel. Maar het is altijd leuk.
1: Nou, misschien zijn er wel mensen die op dit moment luisteren en die dachten, jeetje, zo lang hemelsvaart, Mieke, hoe ga ik het vullen? Nou, dat kan nog.
0: Met Cura,
1: ja, precies. Ja. Hoe kunnen ze zich aanmelden? Moet je je aanmelden?
0: Ja, aanmelden is wel handig. Kijk, mensen die kennen mij, die hebben me op de app. Die zeggen, oh Kim, kan ik nog meedoen? Dat mag natuurlijk ook gewoon via app. Maar via de website van Cura Doet is dat gewoon, kan je nog steeds inschrijven op projecten. En dus mensen kunnen daar gewoon op alles lezen en dan een keuze maken wat ze graag zouden willen.
1: En dat is curadoet.com.
0: Ik denk het wel, ja. Ik weet dat eigenlijk niet precies. Ja,
1: ik heb hem hier voor me, dus dan hebben we dat even geconfirmeerd. Als je nog wil aanmelden, dan is dat mogelijk dus.
0: En ik hoorde vanmorgen op de radio, ik denk dat jullie het zelf zeiden, dat omdat de scholen dicht zijn, dat schoolprojecten een week worden uitgesteld.
1: Oh, kijk.
0: Dus de Cura doet schoolprojecten, want je hebt ook heel vaak knap het schoolplein op of dat soort dingen. Maar dat zal ongetwijfeld ook op de website staan. Dat weet ik niet precies, maar dat hoorde ik vandaag op de radio.
1: Oh, kijk. Nou, daar zijn we weer helemaal bij gepraat. Kim, heel veel succes en dankjewel voor je mooie inzet hierin.
0: Dankjewel. Yes, graag gedaan en een fijn lang weekend ook.
1: Yes, voor jou ook. Ajo.
0: Dankie, doei.

0: naar Good Vibes hier op 103.1 FM. Dit is Paradise met Layback en Sunshine Reggae. Zometeen bel ik even met Magali Goré. Eens kijken hoe het nieuws over Dick Advocaat en Fred Rutte is gevallen in Huizen Goré. Muziek ga je ook horen van UB40. Whitesnake komt eraan met Here I Go Again. En eerst gaan we naar het nieuws van 5:30.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: 6.
1: Situatie in Venezuela stabiliseert. Goedemiddag. De situatie in Venezuela is op dit moment stabieler dan een paar maanden geleden en er is geen directe dreiging voor de ABC-eilanden. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Toch is Nederland nog voorzichtig. In een reactie op Kamervragen van Ja 21 laat de minister weten dat de veiligheidsrisico's voor de Koninkrijk zijn afgenomen. De Verenigde Staten werken inmiddels met een 3-stappenplan om de Venezolaanse economie en infrastructuur bovenop te helpen, met name in de oliesector. Maar, zo waarschuwt Berendsen, de democratie blijft een zorgenkindje. Volgens de minister blijft de broodnodige democratische transitie in het land nog achter. Pas als de rechtsstaat herstelt, kan er volgens hem sprake zijn van duurzame economische kansen. En er is meer duidelijkheid over het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen. Minister Boekhout van Gezondheid heeft laten weten dat het traject op 1 juli van start gaat. Het onderzoek, waar zorgvakbond CBV al langer op aandrong, gaat naar verwachting 6 tot 8 maanden duren. Dit betekent dat de resultaten uiterlijk het eerste kwartaal van 2027 op tafel liggen. De vakbond wordt nauw betrokken. Zij mogen input geven op de plannen en aandachtspunten vanuit de werkvloer inbrengen. En Curaçao staat dit weekend weer in het teken van vrijwilligerswerk tijdens de 13e editie van Cura Doet. Honderden sociale organisaties verwelkomen iedereen die een steentje bij wil dragen. Er zijn nog vrijwilligers nodig om alle projecten te realiseren. Meedoen is simpel. Kies een project dat bij je past op de website van Cura Doet. Je kunt alleen deelnemen, maar ook met vrienden, familie, collega's of als organisatie. De projecten zijn divers, van het opknappen van schoolpleinen en buurthuizen tot het organiseren van activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen. Voor veel organisaties zijn deze 2 dagen van onschatbare waarde om plannen uit te voeren die anders blijven liggen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: We gaan eens kijken waar het op dit moment nog vaststaat. Dat is onder andere op de Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Ook uiteraard op de Caracasbijweg richting Jantiel. 11 minuten sta je daar vast. En dan hebben we ook op de Schottengatweg Noord zelf nog wat vertragingen richting Schottengat. Dat is vanaf de Regentessalaan tot aan Rio Canario. Ook daar sta je 11 minuten langer vast. De andere kant op de Caracasbijweg ook, richting Salinja. Zo'n 11 minuten op de Cirulora-weg bij de rotonde Santa Rosa. Ook een bekend knooppunt. 10 minuten langer vast. Dat waren zowel de belangrijkste files op dit moment. Hey, daar waren we nog niet. Even kijken, want we willen nog even iets anders horen.
2: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
7: Hallo?
8: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
7: Hi Tina.
8: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
7: Oké.
8: Je hypotheek is goedgekeurd.
7: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
9: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
10: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
9: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
0: Dit is Paradise FM. Nu Nadine Roos.
1: In de categorie dingen die je niet wil aantreffen, maar wel wil horen. Paradise FM. Rat in the Kitchen, UB40.

Whitesnake hoorde je bij Paradise en here I go again. Ondertussen zijn we een beetje bekoeld van de grote ramp gisteren. Je hebt het er vast met iedereen over gehad. Hoe ziet de lucht bij jou er op dit moment uit? Nou, op dit moment is het vrij helder. Ik heb het natuurlijk over de brand in Roysanto bij Keurgym, waar nogal wat giftige stoffen wellicht zijn vrijgekomen. Gelukkig is de brand dus inmiddels onder controle. Er is geen direct gevaar meer. Al zorgt de rook nog steeds voor wat overlast. Ik zag het ook bij onder andere onze collega Pepijn, die je misschien tijdens de lunch hebt gehoord. Die vond het toch vrij opvallend dat de locatie van dit pand toch midden in een woonwijk is. We hebben wel vaker branden gehad die misschien niet op de meest geschikte locaties naar buiten kwamen. Laat het een waarschuwing zijn voor de toekomst, dat het misschien wat logischer gelokaliseerd zou kunnen worden. En dan hebben we nog één geluk bij een ongeluk. Dat het dan eindelijk weer een keertje begon te regenen. En dat die chemische lucht daarmee ook hopelijk wat naar beneden is gevallen. Akta de Munich. Het regent zonnestralen. En af en toe ook een klein beetje echte regen op Curaçao.

0: Dit is Paradise met een kleine storing, moet ik eigenlijk wel zeggen, in de audio. Maar dat betekent dat ik wel goed nieuws heb, want ik heb heel lang gewerkt om haar daadwerkelijk aan de lijn te kunnen krijgen. En daar is ze dan, Magali Goré.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemiddag, hi. Oh, jij hoort mij nog steeds
1: niet. Hoor
0: je mij? Ik hoor jou wel. Oh, god. Nou, dan moet ik helaas inderdaad zeggen, laat maar zitten. We hebben het geprobeerd om nog even contact te liggen, maar er zitten wat technische ongemakken aan, waar ik helaas niet uit ga komen. Dus dat betekent dat we gewoon richting 6 uur gaan, het nieuws daarvan. Oh, dat willen we ook niet meer. Nou, weet je, ik kan ook niet zo heel veel meer. Nee, dan maar even ergens anders een muziekje ingooien. Even kijken, zal ik hem dan weer zo zetten? Ja, perfect.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Hey Vincent.
2: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jette een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jette benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsoe heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Denise, hoor je bij Paradise en I love your smile.
1: Waf waf woensdag!
0: Het is de schrik van iedere schildpad, de nachtmerrie voor je paard en de huivering voor de hond. Het bezoek aan de dierenarts. Maar zij maakt het allemaal een stukje leuker. Dierenarts Odette Doest. Goedemiddagavond, Bonacci.
2: Hallo, Bonacci, hoe gaat het?
0: Goed, hoe is het met jou?
2: Nou, nee, was goed. Ja, mijn dag staat gewoon heel anders dan, dan gepland, maar dat is wel vaak en zo.
0: En we kunnen de handen dus schudden. Voor mij was het ook een beetje rommelig, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja. Nee, maar goed. Normaal begin ik rond 9:30 op de praktijk op 9:00, zeg maar, op woensdagse operatieochtend. Maar vandaag was ik er om 6:45.
0: Oh, wauw.
2: Om een gewonde papegaai in ontvangst te nemen. Dus pastjes blijven zitten in een speeltje.
0: Oh.
2: En daardoor, nou, dat was ook voor het weekend, maar het ging niet goed. Dus die, ja, zijn pootje gebroken, spalkje erop, maar die hebben we gedaan. Het is echt een papegaai, de pijn, ontstoken, antibiotica gehad. Maar goed, hij dacht, ik ga er lekker aan zitten knagen. En als je een ARA bent, heb je een vrij sterke snavel. Dus toen, toen kon ik dus vandaag zijn teentje amputeren.
0: Ach.
2: Helaas in de kaart. Om een gewonde papegaai in ontvangst te nemen. Dus pastjes blijven zitten in een speeltje.
0: Oh.
2: En daardoor, nou, dat was al voor het weekend, maar dat ging niet goed. Dus

0: Ja, dan is het meteen zodanig beschadigd dat hij hem gewoon niet meer dat hij gewoon niet meer kan gebruiken. Dus dan, dan is het alleen maar tot splinters. Ja, weet je, een ara die kan als hij echt heel sterk is, als hij gewoon heel hard bijt, kan hij een bezemsteel dan midden bijten. Dus als hij een beetje geïrriteerd en zijn pootjes draagt, dan kan dat ook heel veel schade geven. En ik weet niet waarom ik dat zo lachend zeg. Een beetje een rare dokter. Een lange dag gehad. Maar ik vind het niet grappig. Dat moet ik duidelijk zeggen. Het is niet grappig, maar ja, het is wat het is.
1: Maar even die bezemsteel. Dit kan in één klap doormidden? Of is dat dan door het knieën?
0: Nee, als je echt een hele goede boze blauw-gele aren hebt, dan kan je in één keer zo klak uit erdoor happen.
1: Nee,
0: maar dat doen ze niet, zomaar.
1: Nee.
0: Dus dat is... Maar hij is echt geweldig. Ik kan heel oud worden. Ik had vandaag ook al een ander op de praktijk. Want helaas, pindakaas worden er heel veel papegaaien. Weet een of andere wonderbaarlijke manier langs de douane te komen, denk ik. Of zo. Die meneer zei, ja, deze komt waarschijnlijk niet van Curaçao, maar heeft hem wel op Curaçao gekocht. Dus ja, raar.
1: Ja.
0: Maar dat is dan jammer. Weet je, ze kunnen 90 worden dan als jonge vogel uit de jungle gejat.
1: Ja.
0: En dan op een of andere manier kunnen ze dan toch op Curaçao binnenkomen.
1: Ja.
0: Ja, en dan is de vraag van hoe is het leven? Want heel veel mensen weten niet hoe ze dat goed moeten doen. Temperatuur van het vloer, hoe vaak ze eten moeten hebben, dat soort dingen.
1: Wat voor vloer?
0: Nee, het voer. Dus voer. Dus het zijn babyvogels.
1: Ik dacht dat je vloer geven. Nee.
0: Nee, het is wel de Ara chloroptera. Dat is een scientific name. Het is de groenvleugel Ara. Die stond ook op Facebook te kopen uitgebreid. Mm-hmm. Dus iemand heeft toch ook een Facebook gekocht. Maar ik heb geen vaste voetering op. Dus dan is het al de vraag waar komt die vandaan. Maar ik ben geen politieagent. Maar dat is gewoon een zieke vogel wat ik dan behandel. Maar dan geef ik wel altijd wijze lessen. Dus mensen bezint eerst gebegint.
1: Ja. Want dan heb je geen chloor in het spel, maar voer moet ook een bepaalde temperatuur hebben voor die vogels.
0: Ja, als ze een bepaalde pap krijgen, volwassen vogels, die geven over in de bek van hun kinderen. En het is goed hoor, zijn baas is niet kapot. Ja, ik ben een heel lief checkpusseltje aangereden. Dus ik ben, terwijl ik op letsen ben, echo aan het doen. Maar het is natuurlijk vervelend als je zo bezorgd door baas en de dieren heel relaxed. Maar deze meneer kent mij al heel erg lang en hij kent me heel erg goed, dus dat scheelt.
1: Ja.
0: Dus neem maar soms een Pitu. Geen Pitu, grapje. Nee, anyways, terug naar waar ik het zeg was. Pitu is een alcoholisch Portugees drankje, mensen. Geen Pitu. Oei, een dierenarts. Maar goed, maar als je dus een papegaai hebt die jong is, die krijgt van zijn ouders, krijgt hij de pap, de voer wat ze binnenkrijgen, als soort van braadsel, papje, prakje, krijgt hij dat overgegeven. Eet smaakt ook iedereen.
1: Ja.
0: Maar dat is gewoon een temperatuur van 38 tot 40 graden. Dus als je dan met water, kamertemperatuur, voer geeft, dan geef je de krop al wat stress. Dat was al niet leuk.
1: Nee.
0: En dan, mensen weten vaak niet hoe ze het moeten maken. Is het vaak te waterig of soms te dik. Dat soort dingen allemaal. En hoe vaak en hoeveel. Ze durven niet voldoende te geven. En dan zit die papegaai me aan te kijken van help me even, ik heb honger.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen.
1: Dit is geen makkelijk huisdier als ik het zo goed hoor.
0: Nou, zo'n jong, mensen onderschatten, net zoals de jonge parkietjes die uit de nest gehaald worden, onderschatten wat ze moeten geven. En functie, dat werd van oudsher gegeven. Maar dat werd gegeven. Toen vroeger haalden ze parkieten uit de nesten toen ze al bijna konden vliegen. En dan hadden de ouders de helft van het werk al gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En nu haalden ze echt steeds door concurrentie steeds jonger uit het nest. Maar ja, die gaan echt knallen, kei dood van functie. Maar weet je, het is wel traditie. Dus mensen moeten dat gewoon leren dat het niet moet. Niet uit het nest halen. Laat ze lekker rondvliegen. En als je een vogel koopt van een fokker, moet er vaste voetering.
1: Kijk, iedereen die een vogel wilde, die heeft in ieder geval de eerste stappen kunnen zetten vanavond.
0: Weet je, mensen zijn mensen. En hier heb ik zo'n heel lief schattig Jack Russeltje. Die was een beetje boos op de andere hond. Dus die rende achter de andere hond aan de straat op. En is toen aangereden. Dus, maar gelukkig was ik op de praktijk. Dus ik ben nu een echo aan het maken van zijn buik. Ik kijk niet naar zijn lever en naar zijn darmen. Ik begon te kijken of er geen inwendige bloedingen zijn. En zijn blaasje is mooi intact, dus dat is fijn. En heeft alleen een beetje pijn als een pootje. Maar zo gaat zo'n dag, weet je. Operatie, standen, dan komt weer dit binnenrennen, dat binnenrennen.
1: En dan ben je zo 12 uur verder bijna.
0: Ja. Lang leven de alcohol aan het eind van de week. Ik heb morgen geen dienst, ik ben lekker.
1: Ja,

0: Hemelvaart natuurlijk.
1: Ja, ik zou lekker een kuikurinje maken van mezelf.
0: Oh, die ken ik van jou. Die zijn goed.
1: Die zijn super.
0: Ja. Yes. Nou, wel verdiend, denk ik, Odette. Ga er lekker van genieten. En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Hey, fijne avond.
0: Jij ook.
1: Dank je. Doei.

0: All Over the World hoorde je bij Paradise. Daarmee is het 6:58 geworden. Wat heb je allemaal nog van mij te goed de komende 30 minuten? Nou, onder andere de uitslag van de muziekquiz. Gaan zo meteen de winnaar terugbellen. Ook Lutricia McNeil komt eraan. Christian Waltz. En hij zit natuurlijk ook al klaar. Meindert.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. Heb je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
7: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% geperkt.

0: 7.
1: Situatie Venezuela stabiliseert. Goedemiddag. De situatie in Venezuela is op dit moment stabieler dan een paar maanden geleden en er is geen directe dreiging voor de ABC-eilanden. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Toch is Nederland nog voorzichtig. In een reactie op Kamervragen van Ja 21 laat de minister weten dat de veiligheidsrisico's voor de Koninkrijk zijn afgenomen. De Verenigde Staten werken inmiddels met een 3-stappenplan om de Venezolaanse economie en infrastructuur bovenop te helpen, met name in de oliesector. Maar, zo waarschuwt Berendsen, de democratie blijft een zorgenkindje. Volgens de minister blijft de broodnodige democratische transitie in het land nog achter. Pas als de rechtsstaat herstelt, kan er volgens hem sprake zijn van duurzame economische kansen. En er is meer duidelijkheid over het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen. Minister Boekhout van Gezondheid heeft laten weten dat het traject op 1 juli van start gaat. Het onderzoek, waar zorgvakbond CBV al langer op aandrong, gaat naar verwachting 6 tot 8 maanden duren. Dit betekent dat de resultaten uiterlijk het eerste kwartaal van 2027 op tafel liggen. De vakbond wordt nauw betrokken. Zij mogen input geven op de plannen en aandachtspunten vanuit de werkvloer inbrengen. En Curaçao staat dit weekend weer in het teken van vrijwilligerswerk tijdens de 13e editie van Cura Doet. Honderden sociale organisaties verwelkomen iedereen die een steentje bij wil dragen. Er zijn nog vrijwilligers nodig om alle projecten te realiseren. Meedoen is simpel. Kies een project dat bij je past op de website van Cura Doet. Je kunt alleen deelnemen, maar ook met vrienden, familie, collega's of als organisatie. De projecten zijn divers, van het opknappen van schoolpleinen en buurthuizen tot het organiseren van activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen. Voor veel organisaties zijn deze 2 dagen van onschatbare waarde om plannen uit te voeren die anders blijven liggen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 20:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: Curaçao op 29.

0: je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
3: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
4: Dat is al meteen de uitslag van de muziekquiz. En eerst Tricia McNeil.

0: We zien de zon steeds verder wegzakken terwijl je luistert naar Christian Waltz en Wonderchild bij Paradise.
1: Ja, Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En hoe lekker zou het zijn om op de valreep voor dat heerlijke lange hemelvaartweekend nog iets lekkers in de wacht te slepen? Dat is misschien wel het geval voor de Suzanne. Suzanne, goedemiddag, avond.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Zo, jij zit er energiek in.
2: Ja. Ja, zeker. Het is een heerlijke dag vandaag, toch?
0: Ja? Wat heeft er allemaal plaatsgevonden in jouw leven?
2: Nou, vandaag in ieder geval. Ik heb lekker gewerkt. En lekker even pizza gegeten met mijn man. Lekker aan het strand.
0: Dus, fantastisch.
2: Ja, heerlijk.
0: En heb jij dan morgen ook vrij? Is dat de reden dat jullie er lekker op uit zijn? Of moet je morgen gewoon naar de bak?
2: Nee, ik moet morgen gewoon werken.
0: Oh joh, wat voor werk doe je dan?
2: Toerisme, dus...
0: Oh ja, ja, dat gaat altijd door.
2: Ja, ja, dus dat gaat gewoon allemaal door. Maar goed, dat geeft niks. Alleen maar leuk. Alleen maar gezellig.
0: Precies. Het is natuurlijk hartstikke lekker om daar nog een etentje bij op te tellen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Want op het spel staat een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Is dat ook een van je favorieten?
2: Ja, daar kom ik ook wel graag hoor. Altijd gezellig, ja.
0: Gelukkig maar. Nou, we gaan eens kijken of dat ook voor jou in het verschiet ligt. De opgave van vandaag was als volgt.
1: Wat is hier weggepiept?

0: waar waren de tickets voor?
1: Iron was het woord wat we misten.
0: Ja, er zat nog een klein stukje achteraan. Maiden, maar dat keuren we helemaal goed. Iron Maiden, daar heb ik geen tickets voor. Ik heb wel een heerlijke muziekboom voor je liggen.
1: Heerlijk, lekker, dank je.
0: Dus ik zou zeggen, geniet dan nog even. Of de pizza is al op, hè?
1: Ja. Komt helemaal goed.
0: Geniet van de rest van je avond en binnenkort bij Plein Café Wilhelmina. Ja.
1: Top, dank je wel.
0: Oké, Suzanne, doei.
1: Doei.
0: En dan ging het natuurlijk om dat nummer van Wheatus, Teenage Dirtbag.

0: Brown bij Paradise en My Prerogative.
1: Paradise FM.
0: Inmiddels aangeschoven, Meindert en Detti. Ook alweer binnen. Hoi, allebei.
2: Hallo, hallo.
0: Avond.
2: Zeg, Vanessa, wat ben je veranderd?
0: Ja, het is een ander gezicht. Ja. Hoe is het met jullie? Leuke uitzending vandaag?
2: Dat gaan we zeker doen, hè, Detti. Detti is net 3 seconden binnen.
3: Ja, ik ben even het eigen.
2: Het is een
3: uitzending waarvan iemand vandaag tegen mij zei... Ja, maar Jezus, Detti, dat kan jij wel... Of jij, daar kunnen jullie wel wekenlang een item over maken.
2: Dat is waar. Dat zei Pepijn ook al tussen de middag op deze zender. Het thema van morgen... Van vandaag dus eigenlijk, is Hemelshelden. Want morgen is het Hemelvaartsdag.
0: Ja.
2: Dus we gaan artiesten draaien vanavond die er niet meer zijn. En inderdaad, als je erover nadenkt, er zijn al zoveel artiesten er niet meer.
0: Ja, dus, nee, dat is heel simpel.
2: 26 alfabets doen, denk ik.
0: Ik denk dat ik ergens deze uitzending ook al lang op begonnen ben.
2: Ja.
0: Maar dat maakt niet uit, want inderdaad, er is oneindig een aanvulling. Ja. Dus mensen kunnen nu al beginnen, denk ik.
2: Ja, maar ik denk dat de kunst is om je favoriete held, hemelse held, te noemen. Dus mensen mogen insturen, 675-1031, de lijnen zijn open. Maar wie is gewoon jouw favoriet? Wie mis je het meest? Wie is te vroeg gegaan van de artiesten?
0: Er zijn een hele hoop van ook.
2: Ja.
3: Je hebt natuurlijk al die club van 27.
2: Die zijn echt te vroeg.
3: Aanvullend.
2: Down too soon. Ja. En Nadine, wie is jouw held die er niet meer is in de muziek?
0: Amy Winehouse had natuurlijk een krachtige stem. Als we het toch over die 27 club hebben. Bob Marley, hè? Uiteraard.
2: Nou,
0: ja.
2: Het begint al goed met een ABC'tje.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het opzetje al vastgegeven. Dat is heel toevallig. Ja.
2: En Detti is natuurlijk weer mijn favoriete gast vanavond. Want Detti weet veel van alle artiesten, toch?
3: Ja, maar Detti heeft dit keer bedacht, weet je wat? Elke keer heb ik van alles bedacht. En niet bedacht, maar erbij gezocht informatie. En er komt elke keer niks van terecht. Omdat iedereen mijn hele lijst door elkaar gooit. Wat natuurlijk heel leuk is, want dat is de bedoeling. Hè? Dat de luisteraars deze lijst maken, niet wij.
0: Ja.
3: Dus, ik verzin het ter plekke gewoon.
2: Dat gaan we doen. Lekker improviseren vanavond. Leuk.
3: Ja, heerlijk.
0: Klinkt goed. Ik ga lekker luisteren onderweg naar huis.
2: Yes.
0: Veel plezier, guys. Na 7. Eerst Beyoncé. Love on top.

0: even, waar had ik... Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
0: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jetten een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jetten benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsou heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja, en hier zijn ze dan hoor, de aardse helden van de Curaçaose Radio, Meindert en Dettie. Ja, wij zijn geen hemelshelden nog, gelukkig. Maar dat is wel het thema van vanavond, van de Alphabet Show, hemelse helden. Nou, dat ken je natuurlijk van een item, Hattie. Wat, wat ik elke week heb om 8 uur. Dan kijken we wie ons ontvallen is afgelopen week. Dat gaan we nou niet doen. We gaan gewoon 26 nummers draaien van mensen die ons ontvallen zijn. Dus die er niet meer zijn, artiesten. Maar vooral de artiesten die je echt mist. Waarvan je zegt van, oh, die zijn te vroeg gegaan. Gone too soon. Daar gaan we een alfabet van maken. Heb je er zin in, Dettie?
2: Heel veel zin. Want ik zou eigenlijk vorige week komen.
1: Ja, ik had je gevraagd.
2: Moest natuurlijk, hè, maar ik had, wij hadden optreden. Dus we moesten extra trainen met zingen. Dus ik, ja, ik moest echt een keuze maken.
1: Ik vond dat wel voor jou ook de moedereditie. Ja. Heb je nog een beetje moederdag gevierd zondag?
2: Joh.
1: Oh.
2: Nou.
1: Hoe?
2: Ja.
1: Nou?
2: Nou, ik moest in bed blijven liggen. Dat is al een hele gedoe voor mij. Maar goed, toen kreeg ik een kopje koffie. En toen zei ik, mag ik naar mijn bed uit? Nou, afijn, toen kwam mijn man met een tasje met ongelooflijke heerlijke zeep. Van de eetspier is echt een hele fijne zeep. En mijn dochter had een mooie kaart met daarin een uitnodiging voor die dag.
1: Ja?
2: Om de hele dag naar Bida Beach te gaan bij Bauhaas.
1: Oh, wat een luxe zeg. Oh.
2: Dat was een feestje.
1: Nou, dat is een mooie vennerij. Ja,
2: ja,
1: nou, je was er niet bij vorige week. Het ging over moeders, maar je hebt wel in ieder geval goed gemaakt met moederdag. En vanavond dus de hemelse
2: maar
1: helden.
2: Ik heb over die moederdag. Het voor het eerst weer sinds 7 jaar natuurlijk dat ik een kind hier heb.
1: Oh,
2: in
1: was
2: Nederland.
1: Hier?
2: En ze loopt hier stage. Dus het was zo bijzonder.
1: Ze kon goed helpen, ja.
2: Ja, echt zo leuk. Ja. Nee.
1: Hé, hey, de verzoekjes stromen binnen. 675-1031. Wat wil je horen? Wie was jouw favoriete held in de muziek? Wie mis je? En had je gedacht van, had ze maar meer nummers gemaakt? Of hij meer nummers gemaakt? Zoals, we beginnen met de A. Deze is meteen voor Melanie. Ze is van de Club van 27. Veel te vroeg overleden.
2: Nou, Melanie niet, maar wel Amy Winehouse.
1: Gelukkig is Melanie er nog. Nee, we missen vooral
0: de A van
1: Amy Winehouse.

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van
1: Bob Marley met One Love en die speciaal voor Nadine.

0: veel te vroeg overleden. Bob Marley met de letter B. Ja, want wist je dat hij maar 36 is geworden, Bob Marley?
1: Oh, zo jong?
0: 36, hè? Dan kun je nagaan, zoveel hits, zoveel... Hè? Iedereen zingt er nog mee. Ja, hij overleed al in 1981.
1: En... Ja, dat wil nog niet zeggen dat je 36 bent.
0: Nou, blijkbaar, ja. Dat, ja, dan is hij 1945. Hij had gewoon nog kunnen leven, dan was hij nu 81.
1: Oké.
0: Okay. Bob Marley, zo'n oude Rasta-man, ik zie het voor me.
1: Zingt zijn zoon ook niet?
0: Ja, meer zoons, hè? Ziggy. Ja, en nog meer, geloof ik. Hij had iets van 11 zonen. Ik ben ooit in zijn huis geweest, heb ik dat wel eens verteld?
1: Nee.
0: In Kingston, in Jamaica. In het laatste huis waar hij heeft gewoond, wel 20, 30 jaar. En dan kan je een rondleiding krijgen met groepen en zo. En dan zie je gewoon waar hij heeft de liedjes heeft gecomponeerd. En op een gegeven moment was er ook een shooting. Dus je ziet ook kogelgaten in de muur. Nou, daar weet ik iets van. Maar het mooiste was eigenlijk de tourguide. Een hele lieve Jamaicaanse dame. Die zei, en nu gaan we met z'n allen, we zijn klaar met de tour. We gaan met z'n allen One Love zingen. En dan gingen we, hoor. One Love. En het was magisch, want iedereen kent het. En het was gewoon in het huis van hemzelf. Oh, ja.
1: Het is kippenvel.
0: Kippenvel een momentje, ja. En mooi. Zo, ja. Maar te vroeg overleden, net als Amy Winehouse van de Club van 27. Al in 2011 ons verlaten. Ja, wat moeten we daar dan mee met die jonge artiesten? Ja, ze waren zo goed, maar waarom gaan ze zo snel van ons heen?
1: Ja, het is natuurlijk heel veel met drugs en overdoses. Dus laten al die jonge artiesten die nu luisteren. Want natuurlijk luistert iedereen naar dit programma.
0: Ja, als je luistert en je bent artiest.
1: Van doe het niet.
0: Doe het niet. Een goede tip van Detti.
1: Ja. Nee, dus doe gewoon... Ja, praat met iemand als het wat is. Maar neem vooral... Ja, ik snap dat die mensen zijn natuurlijk uitgeput van al die optredens. Dus dan nemen ze natuurlijk rotzooi in.
0: Dat is met heel veel artiesten gebeurd. We gaan er nog meer vanavond wel draaien. Amy Winehouse, drank en drugs. Trouwens, Bob Marley was kanker. Maar hij liet zich niet behandelen.
1: Ja.
0: Dat is ook wel echt triest. Want dan is hij toch veel te jong, heeft hij dat gekregen.
1: Laat je behandelen.
0: Ja, dat is ook een oproep, ja. Nou, dankjewel, Detti, voor je wijze tips. En nog meer tips vanavond van mijn sidekick, Detti.
1: Van doe het niet.
0: Doe het niet. Dat is een goede tip van Detti. Ja.
1: Nee, dus doe gewoon... praat met iemand als het wat is. Maar neem vooral... Ja, ik snap dat die mensen zijn natuurlijk uitgeput van al die optredens. Dus dan nemen ze natuurlijk rotzooi in.
0: Dat is met heel veel artiesten gebeurd. We gaan er nog meer vanavond wel draaien. Amy Winehouse, drank en drugs. Trouwens, Bob Marley was kanker.

0: Tetti?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nou, dat, maar we hebben vooral de strijd, hè?
1: Je hebt hem niet staan.
0: Ja, gaan we doen. Om rond 7:15.
1: Ja.
0: Tetti's dromerige dichtbundel. Maar we hebben natuurlijk ook de Alpha Battle. En dat zijn twee liedjes. We gaan vechten voor onze eigen liedjes. En dit vanavond is Keuze Tetti.
2: Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid.
0: Ach, mooi, Rob de Nijs.
2: Die regen zegt wel.
0: Mis je hem?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Vorig jaar was het volgens mij dat hij zo overleden. Ja. Nog geen eens zo lang geleden.
1: En weet je, ik weet niet hoe het bij jou was, maar het kwam met bakken uit de lucht vannacht.
0: Vannacht, ja.
1: En
0: daarom heb je dit gekozen.
1: Ja, nou, en toen reed ik naar de kinderrescue Barber. Het was opeens heel droog. En bij hun was het ook ontzettend veel regen. Ik vind het zo bijzonder op zo'n eilandje.
0: Ja, dat kan, hè. Ja.
1: Ja.
0: Maar het heeft op heel veel plekken flink geregend, hoor.
1: Heel
0: ja.
1: veel. Dus vandaar dit liedje.
0: Vandaar dit liedje. Wil je deze helemaal horen bij de letter X? Stem dan op Kamp Detti. Maar dit is Kamp Meindert.

0: Ja, ik had het al tegen Pepijn gezegd, hij heeft het ook genoemd. Ik ben fan van Ramses Shaffy. Helaas ook al overleden en wel een respectabele leeftijd nog gehaald, hoor. En trouwens ook iets te veel gedronken. Stem op Kamijndert als je deze helemaal wilt horen bij letter X. Wij zullen doorgaan, Ramses Shaffy. Het is de keuze. Ik dacht, jij doet Nederlandstalig, dan doe ik ook Nederlandstalig, Dertie.
1: Ja.
0: Dus het wordt Rob de Nijs versus Ramses Shaffy.
1: Ja, en nou ja, we gaan het zien.
0: We gaan het zien.
1: Allemaal. Ja.
0: 675-1031. Stem maar. Jij mag het thuis bepalen. Bij letter C doen we een man die is ook maar 52 jaar geworden. En hij was erg depressief. Hij zag het niet meer zitten. In 2017 heeft hij ons verlaten. En dit vind ik zelf een prachtig nummer.
2: De C van
0: Chris Cornell.

0: zo eindigt het, hè? Heel mysterieus. Dat was met letter D. David Bowie. Ja, ook te vroeg gegaan, vind ik wel. Hij is wel 69 geworden, maar dat is ook niet oud.
1: Nee, maar en hij had leverkanker.
0: Oh ja.
1: En dat heeft hij 18 maanden geheim gehouden.
0: Ja, hij heeft nog een laatste album gemaakt. Met Lazarus, ja, heette dat, geloof ik.
1: Met wie ook? Met Grace Jones?
0: Nou, dat nee, gewoon zelf, dacht ik hoor. Maar daar zijn wel clips van. En dan zie je inderdaad wel dat hij daar met zijn laatste album bezig was. Hij heeft het best wel lang geheim gehouden inderdaad. Net als eigenlijk Freddie Mercury. Zijn van die artiesten die op het einde niet van de daken roepen dat ze niet lang te leven hebben.
1: Nee.
0: En daarvoor dus mocht je denken, waar is die bekende stem van? Dat was Chris Cornell, die kennen we natuurlijk van de groep Soundgarden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar daarna ging hij solo verder en dat was vond ik een mooi nummer van hem. En ook, dat is dan wel een eigen keuze geweest, zijn overlijden. Vanavond allemaal hemelse helden. Morgen is het Hemelvaartsdag. Dus ik dacht, ja, hemel, welke artiesten zijn in de hemel op dit moment? En niet in de hel, want we moeten wel van ze houden. Dus het zijn goede artiesten. En jij thuis mag het zeggen, hè? 675-1031, welke artiest, welke held of heldin mis je? En had je gewild dat hij of zij nog langer leefde, zodat er nog meer van de prachtige nummers van verschenen waren? Stuur maar in, want dan zetten wij ze voor jou op alfabetische volgorde. En wij is Meijnert en Detti.
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja, ik vind het gezellig, ja. En jij hebt ook een heel lijstje gebracht al. Je kwam net al met letter E. Dan dacht je, we gaan Elvis doen, toch?
1: We gaan Elvis doen. We gaan Elvis doen met dat liedje, hè, dat Falling in Love gaan we doen.
0: Ja.
1: Je weet, ik zit in een koor en wij zingen dat a cappella.
0: Oh ja, ja.
1: Altijd een tranendal. En wij zingen dat ook op begrafenissen. En in plaats van Falling in Love zingen wij Saying Goodbye.
0: Oh.
1: Dus heel erg veel huilen.
0: Maar wat dan? I can't help saying goodbye to you.
1: Saying goodbye to you.
0: Ja.
1: In plaats van falling.
0: Ja. Falling in Love zingen niet op een begrafenis.
1: Nee. Saying goodbye wel. Dus is zelf verzonnen.
0: Mooi, driestemmig.
1: Ja.
0: Of vier.
1: En ik denk dat Hans liever Falling in Love heeft. Want Hans heeft het aangevraagd.
0: Hans heeft het aangevraagd. Nou, dan gaan we helemaal voor hem draaien. Heb jij de film gezien trouwens van Elvis Presley? Die was een paar jaar geleden. Nee. 2022. Van Baz Luhrmann.
1: Maar je weet hoe die overleden is, hè?
0: Ik weet wel dat ik de reïncarnatie ben van Elvis. Want hij overleed in 77. En toen ben ik geboren.
1: Oh, oké. Okay. Dus, nou, hij is overleden op de wc.
0: Op de wc. Nou, ja.
1: Gevolgen van een hartstilstand omdat hij obstipatie had. Dus hier is weer van zuster Detti een advies. Zorg dat je geen obstipatie hebt.
0: Nou, ik denk dat er iets meer aan de hand was met Elvis, toch? Jeetje. Oh. Oké, dus goed water drinken en veel vezels. Toch?
1: Ja, oh sorry. Ja, er komen allemaal verzoekjes binnen. Dus ik ben alweer bezig met mijn administratie.
0: Ja, dat geeft niet, ja. Verzoekje dus voor Hans.
2: De E van...
0: Hier is Elvis.

0: Ja, The Voice, dat was natuurlijk onmiskenbaar. Frank Sinatra met de letter F. En ik draai hem graag met de letter F. Want ik ben helemaal fan van Frank Sinatra. En ik vroeg vanmiddag nog aan Pepijn ook in de show... van wie is jouw top 3 van artiesten die ons ontvallen is? En hij noemde op nummer 1 Frank Sinatra.
1: Oh, maar hij is ook al wat ouder, hè?
0: Pepijn. Wie, Pepijn?
1: Ja.
0: Dus, dan hou je van Frank Sinatra. Ik ben iets jonger, hoor. En ik hou ook van Frank. Hij is al in 98 overleden en de beste man werd wel 82 jaar. Je kan zeggen gone too soon, maar hij heeft wel een respectabele leeftijd gehad. Dus ja, vanavond mag je alle leeftijden doen, hoor, van de artiesten. Maar de enige voorwaarde vanavond is dat ze niet meer onder ons zijn. Dat ze een beetje missen. Dat we ze nog steeds heel lang willen blijven draaien. Tot in de eeuwigheid. Onze hemelse helden. Nou. Dattie, hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel goed met mij.
0: Want je bent aan het schrijven, je bent heel geconcentreerd. Wat ben je toch aan het doen?
1: Informatie zoeken bij de artiesten die we hier hebben. Want dat doe ik normaal thuis, maar dat legde ik net al uit. Dat is vaak, dan kom ik hier en dan kan ik alles doorkrassen.
0: Oké, en zo heb je net gevonden dat Elvis Presley overleed aan obstipatie.
1: Ja, dat vond ik wel een heel interessant onderwerp.
0: Ja, maar er was meer aan de hand, toch? Ja, er was wel meer aan de hand.
1: Elvis, maar die dronk toch ook veel te veel?
2: Alpha Battle.
0: Hij dronk ook te veel. Hey, de Alpha Battle, hoe is het daarmee? Ben je ook aan het turfen?
1: Ja.
0: Ja? Ja, vanavond bij de letter X. X is een moeilijke letter. Nou is het wel zo dat Xanadu van Olivia Newton-John had gekund. Want zij leeft ook niet meer.
1: Nee.
0: Maar we doen altijd een poll bij de letter X. En jij mag het thuis zeggen. Dus zit je in de auto, ga niet appen achter het stuur. Dat mag absoluut niet. Maar vraag iemand in de auto om voor je te appen. Of de andere mensen in de auto mogen ook appen. Want jullie mogen kiezen. Wat draai je met de letter X? Dit is Camp Daddy.
3: Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid.
0: Ja, beste Rob de Nijs heeft ook een respectabele leeftijd gehad. En is vorig jaar overleden. Ook Parkinson had hij.
1: Schuwelijk.
0: Ja, dat was wel triest. Hij heeft een heel oeuvre nagelaten. En dit is gewoon de favoriet van Dattie. Ook omdat het vannacht flink geregend had, toch? Nou, en toen jij dat had, de Nederlandstalig. Dus daar dacht ik, oh, dan ga ik ook Nederlandstalig doen.

0: Ramses, hè? Naakt in de orkaan, dat soort teksten. Ja, ik hou ervan. Ik mis hem. En hij is ook niet meer onder ons. En wil je deze helemaal horen? Wij zullen doorgaan van Ramses Shaffi. Stem dan op Kamp Meindert vandaag.
1: Maakt iemand dat toch een parodie op dit liedje? Tot we bij het gaatje zijn? Of zo?
0: André van Duin had dat. Ja. We zullen doorgaan en tot we bij het gaatje zijn. Ja. En dat was, vond Ramses Shaffi echt verschrikkelijk.
1: Ja, dat snap ik.
0: Vond hij echt niet goed. Ja. Hey, weer een verzoekje.
1: Ja.
2: De G van
1: George Michael met Careless Whisper voor Wiep.
0: Ook maar 53 jaar geworden.
1: Ja.
0: En alweer 10 jaar niet meer onder ons.
1: Zo.
0: Ja, 2016. Ach.

0: tot een tent en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van
1: Herman Brood en André Hazes met het liedje De Fles. En die zijn aangevraagd door Gerrit en Guy.

mocht ik s'nachts op de oceaan. Wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan. De fles nog half gevuld. Ik zijn dan onze marconist. Het nood zijn SOS. Daar gaat mijn laatste groet naar wal. Gesloten in een fles.

0: Ze werden allebei niet heel oud. Herman Brood is maar 54 geworden en sprong van het Hilton in 2001. Weet je het nog?
1: Ja, hou op zeg. Langzaam moet ik daaraan denken.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja.
0: En André die werd wel ziek en die werd maar 53 jaar. 2004 overleden, niet lang daarna. Er is later dat briefje is uitgekomen van Herman Brood. Wat hij had geschreven voor zijn kinderen. Voordat hij naar beneden sprong. Xandra en alle katjes. Deze snelheid in plaats van opbranden. Dat laat ik aan de crematie over. Mijn laatste wens? Rous door zoals ik deed met Griek, B.I.G., Lou en treur niet. Maak er een feestje van. Ik zie jullie nog wel eens. Ik ga nu bungee zonder elastiek. Genade, papa. Drown in my own tears.
1: Jezus.
0: Wat een heftig briefje, hè? Moet er dan aan die familie.
1: Wel een typisch Herman Brood.
0: Dat is alweer Herman Brood.
1: Zonder een elastiekje.
0: En door twee mensen verzocht, door Guy en door Geert? Gerrit, sorry.
1: Guy had een ander verzoekje.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk niet echt van Herman Brood en je vriend, hè? Dus we doen dat in de afterparty.
0: Oh, met Herman Brood. Ja, die stond er niet in, ja. Dus ik vond deze wel leuk. Hé, het is 7:15. Ben je klaar voor het gedicht?
1: Ja, ik hoop de luisteraars op.
0: Nou, dan is hier Dertie's dromerige dichtbundel.
1: Oké. In de hemel is een podium groot, met gouden microfoons en sterrenbrood. Daar zingen zangers dag en nacht, met glitterjassen vol sterrenpracht. De zangeressen lachen luid, gooien hoge noten vrolijk uit. Geen valse noot, geen stress, geen pijn. Alleen muziek en samen zijn. Er wordt gedanst op wolk nummer 10, met applaus dat je nog nooit hebt gezien. En ergens roept een engel blij, encore, nog één refrein erbij. Dus als ineens een liedje zweeft dat je spontaan kippenvel geeft, dan weet je, boven, heel misschien, hebben ze net hun show gezien.
0: Mooi, mooi, mooi.
2: De I van...
0: Ja, de I doen we even van In Excess. Of vanwege Michael Hutchence.

0: Ja, hij was ook van de Club van 27, de Club of 27, net als Amy Winehouse. Met letter J natuurlijk Jimi Hendrix. Sommigen vonden hem de beste gitarist ooit. Vind jij dat ook, Detti? Jimi Hendrix, de beste gitarist ooit?
1: Nee, dat was mijn vader.
0: Oh ja?
1: Ja, mijn vader.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En Jimmy op de tweede
1: plek.
0: Zo
1: ook niet meer trouwens.
0: Oh, nee. Oké. Okay. Hemelsheld voor jou.
1: En daarna mijn broer. En dan Jimmy.
0: En dan Jimmy. Jimmy die wel wat alcohol op had, maar daardoor wat onderkoeld op de eerste hulp lag in Londen in het jaar 1970. En ze dachten dat hij een zwerver was. Ze liet hem gewoon even op de gang wachten, op een brancard. En daar stierf hij.
1: En toen was hij wel al Jimi Hendrix, de Jimi.
0: Hij was gewoon Jimi. Ze hadden hem niet herkend.
1: Oh, echt?
0: Ja, triest.
1: Trieste dood.
0: Ze dacht dat hij een zwerver was.
1: Ach.
0: Dan nog hoor, dat moet zwervers ook helpen.
1: Ja,
0: maar om zo aan een einde te komen, toch erg.
1: Jee,
0: nee. Nou, Michael Hutchinson daarvoor met de I. Van INXS, hij heeft het zelf gedaan. Ja, zo zijn artiesten niet oud geworden. En vanavond eren we ze dus in de Alphabet Show. De Hemelse Helden, de artiesten Gone Too Soon. Of sommige artiesten die misschien wel oud zijn geworden, zoals Frank Sinatra, die we ook nog missen, hoor. Dat mag ook. En je mag insturen, 675-1031. Stuur maar, wie mis je, wie wil je horen. We hebben nog letters K tot en met Z te doen. En we hebben ook nog een alfabattle. En dat is vanavond Rob de Nijs versus Ramse Shaffi. Stuur maar in. Dan draaien we die bij de letter X. We gaan lekker verder, Detti. We gaan nog met de letter K. Oh ja, deze had jij erin gezet. En toen dacht ik, hé, die is toch van André Hazes?
1: Ja, maar nu... Ja, nee, die is niet van André Hazes. Hij is van Kenny Rogers.
0: Ja.
1: André Hazes heeft er een leuke... Zij gelooft in mij van gemaakt.
0: Ja, maar dit is dus eigenlijk het origineel.
1: Volgens mij zingt Marco Borsato hem ook samen met Treintje.
0: Oh, wacht, ja. Nee? Oh, jee, we gaan lekker. We gaan allerlei andere liedjes draaien.
1: Hey, je moet de K doen. Hallo.
0: De K?
1: Ja, Kenny Rogers.
0: Maar dit is George Michael. Wacht, we gaan even een stukje George Michael draaien... en dan ga ik Kenny Rogers zoeken.
1: Dit is Michael Jackson.
0: Dit is Michael Jackson?
1: Dit is een verzoekje van mij.
0: Oh.
1: Maar je moet Kenny doen.
0: Dat is goed. Jij vindt Heal the World ook mooi. Gaan we die straks doen?
1: Die heb ik aangevraagd.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan wel op volgorde blijven. We waren gebleven bij...
2: De K van
0: Kenny Rogers. Dat is een mooie mix, hè, net. Hier heeft André Hazes dus naar geluisterd.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De L van
1: Loving You van Minnie Riperton.